0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

En ja, natuurlijk met mijn koesapieven dat nou een Zranang radiostation. Dan respect akondere, we respect afraga. Er zijn zoveel dingen om te zeggen. Ik, punt 1, we gaan het zo doen. We gaan het weer gezellig maken met prasoso momenti. Moment waar sowieso sma san kweki in een kweki of ik ben gaan op vakantie like me na prasoso. Heb je een mooie verhaal, een harmonieuze verhaal om te vertellen hoe het helde en zelde in prasoso momenti. Ja, dus dan gaan we nog even verder, want ik ben nog niet klaar met jullie. Ik moet eerst alles goed regelen. Dan kom ik bij jullie terug.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Nee, goedemorgen, lieve meneer.
0: Ja, goedemorgen, sorry.
1: Het is nog goedemorgen, ik ben blij uw stem te horen. En ik ben blij dat ik mag inbreken in uw programma. Ik hoop niet dat u het erg vindt.
0: Nee, daar zetten we even alles op pauze.
1: Een bijzondere man feliciteren die gisteren jarig

En dat was even uw respect aan kinderen, uw respect de gelovigen. En dan, dan gaan we even over naar degene die gisteren, eergisteren en vandaag jarig zijn. Dit is vanuit Radio Maart.

Rasoso Momenti is één keer in de maand op de zondag. En mocht het zijn Ifiar Adedati, dan gaan we met jou starten.

0: Goedemorgen, Coupé.
1: Goedemorgen. Is dat Anneke?
0: Ja, dat klopt.
1: Hey, dag Anneke.
0: Dag Coupé. Mag ik je welkom heten, het programma Prasoto weer?
1: Ja,
0: nou, we gaan genieten.
1: Natuurlijk.
0: Even snel.
1: Ja?
0: Drie neven die de afgelopen twee weken jarig zijn geweest. En ik wil ze altijd feliciteren namens familie Copain. En Anneke erbij. Het gaat om...

0: Om te beginnen, uw respect de jarige, uw respect de gelovige en uw respect afraga nanga asranankondre. Mensen, de telefoon is even rood gloeiend. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Mijn kleine vriend, grote vriend, goedemorgen.
0: Hey. Dag Etje. Van wakka et. Ja, natuurlijk, maar dat programma de in bel en in gewoon sweet praso zo moment is zo dat alles massa die nu een beetje licht die frustratie, een stress te de jera tori en sweet gideen dat de kalaf.
1: Ja, dat na tori, want dat van papa je was er nang.
0: Ja.
1: Mitaan, goedemorgen, goedemorgen.

ook al blij. En ik kom sowieso, of ik ga er nu meteen mee komen. Alles massa sap antwoord die ze. Je mag bellen, figi a juiste antwoord natuurlijk. Wat is het verschil tussen een oddo en een gezegde? Nog een keer mensen. En een gezegde. Hebben jullie het door? Oké, ik breng jullie even weer terug. Prazoso momenti. Ik ga zo meteen een repertoire afspelen. Dat na apisten sami begwanga weekend na prazoso. Want ik zeg zelf, mino kweki. Maar het was mijn vakantie hoor. En if je bent een strafcoupé. Ja, dan. Ik kan tegen gewoon, hij mag niet. Op de vrijdag na Tante Carmen, want bij Tante Carmen betang, bij de prasoso geweest. En, mi bab toen heeft dappe. En dus dan de katekwaad na dappe de bedoe. Dus, if mi be kiswan onvoldoende, dan mi sabik badat mi gade offeriradis. Mi no man ga Tante Carmen. Jong, ik had mi crea heel weekend, want dat pas witi bij de. Why can we live together? Blijf afgestemd, want ik breng je ver terug.

En natuurlijk doe ik de groeten aan ieder die luistert. Wies Nasra Naide, Keizerstraat, Flora, Marowijnen Project. Luister mee. Goedemorgen, u bent in de uitzending.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Een kort order is iemand een boodschap zeggen. En een gezegde is toch algemeen?
0: Denk ik. Dus je zou zeggen, een odo is gericht naar een persoon?
1: Ja, toch. Je wil iemand zijn, wat hij was, maar wat zijn niet, dus met kota odo die.
0: Ja.
1: En die andere is algemeen, toch? Hmm. Een gezegde.
0: Nee, maar een odo kan kort ook toe in een gezegde naar iemand toe. Maar nee. Goed.
1: En wat zei ze? Want ik heb het niet gehoord.
0: Oké, het verschil tussen een odo en een gezegde is alleen, odo is in het Surinaams en gezegde is in het Nederlands. Dat is de juiste antwoord.
1: Nou, zo kan je het ook formuleren, ja.
0: Oké.
1: Okay. Aboord, luister verder.
0: Ja, oké. Okay. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Meneer Coupé, welkom terug.
0: Ja, dank u.
2: Marta, ik heb niet alles gehoord, maar alleen over die odo wil ik zeggen. Odo is een boodschap. Ja. En al tijdens de slavernij werden gaven de mensen al hun boodschappen door zo in de vorm van een odo. En je kan het ook in een lied verwerken.
0: Ja.
2: Het is niet dat het specifiek gericht is naar één persoon. Het is, voor mij is een odo een boodschap die je over wil dragen, maar in een verpakte vorm.
0: Maar dat kan het ook in een gezegde, toch?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Maar het gezegde is een verpakte vorm, zeg toch?
0: Ja, u hebt misschien dat stukje overgeslagen, maar een dame had het net helemaal goed.
2: Ik heb het niet doorgehoord omdat ik bezig was, maar ik dacht eventjes toch een aanvullen en het andere heb ik niet gehoord, dus daar kan ik geen antwoord op geven.
0: Oké, maar dan gaan we het nou zo doen. Te praso zo moment die het begin, dan stop je met alles wat je doet. Dat je kost doen.
2: Te
0: praso zo moment die het begin, dan stop je met alles wat je doet. Dat je kost doen, rustig Arki. Want je mag
2: dus
0: niet afgeleid zijn.
2: Dat je liep alles aan zij bedoelde,
0: dat
2: je kost doen Arki.
0: Ja.
2: Ja. Nou, ook toen
0: al
2: een boskopo, hè?
0: Een
2: boskopo.
0: Waarom is prasoso een boskopo?
2: Jij zegt prasoso, want prasoso is als je met meerdere huizen heb je op een erf.
0: Ja.
2: En dan misschien is het een mededeling die te maken heeft met alles en alle huizen. Dan ga je zitten luisteren. Nou, als het komakandra.
0: Ja, zo mag het ook. Maar ik wil eigenlijk de tijd van nu wil ik even laten weten van een harmonie ben de fossie. Want ik blijf zeggen, prasoso,
2: ja.
0: Atapa erf dat die, was meer

0: ervan. Maar het heeft een mooi tibribakapissie. Dat vind ik mooi.
1: Dus ik heb het vanuit hoe ik het heb begrepen, vertaald. Maar hoe het in een boek staat, dat weet ik niet.
0: Oké.
1: Maar ik ga verder luisteren, want we hebben een mooi programma.
0: Abo, dank u. Doei. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Hallo. De feedback van uw radio is niet zuiver.

0: En een lekfamie aben, ja, ik wil het lekfamie aben. Dus, maar kan wel goed zijn wat u zegt, want sowieso. U blijft luisteren?
1: Ik blijf luisteren.
0: Oké. Okay. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Oh, ben ik in de uitzending?
0: Ja, in de uitzending bent u.
2: Dan is het iets trager bij mij.
0: Ja.
2: Ik wou nog iets zeggen over die Odo, hè?
0: Ja.
2: Volgens mij had die mevrouw die net belde,
0: ja,
2: maar dat had wel goed aangegeven. Weet ja. je wat het is?
0: Ja.
2: In het Surinaams hebben we niet voor alles een woord, hè?
0: Ja.
2: Maar er is wel een verschil als je het hebt over Odo. Bij een Odo ga je meer beschimpen. Weet je, je bedoelt iets. Je geeft iemand zo een beetje onderhuids een boodschap. Ja. En als we dan...

0: Ja? Is niet zo aanwezig in Asrantongo. Ja? Anders zouden we een fijn onderscheid kunnen maken tussen wanneer je iemand beschimpt en wanneer je gewoon een iets in een soort gezegde doorgeeft. Er is echt wel een verschil. Niet zomaar zeggen, maar niet kotwa odogeng. Wanneer je dat zo zegt, dan bedoel je niet dat je iets vriendelijks tegen iemand hebt gezegd of die persoon beschimpt. En dat doe je niet bij alle gezegdes, hè?
1: Ik denk, zo associëren wij dat. Maar ik kan ook zeggen, mi kotwa gezegde ging. Dat kan ook.
0: No. Nee, dat zou je nooit zeggen. Je zou ouder zeggen. Nee,
1: ja, logisch.
0: Wat je hebt gedaan. Je zou niet zeggen, mi kotwa gezegde
1: ging. Omdat mina was ranama.
0: Dat kunnen jullie natrekken, hoor.
1: Ja?
0: In het Nederlands zeg je soms spreekwoord. Ja. En dan zeg je soms gezegde. Ja. Er is verschil erin, hoor. Je mag het opzoeken. Ga maar naar Google, dan zoek je op verschil, gezegde, spreekwoord. Dan zal je zien dat er een onderscheid wordt gemaakt. Maar dat verfijnende hebben we nog niet in het Srenantongo. Omdat onze taal nog niet zo ver ontwikkeld is. Maar echt waar, zoek het maar op.
1: Nee, dat zou ik zeggen.
0: Zeg niet altijd, gezegde en spreekwoord zijn hebben geenzelfde betekenis. Het zijn geen synoniemen van elkaar. Echt waar, dat mag je opzoeken. Dan ga je het zien. Dan geven ze ook voorbeelden. Altijd erbij. Nou, hebben we het over een spreekwoord. Google het.
1: Nee, maar ja. Momenteel ga ik het nu niet kunnen googlen. Het zal dan op een andere dag zijn.
0: Bent of zo, dan weet ik.
1: Misschien is er iemand die nu aan het googlen is.
0: Is
1: dus,
0: goed.
1: Daar horen we het zo.
0: Ah, oké.
1: Okay, hele dag. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, Lobby Brada Coupé.
1: Katopoi.
2: Katopoi. In de vliegmachine. Kun je alle mooie bomen zien. Jij bent pas terug. Ik ben ook pas terug. Opa, welkom back.
1: Dank u.
2: Thomas, ga je stem te horen. Odi Ojalase.
1: Natuurlijk.
2: Ja, en ik wil roepen ook een feliciteren aan een DTSD.
1: Ja, onderweg.
2: Mawani.
1: Onderweg naar huis. Onderweg naar huis, Sasayere, want hij is al weg.
2: Juist. Alleen wat jij, Arki.
1: Oké.
2: Dan gaan jullie Mawani Rufus L. Maar dan gaat Gadawani Issue Day. Ja, is een lach en een traan. Ja?
1: Okay.
2: En de crew van Mark ook met Rufus L. En die L is love.
1: Oké.
2: Juist. En wat betreft Aodo.
1: Ja.
2: Wat betreft Aodo. Wat betreft Aodo. Tak anasembe awire pori.
1: Ja.
2: Abende abeyuru. Dat was aki. Langa libi. Langa shisani.
1: Oké.
2: Dat vind ik.
1: Dat is uw mening. Abu.
2: Aro deso. Dat kan dit trouwen kan bel. Maar somi ising. Oké.
1: Abu. Blijf luisteren.
2: Odi.
1: Doei.
2: Bye.
1: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Goedemorgen, Koepien.
1: Ja.
3: Ik had het even willen zeggen.
1: Ja.
3: Over Oddo en gezegde, het verschil.
1: Ja.
3: Wat ik lees in de Nederlandse taalkunde is Oddo specifiek Suriname.
1: Ja.
3: Hallo, hoor je me?
1: Helemaal, ik ben er nog, ik ga nergens.
3: Ja, dus het is specifiek Surinaams.
1: Ja.
3: En het omvat de hele lading van alle spreekwoorden en uitdrukkingen.
1: Ja.
3: Dus het is een culturele context, een Oddo. Maar een gezegde, toch, is Nederlands, net wat die ene mevrouw zei.
1: Ja.
3: En het is een vaste uitdrukking zonder werkwoord. Dus bijvoorbeeld, je hebt boter op je kop. Of de spijker op zijn kop slaan. Dat zijn vaste uitdrukkingen. Een tekst. Dus dan kan je dus ook spreekwoorden uitdrukkingen hebben. Dat heb ik gegoogeld.
1: Oké, maar je zei de spijker op zijn kop slaan. Is er dan een synonieme Nederlandse, Surinaamse versie van?
3: Spijker op zijn kop slaan, het zal haast wel.
1: Ja,
3: het zal haast wel. Ja.
1: Oké.
3: Het zal vast wel een uitdrukking. Maar je hebt inderdaad spreekwoorden en uitdrukkingen. Het zijn twee verschillende dingen.
1: Oké, dat is dan weer een ander verschil. Spreekwoord en uitdrukking. Ja.
3: Ja.
1: Dat is dan weer wat anders. Daar komt dan de Surinaamse taal eigenlijk niet in voor.
3: Ja, dus die orde is specifiek Surinaams.
1: Ja.
3: En dan heb je dus binnen spreekwoorden en uitdrukkingen kan je orders maken, om het zo te zeggen.
1: Oké. Leuk dat je het hebt opgezocht, Anna.
3: Oké. Ik luister verder.
1: Dag.
3: Programma, hoor, coupé.
1: Wat zei u?
3: Een heel mooi programma.
1: Dank
3: en ik hoop dat. Ik hoop dat

0: Goedemorgen, Coupé. Goedemorgen, alle luistervrienden.
1: Goedemorgen.
0: Omtrent de Odo.
1: Ja.
0: En als hem deze Viri en Fadona wat raaipori.
1: Ja.
0: Eigenlijk heeft die mevrouw het al gezegd. Hoe heet ze? Die vlotte mevrouw.
1: Ja?
0: Ja. Het is gewoon de realiteit.
1: Oké.
0: Okay. Zoals ze het gezegd heeft.
1: Ja?
0: Is de realiteit.
1: Oké, de realiteit. Dus weer van de water, toch?
0: En als hem die eipoor.
1: Maar aan een poor is het, toch? Dus,
0: ja.
1: Hoe noem denk dat eipoor direct?
0: Nee, dus net als wat ze gezegd. Ik kan niet op de naam terugkomen.
1: Nou, misschien herhaalt ze het zo meteen wel.
0: Ja, die vlotte mevrouw die altijd zo vriendelijk groet, ze laat je ook lachen.
1: Ja, katopoi, zo noemen we haar.
0: Ik denk van wel.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon de realiteit, hè. Zo is het.
1: Oké. Fijne dag en blijf luisteren.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Zal ik doen. Doe.
2: Oké, even schat.
1: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Een goede morgen, meneer Coupé. Ben je Cedar?
1: Hé, beste man Cedar. Hoe gaat het met u?
2: Ik ben Saver en mijn baar Alasma. Zaden aan luisteren. Mijn baar Alasma Ori ook toe. Yes?
1: Ja, Alasma, ik vang hij.
2: Oké. Gezegd net, mijn probeer was.

0: Jawel.
1: Ya.
0: Tenmir pada watra anasref moment di aipori.
1: Ya.
0: Ya. Fami sabeta ken. Ano mi botaken so. Ano sayeshi adapnen. Dus asa negoso lek sai denk esesi esesi. No. Ama abenten. So mi eshaman.
1: Oké, okay, dan nemen we dat ook mee.
0: En ja? Dan wil ik feliciteren namelijk de heer die net voor mij heeft gebeld, meneer Seder Mibri.
1: Ja.
0: Mijn versterraman aan een familielid aankomende week van mijn verjaar toe.
1: Ja.
0: Die ook gefeliciteerd. En dan miwan actie aan Sani.
1: Maar aan mij pas je toch of mijn pincode?
0: Nee, nee, nee, nee, oh. nee. Dat mag je voor jezelf houden, want anders is een moeilijke tijd. Want yeah. als je naar de als je gaat tanken,
1: yeah.
0: Is het niet één zoveel meer, maar bijna twee zoveel per liter.
1: Dat is waar.
0: Dus hou je pincode en doe rustiger mee.
1: Maar wie is mijn bogie in Atibro? We lunchen in Gimbaka.
0: Oké, dan. Maar nu actie wan tani.
1: Ja.
0: Groeiri. Konabong. Groeiri.
1: Ja.
0: Konabong. Sam betekent dat
1: die. Je actie mee of je actie de luisteraars? Want ja, meneer doet een programma.
0: Luisteraars, maar je mag begin taki, sa je denk je.
1: Nou, dat moet ik verwerken even. We gaan even op een paar bellers wachten. Ik denk okay. Je antwoord, ja?
0: Well, nee, mogi ama. Lukuna. In winter, de boom kali.
1: Ja.
0: Geen bladeren aan de boom, geen bruine. Oh. Lente. Lente, uwegwe.
1: Abu Basbanasi.
0: Mbaka. Dat na antwoord.
1: Abu Basbanasi.
0: Oké, all the best, Eweta Arkito, Morofar. Tanga Ote, Tanga Latide?
1: Tanga Wayuru.
0: Mooi zo, Eweta Arkito.

Ja mensen, het blijft gezellig hè. En natuurlijk, if you have one parasoso ervaring, mag je het met ons delen. Una sap sot parasoso ade en una sap de familie sabetanda pe, maar gewoon. Want min heb zin dat smagobel Norman, dat Ronman, de betak abrami parasoso. Daarom geen namen, alleen a fatu na shwiti. En zo meteen kom ik natuurlijk met drie muziekfragmenten voor een film Chimboy Ting. Een film dat ik ben moest daar ofzo.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Coupé, daar ben ik weer.
0: Ja.
1: Even kort gezegd over NSMB.
0: Ja.
1: Wiri van Awatra Epori. Je moet het zo zien. If was ma me kwa legi was ma.
0: Ja.
1: Wie is o ting o kaliti? Al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt het wel.
0: Maar is dit is dan een gezegde?
1: Ja, maar...
0: Dus dat is nog een metje moro na tauwier van de water, toch?
1: Maar ik heb het uitgezegd, ik heb het al gezegd, toch? Oh. Wie is was ma me kwa legi was ma?
0: Ja.
1: Oké.
0: Zeker nemen we dat ook mee.
1: Abu,
0: fijne dag.
1: Ja, doeg.
0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, je spreekt met Celeste. Betekent dat geduld is een schone zaak?
0: Volgens mij was mijn fluister aan dame de salière.
2: Wie, zo, mee?
0: Dit, ja, want het is precies...
2: Geld, hoor.
0: Wat zei je?
2: Ik heb net gebeld.
0: Oh, ja, dat zeg ik.
2: Niet eerder gebeld.
0: Oh, niet eerder. Oké. Nee.
2: Maar is dat
0: nou,
2: het?
0: Ja, ik vind het daarop slaan eigenlijk.
2: Oh, het lijkt een beetje erop. Oké.
0: Ja. Ja? Oké.
2: Is goed dan. Doei.
0: Goedemorgen. U bent in de uitzending.
3: Ja, maar ik moet weer eventjes een... Ik wil zeggen dat die vrouw zich net gebeld heeft.
0: Ja.
3: Afrond dat ik zoek aan neem vast, maar die komt uit de taga odo.
0: Ja.
3: Dus mevrouw Hortense, die taki is zo lang al die bilang als je staat niet.
0: Ja.
3: Mevrouw Hortense heeft dat gezegd. Lang al die bilang als je staat niet. En dan vertelt hij, dan wil je van de pola wat dan. Oké? Zolang al die bilang als je staat niet.
0: Dag zo, aboom.
3: Oké.
0: Doei. Ja, net wat die mevrouw daar net zei, ik heb hem precies zo...

0: groet Marion van deze plaats uit.
1: Ja.
0: Sterkte en wetenschap. Oké.
1: Okay. Doei, doei. Zo mensen, het wordt gezellig. Het is 9:01. We gaan zo naar de pauze. Dat wil zeggen, bakken pauze. Kom ik terug.
2: Be waiting. Still, you know.
1: En natuurlijk mag je meedenken naar Lobby Yuru.
2: There ain't no use in you complaining.
1: En natuurlijk met Prazoso Momenti.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloru, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport. Onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg. Kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag

0: zaterdag 28 september. Heren, de dames willen graag dansen.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van 45.000 euro bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Salankondre. BND Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van 5.000 euro krijgt u al de sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-22-2170.

0: Een goedemiddag, beste luisteraars. Blij dat u luistert. Mijn naam is John Cameron, samen met Norman van Gom in het programma Positieve Zaken. Eken is nog even afwezig, dus vandaag heb ik dus Norman die samen met mij dit programma zal doen. Vanmiddag gaan we praten, beste luisteraars, over een relatie, man-vrouw relatie die verworden zijn tot broer en zus. Norman, goedemiddag en natuurlijk hartelijk welkom in het
1: programma. Ja, ik groet ook op deze regenachtige donderdag.
0: Ja.
1: Middag, maar goed. Broer- en zusrelaties.
0: Ja, de man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus. Ja, het, natuurlijk heel herkenbaar natuurlijk. Kijk, het probleem is namelijk als je lange relaties hebt, en dat zijn nogal vaak, soms heel lang, dat iedereen op een eigen eiland gaat zitten. Dus

0: wat hij doet enzovoorts. En ja, het wordt dus steeds erger. Op een gegeven moment is het zo dat de mensen bijvoorbeeld... Ja, wat heel belangrijk is in een relatie, seksueel contact... dat als het ware helemaal niet meer voorkomt. En op een gegeven moment drijven ze zo ver uit elkaar... dat ja, uiteindelijk het einde van de relatie in zicht is. Normen, broeders-zusrelatie, het is ja, ons aller bekende. Ja.
1: Ik heb het al eerder gehoord.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, persoonlijk heb ik het niet zodanig meegemaakt. Ik heb wel lange relaties gehad van 15 jaar en zo... maar dat het broer en zus wordt, het wordt minder. Ja, dus die hechtere relatie van het begin af.
0: Ja, het is niet meer spannend.
1: Nee, het wordt een sleur, saai.
0: Ja.
1: Maar goed, er zijn mensen die wel weten hoe je dat een injectie moet geven.
0: Ja, nee, precies, daar gaat het om natuurlijk. Hè. Dus kijk, wanneer het een saai begint te worden, dan is het moment om het, zoals je zelf zegt, een injectie te geven... Maar vaak lukt het de mensen dus niet om het een injectie te geven. En dan drijft het steeds verder uit elkaar. Kijk, het hoeft nog niet helemaal over te zijn. Want tegenwoordig heb je relatieconsulenten. Daar kan je naartoe gaan enzovoorts gaan praten. Ja. Maar ik zie onze kolderemans niet zo snel naar therapeuten toe gaan... om te gaan praten over relaties. Kijk, het punt is namelijk dat die gewenning die er ontstaat... Hè, maar het praten over bepaalde dingen die minder gaan, dat lukt ook niet. Het communiceren... Daar zijn wij niet zo goed in vertegenwoordigd, weet je wel, met elkaar dingen praten. Vaak als er over bepaalde dingen gepraat moet worden, als je niet oppast, dan haalt die ene torie, haalt die andere torie aan, waardoor het gesprek als het ware bijna niet meer mogelijk wordt. Nou, met alle gevolgen, dat zijn van dingen. Mensen gaan een beetje meer op elkaar zitten fitten.
1: Ja.
0: Ja, en het is niet meer zo van vroeger kon ze gelijk gezellig naar een film zitten kijken en lachen. Maar dat is er niet meer bij, fitten, op elkaar letten enzovoorts. En ja, binnen de kortste keren ontstaan er onnodige joegoejoegoes. Allemaal herkenbaar.
1: Oké. Okay. True, maar ja. Ik persoonlijk, ik wil dat mensen aanhoren. Want ik ga, ja, hoe moet ik het zeggen? Je moet het meemaken voordat je erover kan praten. Dus
0: Oké, inderdaad, je moet het meemaken. Ja. Maar tegenwoordig kun je over heel veel dingen heel veel lezen natuurlijk. Hoor. Je hoeft dus niet alles er per se mee te maken om te weten hoe het voelt. Als je een beetje geïnteresseerd bent en dingen hoort van anderen. Ja. Want vaak praten de mensen daar niet zo makkelijk over. Zijdelings kun je dus wat horen hierover horen.
1: Ja.
0: Maar je zou iets horen wanneer het echt een beetje alle kanten is uitgegaan.
1: Wanneer ze aan uit elkaar zijn.
0: Ja, of niet direct. Of wanneer het als het ware... Ja, stel, de man is bijvoorbeeld gewend. De man is bijvoorbeeld gewend met zijn vrouw vroeger overal aanwezig te zijn. En plotseling komt de man alleen of de vrouw alleen. En men zegt van, ja, heb je er niet meegenomen? Ja, ze heeft de druk.
1: Ja.
0: Of om dat soort van dingen, weet je wel. En dan merk je van dat het... het een beetje turbulent geworden is. Ja, maar goed...
1: Die spanning is eruit. Okay.
0: Die spanning is eruit.
2: Goed.
0: En zijn er natuurlijk ook weer andere zaken die ervoor gezorgd hebben... vandaag in de dag dat het als het ware... de mensen sneller uit elkaar zijn geraakt. Bijvoorbeeld het grote fenomeen de social media.
1: Hmm.
0: Ja, we zien dat we inmiddels al een beller hebben. Zal ik even aannemen. U bent in de uitzending. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Mijn naam is Cameron.
0: Dag. Kreten, hè?
3: Ja,
0: Kreten. Dag, meneer Kreten.
3: Ik heb aandachtig naar u geluisterd.
0: En u herkent dat?
3: Het thema relatie van vriendschap en dat soort.
0: Broers-zus.
3: Ja, broers-zus.
0: Ja.
3: Vele mensen, vooral, ik bedoel, ik zal niet zeggen Surinamers, mannen algemeen in de hele wereld, zal het altijd wantrouwend blijven. Kijk, stel je voor, we zijn uit elkaar, maar we blijven zoeken naar broeder en zus.
0: Ja.
3: De nieuwe relatie zou niet graag willen dat je dat woord broeder en zus en je kat naar elkaar over de vloer.
0: Ja.
3: Dan komt het weer een soort spanning. Broeder en zus op straat, daar, dat is wat anders.
0: Ja.
3: Maar zodra je in een nieuwe relatie gaat, dan je kan je tegen aan je man die abi, of omgekeerd tegen aan je vrouw die abi taki, jonge vrouw, naar broeder en zus.

0: Dat kan wel. Maar dag op straat, dan is al genoeg.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Want die andere wil zekerheid hebben, toch? Die in een nieuwe leven stapt.
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja. Nee, dat is zo, maar in feite, als ze uit elkaar gaan, dan is het al heel ver natuurlijk. Het gaat er meer om van de mensen zijn nog bij elkaar, hebben een relatie. En, maar ja, ze hebben in feite niets meer met elkaar. Soms gebeurt het zelf dat ze...
0: Dan moeten ze zo blijven.
1: Nee, ze moeten het...
0: Als de ene of de andere een nieuwe relatie in het leven heeft, dan hoef je niet meer te praten dat je een vriendschap heeft met de ex van je.
1: Ja.
0: Omdat zijn broer en zus en zo, dan die andere nieuwe relatie moet dat kan geloven.
1: Ja.
0: Niks, die denk.

0: Nou, oké, dat kan natuurlijk ook. Maar oké, waar we het zo een beetje meer over hebben, is dat de mensen thuis helemaal niks meer met elkaar gemeen hebben. Vroeger konden ze met elkaar leuke dingen ondernemen enzovoort, leuke dingen doen enzovoort. Maar dat gebeurt helemaal dus niet meer. En wat ik waar ik het net over had voordat gebeld werd, is dat ze meer elkaar gaan irriteren. Hè? Het is elkaar voor de voeten lopen. Ja. Met heel vervelende gevolgen. En kijk nou, als de mensen beide werkend zijn, zou je zeggen, oké, ze zitten die hele dag met elkaar. Maar als ze dus beide gepensioneerd zijn, dan wordt het nog lastiger. Ja. Dan is het vanaf 's ochtends tot 's avonds, weet je wel, het is op elkaar te fitten. Mm. En vaak zijn het mensen die een hele lange relatie met elkaar hebben, ook misschien wel getrouwd zijn en kinderen hebben. Maar op een of andere manier is die vlam is uit, of het is zo'n beetje aan het uitdoven. En dat komt omdat mensen in een relatie heel veel dingen als vanzelfsprekend zien en er niet stil bij blijven staan dat je aan de relatie moet werken. Je moet van alles doen om die relatie goed te houden.
1: Wat bijvoorbeeld, zijn er luisteraars thuis misschien, of jij, die dat kunnen aangeven. Wat kan je doen om zo'n relatie levendig te houden?
0: Je moet,
1: om niet te vervallen in een broer-zusrelatie.
0: Kijk, raak elkaar vaker aan om de aantrekkingskracht weer op gang te kunnen brengen. En dat heeft ook te maken met het herleven van de seksuele aantrekkingskracht. Hmm. Als we even terugkomen naar bij ons, dan zijn we niet zo aanrakerig.
1: Als die vrouw of die meneer zegt van, man, ja, jongen.
0: Precies, want aanraken heeft direct een andere betekenis. Als de man plotseling de vrouw aanraakt, dan denkt de vrouw, oh god, hij wil wat. Dat komt me niet uit, dat gaat niet gebeuren. Dus aanraken hoeft dan natuurlijk niet altijd die gelijk uit te monden in seksualiteit. Maar een striltje, een kusje op de wang of een eitje over de bol.
1: Complimentjes blijven maken.
0: Complimenten, weet je wel, dat soort van dingen. Dat zijn dingen die het spannend houden. Neem regelmatig afstand. En met regelmatig afstand wordt niet bedoeld
1: alleen op vakantie gaan.
0: Ja. Dat je echt afstand van elkaar neemt. Maar die afstand is eigenlijk nodig om het, als het ware, het verlangen dingen van de vrouw, of omgekeerd, dan is het storend. Mm-hmm. Dat je steeds of commentaar loopt te geven op dit of dat, weet je wel. En dat zijn van die dingen die heel irritant kunnen zijn. Dus als je daar een beetje afstand van neemt, zij is daarmee bezig, ze vindt dat leuk, laat haar, weet je wel. De man zit op voetballen, hij vindt voetballen prettig, de vrouw zit, weet je, laat haar en niet steeds moet je alweer en dit, weet je wel, een beetje elkaar je seksleven en doe het vooral vaker.
1: Ja. Maar dat wordt lastig op hogere leeftijd. Het wordt minder van verhaal bij de man, zeggen ze. Impotentieverschijnselen. Die spirit is niet zo meer zoals 20 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dat ding gaat achteruit. Maar die vrouw heeft daar een belangrijke rol. Want zij wil wel. Maar die man die zegt van, nee, ik kan niet meer. Volgende week, uitstel. Uitstel van, steeds weer uitstel.
0: Ja, dat krijg je afstel.
1: Dat krijg je.
0: Maar dat gebeurt natuurlijk van beide kanten. Precies wat je zegt, op latere leeftijd dan neemt het enigszins af. Sommige mensen hebben een libido-probleem.
1: Ja.
0: Wat je vaak dus ook hoort, is dat het gebruik van bepaalde tabletten tegen de bloeddruk, die kunnen dan die libido afremmen.
1: Vooral dat, ja.
0: En bij mannen kan het leiden tot een wat impotentie.
1: Ja.
0: Dat ze dan ook precies wat je zegt, de lust wat minder wordt. Maar goed, daar kun je over praten. Want als je naar de huisdokter stapt, dan heb je die middelen tegen, weet je wel, die als het ware, die lust die is weggezakt, als het ware weer een boost kunnen geven. En voor mannen ook. Je hebt Viagra, weet je wel, en dat soort van dingen. Maar precies wat je zegt, hier van belandende mensen pullen, dat ze geen eens meer weten wanneer ze voor het laatst seksueel contact met elkaar hebben gehad. En seksueel contact is heel erg belangrijk in een relatie.
1: Ja.
0: Het is trouwens ook gezond. Want als je regelmatig seks hebt, dan heb ik niet van iedere dag of om de dag.
1: Ja.
0: Dat je gevrijwaard wordt van bepaalde ziektes. Want komt er een bepaalde stof vrij. En dat weerhoudt je van het krijgen van bepaalde ziektes. En trouwens, mensen voelen zich prettiger. En zeker mannen voelen zich veel prettiger bij. Een man heeft trouwens veel meer seks nodig dan een vrouw. Een vrouw kan heel lang zonder seks.
1: Oh.
0: Ja, maar een man zoals die man, even, dan kan de man heeft dus andere hormonen. En de behoefte bij de man om

0: seks is altijd veel groter dan bij de vrouw. Maar goed, er wordt ook gezegd, probeer erover te praten. En probeer met elkaar tot een oplossing te komen. Maak dus nooit een afspraak, maar daar gaan we dan weer. Hè. Over dit soort praten is heel erg moeilijk, omdat het bij ons een taboe is.
1: Mm-hmm.
0: Er wordt niet over gepraat. Het is natuurlijk jammer, want het zijn hele belangrijke dingen in het leven waar je toch even met elkaar over zou moeten praten. Als er enigszins over gepraat zou worden, dan zie je dat de ene dat mij ontwijkt. Men durft daar niet echt daar dieper over te praten. En dat is natuurlijk jammer. Kijk, dan wordt het weggeschoven, dan gebeurt er niks. En als dus die seksualiteit helemaal begint weg te blijven, uit te blijven, dan is de kans groot natuurlijk

0: En dat wil zeggen dat we een gevoelige snaar hebben geraakt vandaag. Jij tenminste met het onderwerp. Je hebt het voorbereid, maar ik raak er ook mee geconfronteerd. Waarvan ik zeg van, hey, het leek een beetje op. Ik zie herkenningspunten hierin. Dus zo komt het over bij u thuis, luisteraars. Maar de bedoeling is, dat is de bedoeling, dat we erover praten.
1: Ja.
0: En zoeken naar mogelijke oplossingen. Toch? Daar gaat het
1: om. Ja, zonder meer. Ja. Oplossingen, ja. Want er zijn even mensen die hiermee kampen, maar die er nooit over praten.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een goed moment om deze regenachtige dag om daar even over te gaan praten.

0: openstaan. Weet je wel, waar herinneringen van vroeger, weet je nog.
1: Oude foto's bekijken.
0: Oude foto's en die mooie jurk die je aan had, of dat mooie pak die je aan had, dat stond je, weet je wel. Of de vrouw voor de man. Gewoon spontaan. Hmm. Weet je wel, en dat soort van dingen, spontaan iets doen. En dat zijn van die dingen die helemaal wegzakken, wegvallen. Hmm. Waardoor het dan is zoals het is.
1: Maar speelt aantrekkelijkheid ook niet een belangrijke rol hierin? Want als die man zodanig is verworden tot een soort bigiberenman, ik noem maar wat, hè? En die vrouw hier en daar wat plooitjes en ze kan niet meer strak in het pak, dan gaat dat ook volgens mij een effect hebben op jou. Ja, hoe moet ik het zeggen? Je aantrekkingskracht. Je gaat die andere wil niet meer willen aanraken als je ziet van nou hier zit vet en daar zit bonjon. Kortom, die dingen spelen volgens mij ook. Dus sporten, gezond blijven, proberen dan. Dat is ook van belang.
0: Ja, maar kijk, bij
1: aantrekkingskracht.
0: Kijk, bij het ouder worden gaan we er allemaal anders uitzien. Juist. Dus daar ga je niet veel aan kunnen veranderen. Want in feite houden de mensen van elkaar.
1: Ja. Ze kunnen niet zonder elkaar
0: benen. Nee, kijk, ze houden van elkaar, maar alleen gebeurt er helemaal niks meer. En omdat er niks meer gebeurt, is de kans dat het zo door blijft gaan als het niet wordt aangepakt, dat plotseling de ene iemand anders tegenkomt die wel komt met leuke complimenten en een bepaalde hoe zijn die de andere fijn vindt. En dat is het hek van de dam natuurlijk. Ja. Hè? Dus nogmaals, zie je dat we een beller binnen hebben.
1: Ja, ik heb eens een verhaal gehoord van Tori Adjatori in dit geval.
0: Ja.
1: Van een vrouw die voelde aan dat die man een beetje inderdaad niet meer actief is. Maar die man hield van pap. Pap, allerlei papsoorten. Ja. Karpapa, kwekeroos, noem maar op. En stiekemtjes zetten zij pilletjes in dat ding. Om die man te activeren. En op een gegeven moment heeft die man het doorgehad. Ja. Trobi. In een relatie.
0: Daar komen we zo op terug.
1: Je bent erin, welkom. Goeiedag.
2: Een zeer goedemiddag hier in de studio. Meneer Norbert, meneer Cameron. Met Carlo.
0: Dag Carlo.
2: Goedemiddag, heel mooi onderwerp waar jullie het hebben. Over hebben, dat zie je als je goed om je heen kijkt, dan zie je het van alle kanten. En maar het is geen makkelijk onderwerp.
0: Nee. Heel delicaat,
2: Dus, er zijn heel mooie dingen gezegd en heel mooie dingen aangegeven.
0: Ja.
2: Maar ik zie het op mijn manier en dat zijn fases in het leven.
0: Ja.
2: Want er ging over, dus op een gegeven moment ga terugkijken naar de foto's van je verkeringtijd.
0: Ja.
2: En al deze soort van de opmerkingen, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet of je dus op een gegeven moment, zeg maar, als je 20 jaar getrouwd bent, 25 of ouder getrouwd bent, en je gaat kijken naar foto's van toen je tiener was en verkeren met elkaar kreeg, of voor de vorige de tijd. Ja, het is gewoon een andere tijd. Je moet het leven, zo zie ik het hoor, verdelen in fases.
0: Ja.
2: Je hebt dus op een gegeven moment verkering, tijd, dat is een fase. En dan kom je dus zit libie tijd, dus op een gegeven moment zeg maar trouwen, kinderen krijgen, weet ik veel, maar nog meer. Is ook alweer een fase, maar dan komen heel andere dingen bij kijken als in jouw verkeringstijd.
0: Mm-hmm.
2: En dan kom je dus op een gegeven moment, die kun je jou dus op een gegeven moment opwijzen hoe je het in die andere tijd moest aanpakken. Hoe je dus op een gegeven moment het spannend houdt, hoe je ermee om moet gaan.
0: Ja.
2: En ik denk dat daar laten we zo zeggen, dat je daar verder mee komt. Als dat je dus met gaan experimenteren en die stakkie, dat takkie en weet je gaat er niet uitkomen.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in, Carlo. Maar het punt is dat de ene zal het wel nodig vinden om naar de therapeut te gaan en de andere vindt het niet nodig. Dan wordt het dan een stukje lastiger, omdat over het algemeen de mensen voelen aan wat er aan de hand is, maar ze praten er niet over. Dat is dat.
2: Nou, als jij dus niet vertikt naar therapie te gaan, want deze dingen zijn, want kijk, heel wat mensen die vinden dingen schande en weet ik veel, allemaal nog meer. Ja, vuile was buiten hangen. En
0: klop,
2: kijk, je hoeft het ook niet in de Telegraaf te zetten of dus op een gegeven moment te bezuinkoren.
0: Ja.
2: Dat hoef je. Maar ga naar professionals toe.
0: Ja.
2: Die mensen hebben ervoor gestudeerd. Die mensen hebben zich erop gefocust.

0: En als je dat niet doet, dan ga je ook niet slagen, want zelfs ga je er niet uitkomen.
1: Nee.
0: Omdat je die handvatten daarvoor niet hebt.
1: Mm-hmm.
0: En dat geldt voor alles in het leven.

0: er zijn hoor, sommige mensen die het wel doen. Maar ze zeggen, om je relatie weer op te peppen, moet er soms een derde in het spel komen.
1: Hoe
0: ga je ermee om?
1: Als we kijken naar onze Surinaamse cultuur, dat denk ik niet dat dat zal gaan werken. Misschien bij de Nederlanders wel of anderen, maar Surinaams niet. Want kijk,
0: dus laten we dat niet open, maar praat erover. Inderdaad, ervaringsdeskundigen zijn er. Konradis Leiden, voor alles hebben ze specialisten hier die ervoor hebben gestudeerd. Dus, dat is een kwestie van praten. Maar eigenlijk, ik heb Carlo ook iets horen zeggen. Fases in het leven. Eigenlijk moet je vanaf het begin je aan op de voorbereiden. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Dan kun je door fase 4, dan weet je van hier moet ik me aan gaan aanpassen, anders gaan gedragen. Dus eigenlijk is het vanaf het begin al voorbereiden op je latere relaties.
1: Ja, precies. Klopt wat Carlo aanhaalde. Je hebt diverse fases in het leven. En het punt is dat bijvoorbeeld sommige mensen wel en anderen niet bepaalde ervaring hebben. Iemand die een lange relatie heeft gehad en die uiteindelijk stuk zijn gegaan en die zal erachter zijn gekomen van dat het in een sleur kan belanden. Iemand die nooit lange relaties heeft gehad, korte relaties en op een gegeven moment een lange relatie, heeft geen idee. Die weet het niet dat het gegeven moment in een sleur kan gaan belanden. Ja. En die maakt zich nergens om druk. En die kan zich ook niets voorstellen. Dat is nog het punt. En aangezien mensen nergens over praten met anderen, hebben ze ook vaak geen idee wat er allemaal kan gebeuren. Of wel eens pijs en vrees enzovoort, niets aan de hand. Maar nogmaals, van binnen thuis gebeurt er helemaal niks meer. En bij anderen is het al zover dat ze zich zo mateloos aan elkaar gaan irriteren. Dat ze besluiten dan in twee aparte kamers te slapen.
0: Ja, ja.
1: En er is helemaal geen credit meer naar elkaar toe. De vrouw vindt dat de man irritant hard snurkt. Of omgekeerd, weet je wel. Dat zijn.
0: Ja. Gaat op elkaar fitten nu, ja.
1: Ja, je gaat dus op elkaar letten, weet je wel. En wat ons bij elkaar heeft gebracht, drijft op allerlei manieren, drijven we dus nu uit elkaar. Maar goed, ze houden nog van. Maar voordat het zover kon, want dat kan op een gegeven moment gaan gebeuren, en dan wordt het natuurlijk moeilijk, hè? En dat zal enorm veel pijn doen, omdat die relatie die ze hebben al heel lang is, loopt. En ze ook natuurlijk kinderen hebben enzovoorts.
0: Ja.
1: En het moment dat die man bijvoorbeeld verliefd raakt op mevrouw buiten of omgekeerd, en de andere thuis komt erachter, dan zal het enorm veel pijn doen.
0: Zeker.
1: Heel veel pijn doen.

0: Dus, en dan niet meer opstaat. En in feite heeft men nooit precies geweten wat dan de rol speelt. Wat gespeeld is, omdat men nogmaals niet praat. Men uit zich niet of men kan zich daar heel moeilijk over uiten.
1: Nou, ik weet dat u thuis zit en u denkt van... jee, dit is ook Maart. Ja, dit is Maart. We bespreken bijna van alles. Tenminste, alles bespreken we hier. Alleen maar om u eventjes een prik te geven... zodat u zegt van, hé, dit herken ik. Ja, laat mij anders mee omgaan, want... ik heb weer wat van geleerd. En als u kennis en ervaring hebt, u zit thuis te luisteren... en u zegt van wat ik daar hoor klopt niet... want ik weet dat mijn relatie al bijna 60 jaar duurt. En we doen het uitstekend. We zijn nog steeds verliefd op elkaar. Alles loopt vlekkeloos. Geeft u ons wat tipjes door, graag. 020-358-6871. Want als je om je heen kijkt, zie je steeds meer oudere mensen alleen door het leven gaan.
0: Ja.
1: Eenzaamheid, zowel de witte Nederlander als de...
0: Ja.
1: Maar wij letten meer op onze eigen mensen. Dus in dit geval zeggen we van de Surinaamse groep. Daar letten we ook op van kijk, werkelijk, ik zie die mevrouw alleen of die meneer alleen door het leven gaan. Hij is bijna 70, ik weet niemand om zich heen. Hij wil het ook niet hebben.
0: Ja.
1: Lastig.
0: Heel lastig, ja. En wat tegenwoordig ook een boosdoener is... is dat namelijk WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter.
1: Boosdoener?
0: Dat zijn van die dingen, kijk... waardoor mensen geen aandacht meer voor elkaar hebben. Omdat ze de hele dag met dit soort zaken bezig zijn. Social media. De man komt thuis of de vrouw komt thuis en pakt de telefoon... en is alleen maar met de telefoon bezig. Snap je? Dus die aandacht die ze normaal voor elkaar zouden hebben... even ergens over praten. Tori, wat heb je vandaag meegemaakt? Dat is er niet meer. Het is heel druk met social media bezig zijn. En dat zijn geen echte vrienden natuurlijk. Hè? Want als er problemen ontstaan... gaan die vrienden die op afstand zijn je niet direct kunnen helpen. Ze zullen allicht dan iets opschrijven, weet je wel. Om je te poweren, maar voor de rest weinig natuurlijk. Het zijn de mensen die direct... om je heen zijn, die van belang zijn natuurlijk. Hè. En nogmaals, dat WhatsApp, Facebook, Instagram... dat is ook iets dat de mensen een beetje... het zijn mooie uitvindingen... maar de mensen zijn daardoor verder uit elkaar gedreven.
1: Dus te veel is weer niet goed.
0: Juist, te veel, want men...
1: Te vaak op
0: juist, WhatsApp, de mensen raken aan verslaafd... en zijn de hele dag met een telefoon bezig. Ja. Dat zijn van dingen die tegenwoordig overal waar je komt... zie je, ook als je op visite gaat... zie je de mensen met hun telefoon. Zelf op een feest waar er gedanst wordt, zie je mensen continu met hun telefoon. En dat zijn van die dingen die in een relatie die in een sleur is beland, ook een rol spelen. Dat in plaats dat ze bij elkaar komen, nog op twee verschillende eilanden gaan zitten. En nogmaals, de enige manier om hier vanaf te komen is gewoon met elkaar te praten en te communiceren. Dat is dan helaas voor heel veel mensen niet weggelegd. Gewoon met elkaar rustig praten over wat er nou precies zit. Dat lukt op een of andere manier niet. En als je nu met elkaar kunt communiceren en kunt praten... dan geldt het gegeven moment op. En dat is natuurlijk jammer.
1: Is het einde in zicht?
0: Is het einde in zicht, ja. En dat verdriet gewoon niet meer te boven. En daarom is het zaak, voordat het zo ver komt... en men merkt van we horen nog van elkaar, maar het gaat niet meer zoals het ging. Het gaat erover praten. En nogmaals, wat Carlo zei, er zijn genoeg... je haalde het ook aan, genoeg professionals die hiermee kunnen helpen. Die hebben ervoor gestudeerd, die weten niet bij... die kunnen je precies de tools aangeven om weer, als het ware... je te kunnen laten herbloeien. Maar nogmaals, vaak denken mensen van... heeft het met die sleur te maken. En die gaan denken van, volgens mij is er iemand anders in het spel. En die worden enorm achterdochtig. En die proberen de vrouw overal op te betrappen, begreep je? Maar het is niet zo dat die vrouw iemand anders in heeft. Het is gewoon die aantrekking is helemaal weg. En wat doen sommigen? Nou, je wel eens verhalen, die stap bijvoorbeeld naar een of andere waarzegger.
1: Oh, ik ken dat.
0: Die waarzegger zal niet zo gewoon zeggen van... luister, kijk, er is niets aan de hand. Die zegt inderdaad, ik zie het, ja.
1: In mijn spiegeltje.
0: Ja. Ik zie het. Ja. Die heeft sinds kort iets met die en die. En die probeert het vermoeden van de anderen dan te bevestigen.
1: Oh.
0: En daar is natuurlijk helemaal een probleem. Dan ben je helemaal van huis. Ja. Dus iets dat we onderling met elkaar hadden kunnen oplossen... omdat die aantrekking weg is. Maar omdat we niet met elkaar praten of kunnen communiceren... dan wordt er voor een weg gekozen... die alleen maar ellendiger zal maken. Want heel veel mensen...

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd.

0: waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radio nieuws.
1: Tengo Drive. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap.
1: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
2: Nalatenschap.
1: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

het is altijd de kunst om het zo spannend mogelijk te houden. Maar heel veel mensen hebben geen idee hoe je een relatie spannend houdt. En waardoor, ja, op een gegeven moment, hoe zal ik

andere manier het weer voor elkaar komt. Dat ze, die vlam weer komt. Maar dat gaat niet vanzelf gebeuren. Je moet voor alles moet je moeite doen. En als je dus merkt dat, dat op een of andere manier die vlam niet meer wappert. Of laat me zeggen, die vlam niet meer gaat zoals het ging. Hij dreigt uitgedoofd te worden. Hij gaat als een kaars uit, dan is het natuurlijk tijd om voordat hij uit is iets te ondernemen. Want het is natuurlijk heel mooi om

0: wat over hadden, weet je wel. En ja, is het hek van de Dam natuurlijk, hè. En die waarzegger dan, die is natuurlijk blij. En die zal een bepaald tools meegeven. Die gaat het dan bevestigen dat er iets aan de hand is. Waardoor het probleem dus natuurlijk nog groter wordt. Omdat men helemaal niet meer bij stilstaat van, kijk, die op een of andere manier zijn we in een sleur beland. Maar men gaat zich puur focussen op het feit dus dat iemand anders in het spel is. En omdat de andere in het spel is, dan daardoor zijn we hier in deze toestand beland. En natuurlijk heel erg jammer, hè?
1: Gevaarlijke situatie.
0: Ja, dat is een hele gevaarlijke situatie, ja. Want het feit dus dat de mensen in een sleur zijn beland dat roept natuurlijk ook veel achterdocht met zich mee, weet je wel. Mensen worden dan achterdochtig. En die gaan denken van...

0: goede relatie goed te houden. Maar nogmaals, dan moet je daar aan werken. En ja, nogmaals, broer en zus, dat komt overal voor. Maar men heeft het vaak niet in de gaten dat ze daar helemaal erin in vastgeroest zijn. En ja, nogmaals, men durft daar niet echt over te praten. Want ja het gaat vanzelf wel over. Het komt voor. Dus ja, we zijn oud geworden en dat soort van toestanden. Nee.
1: We hebben een mooie tijd gehad.
0: Ja, precies. Je bent nooit oud genoeg. Je bent nergens oud genoeg voor. Dus als de anderen tot op hoge leeftijd, zoals je net ook aangaf, nog verliefd kunnen zijn op elkaar, waarom zou je relatie niet lekker kunnen laten bloeien? Dat de dood jullie u scheidt. Ja, toch? Waarom zou je dan vroegtijdig van op twee verschillende eilanden moeten gaan zitten? Van van die dingen. We zijn zo'n beetje gekomen aan het eind van het programma. Sinds bijna 2 uur. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren, want we weten zeker dat er mensen geluisterd hebben, maar ja, ze dachten van ja.
1: Ze gaan het met elkaar bespreken.
0: Ze gaan het met elkaar bespreken. Ja,
1: en met vriendinnen, mannen onder elkaar, Otaki.
0: We komen er zeker een vervolg hierop. Ja. Nogmaals bedankt voor het luisteren en de mensen die gebeld hebben natuurlijk ook bedankt. Zijn er weer over 2 weken. Een hele fijne middag verder en tot dan. Dag.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Turkse stad Istanbul is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 7 kilometer diep onder de bodem van de zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel hebben veel inwoners van de grootste stad in Turkije hun huis direct verlaten uit angst voor meer bevingen. Het is in korte tijd al de derde aardbeving. 20 jaar geleden vielen er bij een zware aardbeving in hetzelfde gebied ruim 17.000 doden. De Griekse autoriteiten hebben samen met Europol een criminele bende opgerold die al 3 jaar handelde in eicellen en illegale adopties. Ook maakte de bende zich schuldig aan witwassen. Het criminele netwerk bracht vanuit Bulgarije zwangere, kwetsbare vrouwen naar Griekenland, waar ze in privéziekenhuizen moesten bevallen. De baby's werden voor 25.000 tot 28.000 euro.

0: www.teater.nl.
1: Bij Martadius Fukonida confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Goto Ebari Pengelang Pangalang, dat na Eertenting. Wilt u uw goud verkopen? Dan is dit het moment. Juwelier Wiering, laat weten dat a Goto koers heen no no. Heeft u oude of kapotte sieraden? Is dat de one die pot onder een matrasie, die libi dondrape, goluku ding. Juwelier Wiering, we testen, wegen uw sieraden terwijl u meekijkt. U krijgt de hoogste prijs en meteen contant cash uitbetaald. Tevens kopen wij eventueel uw oude pandpapieren op. En laat deze papieren niet zomaar verlopen. De oude pandpapierapie is in Nangago. Juwelier Wiering is al 35 jaar een betrouwbaar adres om uw gouden sieraden te kopen en te verkopen. Maak contact. Telefoon 020-67-11812 of bezoek www.juwelierwiering.nl. Hallo, doe eens snel.
3: Jean-Philippe Martelly, pour Mars Radio.
4: Pour Mars Radio, plein de bonnes choses. Je souhaite à tout le monde une bonne année. Et puis, je vous embrasse très fort. Jocelyne de Cassav.
5: Ladies and gentlemen, Live in Europe and Lost Productions present. Op vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum The Box. Baconweg nummer 5 in Amsterdam. Het jubileumconcert van het jaar. 40 jaar Cassav. Live. Live. Mis deze exotische spektakel niet en koop heel snel je entreekaart via liveineurope.nl. Voor meer informatie belt u met 06-104-159-15.
6: Bonjour, c'est Jacob Desvarieux de Groupe Cassav pour Mars Radio.
5: Het is een feit. Cassav is nog steeds de meest populaire en ongeëvenaarde Frans-Caribische groep van deze tijd. Vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum The Box. Baconweg nummer 5 in Amsterdam. Jaar Cassav live. Zorg dat je erbij bent. Zoek het. Vanaf nu kunt u op elke maandag en woensdag vanaf 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds komen genieten van het buurtkeuken- en huiskamerproject van Stichting Krakti. Waar? In het gebouw van Cordaan in Rijgersbos aan de Soestdijkstraat nummer 4. Bij Stichting Krakti staan samenwerking...

persoon. Maar we hebben ook leuke activiteiten in de huiskamer voor senioren, hoor. Voorafbestellen kan ook, maar dan moet u bellen met 06 39.

0: Money Duku Dinero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij Madi, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want de problemen worden groter. Bel Stichting Madi op 020-314-1618 voor een afspraak. Ik herhaal 020-314-1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de Madi-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madiso.nl. Madi helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van 45.000 euro bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Sri Lankondre.

AOV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van 5000 euro krijgt u al de sleutels in uw eigen hand. En u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij. Maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-22-2170.

Die kan niet. Een studiogast heb ik ook niet gezien. Dus, u en ik kunnen het hebben over Zuidoost. Als u wil breekbaar maken. Want het gaat uiteindelijk over u als buurtbewoner van Zuidoost. Wat zijn de leuke dingen die gebeuren hier in Zuidoost? En misschien ook minder leuke dingen. Kunnen we bespreken. Wij zijn geheel en al oor. Buurt en bewoners. Mensen die het leuk hebben hier. Of misschien is er iets aan de hand waarvan u zegt van dat moet besproken worden. Dat kan nu. Maar als er niets anders is, gaan we gewoon de zaak veralgemeniseren. En kijken naar de toestand in de wereld. Waaronder ook Suriname en de rest van Europa beweegt ook. Maar ook Afrika. Alatori, Ugantaki. Dan weet u dat. Een onderwerp kunt u gewoon aansnijden als u weet wat er zich afspeelt binnen de gemeenschap, binnen de samenleving. Dan wachten u. 020-358-6871. Radio voor Doran met u, de luisteraar. Wij kunnen ook natuurlijk gaan kijken wat er zich afspeelt nu op dit moment. U, Sasabi, komt u maar in. Zo niet moeten we het gaan doen met veel muziek. En dat hebben we zeker weten in huis. En ook, even kijken hoor, ik moet nog wat hebben van Zuidoost. Ja, want we hebben een vergadering gehad. Dus we gaan verder straks.

0: kies sporning. Kies boening, jongens hoe toe, boening. Maar zo is we kies sporning. Dus misschien speelt dat op de achtergrond. Maar die dame, Einar, welkom in de uitzending. Wie? Goedemiddag.
1: Meneer Nauman. Yeah. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer Dullesson.
1: Ja. Meneer Nauman, minister Voeru voor Zuid-Oost. Ja, daar heb ik aan mijn elibidep. Mijn hapje boedoe doorpoel me de. Maar aan Adama zei dat je na Adama zijn in Pabe bij Adamboord, no?
0: En Pabe bij Adamboord?
1: Geen schaak.
0: Oh, minusabis.
1: Adama zijn schreef van artikel in Majesmi in Pabe bij Big Road naar
0: nou, meneer, de zeker zijn een paar misafen dat ik een paar ingenieur, maar dat nou Martman, een jippie op de achtergrond heeft.
1: Oh nee, dan. Oké, okay, want als hem van die zee plein en haar dames zijn publiek gaat, nee, maar goed, dat deed je aan gemeenteraad voor Amsterdam.
0: Nee, ja, nou dat ja.
1: Nee,
0: nee, ja, nou één, die zou een trauma bakken.
1: Maar bijna asematica, maar je nee. Maar u mag terug gewoon terugzetten, hoor.
0: Ja, zeker weten.
1: Je zegt dat je nog Oscar de Leon vernaat. Maar je ontkent hebt. Apoko is iedereen nou. Je zegt dat je apoko dat naar Benny Moria.
0: Juist, dat is waar, dat mishaad.
1: Oké. En is er zo'n dag als aan dat je samen is in het ook?
0: Nee.
1: Maar ik zie niet, is er bij iedereen kon de leg van zijn naam, de leg van onder de eigen Caribisch gebied. Ja, bekast, pisi, moest, pisi, alles op pisi, crema, braga, madoga. En de maat abi Castellano, een Castellian. De maat Benny Morris, Singapore, als eerste in 1958. De maat zien, want Castellian, het dan gelijk gewoon blijft zien. Bijna voor de schijl nodig.

0: trombolika bent fu benimure. Dat na pogu.
1: Oké, wie bleek die lang uit inzetting voor dit jaar? Want mijn sabi me draaien al dat mijn lawa pogu. Maar nou jij era bakapisi
0: fe. En nu kom benimure. Non è so. Amane Bartolomeo, ma di Amagura, Mexico. Da de mota mana fainenda ngoyo want ina makulo gosoma. Da de man kana ma beni more, e more mota sort beni. Hij was geweldig, maar ik kan gaan googlen hier.
1: Een
0: opname DC.
1: Een
0: opname DC. Een opname DC. Go Google. Die amai zing aan Pogo DC. Voor een movie Benny More. Dus je Google de actie. Voor een film Benny More. Het is Jana. Ik heb u een balafste. Dat is maar die one clip. Benny Kuba loud as in a Pogodisi.
1: Okay, this Benny Moreme no black Cuban.
0: Yeah, muy black Cuban. For love, yeah, man. Ne black Benny More. Benny More, look, he a master for very across. I don't think big black man for a piece and be a Benam. A man named Pedro Amadeiro. Ma. Amate yere chocolate, yere fu chocolate.
1: Chocolate me de un trompetiste, ya.
0: Ama, marca fu celegros.
1: Oh, ok. Muy informatie, Gigia.
0: Na chocolate. Ah, le mal baba y nam toch. This. Ya, yere chocolate. Amane pedo amateiro. Ma amma ben amna al de kuban de wit kuban de man ben de man amna chocolate en abe blo ki better misi chocolate en angelia cruz y vidi lusa ya y kan google chocolate de esita aquí. Nou,
1: mooie informatie, ja, mooie informatie. Gratangi. Ja, DC. Zo zie je dat de Surinamers op alle fronten informatief bezig zijn. En ik ben bekend direct dat we Respeki en Gigrani ook toen papi klein zijn. De moro nou minder hoe je Libi. Hij heeft het leven verlaten voor het andere. En dat bij de man voor UNO toe, Club Caribbean Ting. Dan heb ik een goede understanding, want dat betekent altijd dat ik hier een naam heb. Ik heb een soort van draaien.

mooi zo. Kuku van Looy heeft voor u gezongen, Juliana. En dit is maar liefst 6.905.000 keer bekeken op YouTube. Dat want dat je eigenlijk de man kan verdienen money eten. If you verstaan ze met Taki. Als die artiesten nu zeggen van juist allerlei clips zij draaien op YouTube om een lazy, me kan verdienen wat monete. Alla die meneer de meurt op haar veld. Dus dat zou kunnen. Laten wij ook aandacht besteden aan Papi Klein bij deze. Dus we draaien ze zo salsa, tropical poko, sabe lobby. Ongeveer, misap wantu, maar misap alamala. Ik heb hem gekend als gezellig, danslustig. Een showman op zijn manier. De Tori Fengs Amiere zaten bij Fateri. Hij was een zeler. Hij was een botoman. Hij was een Tjassol Poku Konseri. Die zijn Soul Brothers en Soul Sisters.

0: leeftijd die nog aardig schijnbewegingen kan maken op een dusdanige manier dat je ook geïnspireerd raakt. Wie daar? Anke Klein.
1: Ja, Anke Klein. De meneer Moro Brada, Amas de Uber, Atarakana. De steken Holland, de jongboy, de steken Holland, voer nog een de. Je moet gaan de man jij gaat parabar. Parabar aan de Uber.
0: Okay. Ja, dat is meer dan duidelijk.
1: En te, ja, en tegen Kong, de man zegt: doe je respect aan eigenlijk in vrede, man. En als je me kwam brutaliteit, André, hij is aan een afkom, schors je, de man zegt: schors je. Maar tijd aan Gere, hij deed dat op een heel eigen manier. Gere, umpa. Voorlopig in mijn kondjaan, kan ik doen brutaliteit. Yo, man, bikitagi, bijna trobi. Dan, mijn tijd hier, voorlopig in mijn kondjaan, omhoog in mijn kondjaan. Zo.
0: En ik was u in dat beduidelijk nog?
2: Die Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Edmund Allan Clark.

0: wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit.

0: and they can look at the other fingers. Let me tell you.
1: Huh?
0: They better look at.
1: Ik is vrijstelling.
0: Van, ja, ik werk in Rotterdam. De machine hebben de kamers en we roeren de jongen. Dat betekent nou dat dit nog een meer wil is, maar met Rotterdam.
1: Oké.
0: Die zijn ze mijn broer. Maar, papi klein, wanneer ik kwam in een Atarakan. Maar ik ben toch voor Bikkel, ja, maar Bikkel. In elkaar rennen. Weet je wat het met die jonge jongens deed? Ik heb een paar bij de onze, de man zeker deze leefje. De stego jong, ik was als een lang. Ik heb een paar bar, dan van Bikkel ben de karene. Dan maak je schietorie dat de new boys hangen aan mijn lip. Maar in een torie aan mijn gie, dan mijn bargie, mijn blafje plak. Amai ba me blafie blak. Madang, you know, no sabi atal, want je den kita gay. Da je sigiri, ay. Dama, ebe selwa sana parat na grain of tarakan. Dat eo pai, no, wat iko pati na full mooni. Dat eo pai, da eo pai, ki den dribida sodang. Ya, aksi, en sana ad ikeneng. De kleine tijdje bijvoorbeeld, dat is golo. Dit is niet, mijn naam is niet, die is aan hem. Nou, dat is, maar je maakt hem niet ook. Zo heb ik hem niet, als je laat die.
1: Met pa je blaf.
0: Met blaf je blaf. Ik heb je mijn voevoer.
1: Erg.
0: Luister, met de iemand toch, vroeger met jullie, ja, maar nu met de geel.
1: Oh ja?
0: Heel qua. En met de geel. Met de 52 jaar, mijn kanon opreis. Dus wie kan dat hier? Abbe morgen.
1: Oké.
0: Maar boe, mijn papi klein, Frank, maar abon trabar. Maar Jesse Billy Turf is om de
1: nee, we zijn dat
0: niet. This is smoke only bommels. Ook is dat best.
1: Ja, ja.
0: This smoke is boekhoek voor kuifje.
1: Ja.
0: Zo, abon vrij liever dat we naar Rijnstra. Maar dat is dat lees ik mijn gelukkig box. Nou, wat even hier, wat kan er zo aan bij de. A fighting match. The Alexander Magruz say fighting match a box up TV. The fighting match be box and a wit man.
1: Ja, zo ziet u, u hoort ook hoe het vroeger aan toe ging hier in Amsterdam. Hij zegt dat vroeger leuker was dan nu. Ik heb het niet meegemaakt, maar misschien meneer Cameron wel. Vond je vroeger leuker dan nu in Amsterdam?
2: Dan praat over wanneer? Ik praat over de 70er jaren. Ja, ben je ook vanuit 70? Ja, de 70er jaren was het inderdaad. Een stukje ontspanner. Ja.
1: Leuker, gezelliger.
2: Leuker, gezelliger. Hadden we toen een. Zeedijk was toen echt een. Had je daar een Casablanca. En meneer Kreton is een van de mensen die dacht de tijd van de 70er jaren. Die heeft er daar wel eens.
1: Terwijl je doorpraat, moet ik die deur gaan openen. Dus dan blijf je doorpraten, want je kan dat.
2: Ja, beste luisteraars, we hebben het even over de 70er jaren. Ik ben nog even in de studio, want het programma van de Belmer. Amsterdam Zuidoost ging dus niet door, dus Norman en ik zijn nog even in de studio. Meneer Bullesson haalde net aan de 70er jaren. Dat was inderdaad een hele mooie tijd in Nederland geweest voor de mensen die er toen nog waren. Ik zie dat er gebeld wordt, maar we kunnen heel even de telefoon niet opnemen. Als u dan even kijkt met een Norman is even naar beneden om de deur te openen. Dus als u straks even weer terugbelt, dan kan het wel. Want ik zit aan de andere kant, dus ik kan hier de telefoon dus niet opnemen. Ja, de 70er jaren, een hele mooie tijd geweest. Heel veel mensen kunnen zich dat dan goed herinneren. Wat we dus nu meemaken aan criminaliteit en toestanden, die had je dus niet. En hier en daar gebeurde wel wat, maar niet de toestand dus nu die we dus nu hebben in Amsterdam. Degene die net gebeld heeft, ik zou zeggen, probeer weer te bellen, want Norman is er weer om de telefoon dus aan te nemen.

0: Ja, een mooie tijd, de 70er jaren. Heel veel mensen kijken met weemoed naar de tijd terug. Die ellende die we dus nu hebben.
1: Mm-hmm.
0: En met schietpartijen, noem maar op, zo, die hadden we dus toen niet. Heroïne had je toen, maar dan ook niet van die aard. Dat er heel veel mensen waren die met dealen bezig waren en toestand. Op de CD-dek had je een paar jongens die daar stonden, die verslaafd waren en weet ik veel. Maar het was niet zo zoals die cocaïne nu in wijd en zijd verspreid is.
2: Oké, en die nieuwsgierige Hollandse meisjes die kwamen ook op bezoek in die cafeetjes.
0: Ja, die
2: nieuwsgierige Hollandse meisjes.
0: Ja, die waren.
2: Die werden weer naar huis gestuurd.
0: Ik denk dat in de 70 jaren de meeste.

0: nadruk niet op Suriname zetten, maar het is gebleken dat ze niet gewoon mengen met andere groepen zomaar. Niet met Afrikanen, niet met Antillianen, ook niet met Chinezen ook niet. Want wie waren de groepen toen hier? Turken, Marokkanen? Gingen wij met die mensen om?
1: Nee, maar die Turken...
0: Behalve de Nederlanders.
1: Ja, dus die Turken en die Marokkanen waren veel verder op de achtergrond. Het waren wat oudere mensen die hier kwamen om werk te doen in de fabrieken.
0: Oké. Okay.
1: En die woonden voornamelijk in pensions. En was er nog geen sprake van die grote groep jongeren, Marokkanen en Turken die je nu hebt. Het waren voornamelijk oudere mensen die hun gezinnen nog in het buitenland hadden.
0: Oké, maar het klopt niet dat Surinamers niet gewoon mengen met andere groepen dan
1: juist.
0: Of wel?
1: Ja, die hebben er eigenlijk moeite mee, maar is dan met wie je dan tegenkomt natuurlijk. Hè. En die anderen leefden meer een beetje in de gesloten cultuur, om het maar even zo uit te drukken.
0: Oké, u bent erin, welkom.
2: Je bent mobiel, die weet je zijn. Dat je niet als het veel is.
0: Ja.
2: Meneer Cameron.
1: Ja.
2: Frank, is dat jouw broer?
1: Van de Twinkelstaars.
2: Ja. Oké. Dan ben ik zelf ook denk, je komt, want je hebt je dag daarna. Maar na de maandag, ben je de eerste impresario, Pongo. Groepo. Alleen de Frank Cameron van de Twinkelstaars.
1: Ja.
2: De man die bij Abi Afis de feest in eigen beheer.
1: Dat klopt, ja.
0: In eigen beheer?
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Eigen beheer, ja. En de man die hadden zo'n goede naam dat ze overal terecht konden. De Masie bij Giffis naar Krasapolski in de zaal
1: hebben.
2: Dat is bij dansen.
1: Ja.
2: Bij dansen. TV, Brazilik, no. Lido, let's plain. Lido. Zeg wat rap in casino, Kono, maar casino, de bende. Dat is bij dansen. Dus de Masie Ning, die waren zo hoog aangeschreven dat. Je kon ze niet weigeren.
1: Ja. Maar meneer Birrenson schiet me net iets te binnen. Heb je een zekere Tigri gekend die bij Krasnapolski vaak een beetje met vechtpartijen begon?
2: Ja, die ging vechten toch?
1: Tigri, ja.
0: En dingen tegen niet genoeg.
1: Ja.
2: Ja. Maar je weet niet. Je weet niet, Abara weet niet, Abara.
1: Ja, ja.
2: Long moet er hebben.
0: Tigri, aan de zomaar is dat mee.
1: Ja. Dat was, ja.
2: Nee, maar Abara weet je dan, baby. Het is goed te komen, mijn vrienden. Woep.
1: Ja.
2: De vadong.
1: Ja, dat klopt.
2: Mijn kreeg, mijn jangrasie.
1: Ja.
2: Mijn vrouw gaben, Brit.
0: Zo. Ja. Maar Tigri deed het?
1: Nee, dat was in de 70e jaren.
0: Ade.
1: Krasnapolski stond onbekend, plotseling Fitty.
2: Mijn god, Fitty. Zijn die Sanja? Mikkerman belt, ik ben Sanja. Familie Kaneana.
0: No, Carmen.
2: No. Want I'm a big team.
0: Oké.
2: I'm a big team.
0: Maar toch waren het leuke tijden, samen hier, ja, even van zo'n tijd.
2: Nee, Lucas, waren een paar mensen, Zolesi, de Mabas en de King, Zolesi, Tama, de rustig, als en de rustig, is een feest, tot ze allemaal bar op je rapen, dus, maar voor de rest, ik ben, als dat de aanleiding is, dus de Thomas aan de Gifis, maar. Frank Cameron natuurlijk gestaan, die hadden de eigen beheer. Dai Babi, ons Suriname.
0: Dat ben ook.
2: Ons Suriname gaf ook in Krasnapolski. 1 juli, met name altijd 1 juli, gaf hun een feest en dan kwam de Twinkelstaar. Dus, maar voor de rest was alles. In beheer van de Frank Cameron en de Twinkelstaar.
0: Ja, mooi om te horen.
2: Dan hadden we ook niet zoveel, dus dan aan de Brekka, maar ik moet door heer Holland komen. Ja. Alle de man, ze kwamen over, want we hadden niet zoveel. Dus ze kwamen overal vandaan.
0: Ja, lijkt me een goed idee om een soort reunie te organiseren. Een lazy, in een mooi biggie team presie. Ik zei dat aan een tjeffe presie. Zou leuk zijn.
2: Nee, en dan zei tjeffe presie. Maar op voorraad en...

0: Surinamers waren ouderen.
1: Oké, dan waren de, Surinamers waren de gangmakers dus. Oké, mooi. Grantang, ga bijdragen die stoel. Mooi, luisteraars, u mag ook doorgeven. Hè. Als u sabi als het waar is of vroeger leuker was dan nu. Want u kunt het verschil zien, u kunt het meemaken. Mina saptum si voor, want ik kwam volgens mij aan de late kant. Met dat 79, 80 ding. Dan mi belati. Want dan was het al andere tijd. En die Nederlandse meisjes, die Hollandse meisjes, ook nu Surinamers. Waren ze losser toen, losser?
2: Ja, zeker. Het was allemaal veel spontaner.

periode toen ik gestart ben, ongeveer minder dan 65. Want voorheen dat we vaak moxie ben, pichi. Want bijvoorbeeld 1963, de Waka processie, moet dan een wetere circuit in kan drapen. De Waka, dat Suriname ben tap 100 jaar man spasie. De Waka moet drapen processie, lange wet feestelstraat, gona krasapos du ora bij die feest. En aten dat bende 1963. En dan no bende voor wan bende wel die voor bekaren en is dat exception op bekaren voor Twinkelstar. Dat ding 63 komt de 64. Dan drape uben utra dat de Marokkan sanamang alamak na parei. Want je gaat batteries go as krolte bat. Wat de osso nobe awas osso. De nobe adus. Den ibe gok napo je bayon piso po kan de tinsiensi. Den napa rei fwak titu wang kamera frei. Wang das, wang dus frei. Da je go dus. Den bat kama de tenowe te wang tuf den al den presi ab den. Oost ab Java plein ab weite ma den de kontron café. En sasam ben de nangat want to be oben den de oso de sana umasma den sma be wasi nangat tail ina kukru da we masma yet we karasa halfa bati beteki i batanchi de green ondro ondro nichi bakanichi ondro ansanso malatro be ko fenyo sa to be arin motona keiser wan slang gonina toilet wati da sodro fak tapa hospital. Maar dat u aardig als lang gedrapt door een mekwang wang wang wang wang soort sal de kies sproeier zo. Dat u weet,

0: en een toilet op de gang en dat soort van toestanden. De douche was er niet, dan moest je naar het badhuis enzovoorts. En dan had je de hospita. Zo hebben heel veel Surinamers toen de tijd gewoond in Nederland.
1: Ik vind het lastig als ik hoor van badhuizen. Iedereen staat te wachten, dan ga je na die ene in een badhuis. Moet je eerst dweilen, schoonmaken, badslippers meenemen?
0: Nou, ik heb geen badhuis meegemaakt, want waar ik toen woonde hadden ze dus een badkamer, een douchecel. Mm. Weet je wel, dus dat maar ik hoorde het wel. En in diverse plaatsen had je inderdaad, wat meneer Kreton zei, had je dus die huizen die hadden geen badkamer, gewoon een wasbak. Met alleen één kraan koud water, dus geen warm en koud. Alleen koud water had je dus toen, begreep je. En daar moest je dus alles mee doen.
1: Zo.
0: En pas veel later had je de huizen douches. En ja. je had ook geen verwarming zoals we nu hebben. Het was gewoon een gaskachel die je had en hout. Hmm. Hout en gas.
1: U daar, welkom. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Mevies. Heer, een goedemiddag.
1: Dan mevrouw Mevies.
2: Wat een leuke uitzending. Ik heb genoten van meneer, hoe heet die meneer? Had die beetje de oude door die verdwinkers
0: staan? Kreton of Bullison.
2: Meneer Bullison.
0: Ja.
2: Hij heeft het precies verteld zoals het gegaan was.
1: Maar
2: Krasnapolski, meneer, hoe heet die Cameron?
0: Ja.
2: Was de enige Surinaamse band die in Krasnapolski toen de tijd optrad.
0: De Twinkelstaar, dat klopt. Ja,
2: de Twinkelstaar.
0: Ja.
2: Echt waar. En het was altijd feestelijk. Ja, feestelijk.
0: Ja die feesten die werden door twee broers van mij georganiseerd. Henry, okay. Henry en Frank.
2: Oh, juist. Juist, nou.
0: Ja. En die organiseerden die feesten.
2: Was echt de gekke tijd, toen de tijd.
0: Ja.
2: En naderhand kwamen ze in Rood aan Huis.
0: Juist, klopt ook, ja.
2: Rood aan Huis ook. Nee, ik heb echt leuke tijden met ze meegemaakt, hoor.
0: Ja.
2: En over de kamers gesproken. Ik heb zelf ook op kamers gezeten. Maar ik had wel het geluk dat ik kamers had waar op zolder dan badgelegenheid was, hè?
0: Ja.
2: Een kleine bad en toilet.
0: Een douchecel, ja.
2: Ja, en ik had een witaankachel.
0: Ja.
2: Geen witaan, zo'n Aladdin-kachel. Dus ik kon op mijn kachel koken.
0: Ja. Ja, dat had je toen ook, ja inderdaad, dat klopt, ja.
2: Ik kon op mijn kachel koken en op mijn drinken en zo zette ik op de vensterbank.
0: Ja.
2: Vooral 20, dus ik had geen koelkast nodig.
0: Ja.
2: Maar het waren leuke tijden.
0: Ja. Nee, dat zonder meer. En in de winter waren die toiletten heel erg koud natuurlijk, hè. Heel erg koud, zeker als het vroor. Het waren toen echte winters, niet zoals het nu zijn. Toen was winter echte winter.
2: Het waren echte winters, ja.
0: Ja.
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Maar je kan ervan meepraten. Ik was ook kameradappen in de buurt van het Open Museum.
0: Ja.
2: En mijn rijfiets. Eén sneeuwberg. Die sneeuw kwam helemaal in die laar. Ik had koude voeten dat die met door de vakkamer, dat was die kamer verhuurd. Ik was zo boos nog.
0: Ja.
2: maar het waren toch leuke tijden. Je moet echt... Ja, ervaren, hè.
0: Ja.
2: Maar het waren leuke tijden.
1: Mooi zo, maar toch zeg ik van Surinamers hebben aardig wat hier ontbeert in Nakondre, ja. Ontbering.
2: De meeste. Maar ja, net wat ik zei, ik heb het getroffen. Ik heb het getroffen, alle kamers waar ik gezeten heb, ja. Wat leuk.
1: Mooi.
2: Maar enige van naar Diego zoeken, kamer als nieuw. Maar dat was ook het enige, hoor.
1: Mooi.
2: Dat was het enige. Ik heb mijn goedkoopste kamer was 50 gulden. En mijn duurste kamer was 225 gulden.
1: Zo, gulden.
2: Ja.
1: Oké, bedankt voor uw bijdrage, hoor.
2: Ah, boem, fijne uitzending.
1: Dag. We gaan straks naar het nieuws en misschien moratorisch, ik weet het niet. We zijn hier. Tot zo.

0: Advocaten gedeeltelijk staken. Ze nemen 2 weken lang geen piketmeldingen aan. Dat zijn zaken die een advocaat krijgt toegewezen als er een verdachte is aangehouden die juridische bijstand nodig heeft. Maar de advocaten vinden de vergoedingen voor die gesubsidieerde rechtsbijstand te laag. Ze krijgen maar een beperkt aantal uren vergoed, ook bij complexe zaken. Voor piketmeldingen staat er een standaardvergoeding en reiskosten en wachttijden worden niet betaald. De Turkse stad Istanbul is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 7 kilometer diep onder de bodem van de Zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel hebben veel inwoners van de grootste stad in Turkije hun huis direct verlaten uit angst voor meer bevingen. Het is in korte tijd al de 3e aardbeving. 20 jaar geleden vielen er bij een zware aardbeving in hetzelfde gebied ruim 17.000 doden. En ongeveer 200 wooncorporaties hebben op Twitter de belastingaanslag van de verhuurdersheffing gezet om er zo tegen te protesteren. De corporaties zeggen de in totaal 1,7 miljard euro van de heffing liever uit te geven aan de bouw van nieuwe woningen. De directeur van Rochdale is boos omdat 2 maanden huuropbrengst nu naar de staatskas vloeien, terwijl de staatsschuld al afneemt door de lage rente. Rochdale betaalt met bijna 40.000 woningen in de regio Amsterdam nu bijna 38 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt en op veel plaatsen regen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden bij een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Tot zover het radionieuws.
1: Decemberdagen. De nieuwe theatervoorstelling van Rudolphi Producties en het Belmer Park Theater. In de regie van Jette Derlage naar een idee van Helen Kamperveen. In een schijnbaar vrolijke en ontspannen ontmoeting tussen een moeder en haar 2 dochters worden mooie herinneringen opgehaald. Maar vindt ook de waarheid zijn weg naar boven. Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland verdeeld, maar ook sporen achtergelaten in dit kleine gezin. Is liefde als fundament sterk genoeg voor deze 3 vrouwen? Met Helen Kamperveen, Manushka Zegelaar-Breeveld en Noah Blindenburg. Tekst in samenwerking met Esther Duisker. Decemberdagen is te zien van 9 tot 19 oktober in het Belmer Park Theater. Voor tickets en meer informatie ga naar www.belmerparktheater.nl.
2: Wilt u uw goud verkopen? Dan is dit het moment. Juwelier Wiering laat weten dat aan goud de koers heen no. Heeft u oude of kapotte sieraden? Is dat de one die pot onder een matrasie? Die libi don drape, go luku ding. Juwelier Wiering, we testen, wegen uw sieraden terwijl u meekijkt. U krijgt de hoogste prijs en meteen contant cash uitbetaald. Tevens kopen wij eventueel uw oude pandpapieren op. En laat deze papieren niet zomaar verlopen. De oude pandpapierapie is in Nangago. Juwelier Wiering is al 35 jaar een betrouwbaar adres om uw gouden sieraden te kopen en te verkopen. Maak contact. Telefoon 020-67-11812 of bezoek www.juwelierwiering.nl.

0: Money, doekoe, dinero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij Mari, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want de problemen worden groter. Bel Stichting Mari op 020-314-1618 voor een afspraak. Ik herhaal 020-314-1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de Mari-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madiso.nl. Mari helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten De Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van €45.000 bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligde en prachtig groene landschap in Sweetie, Sri Lankondre. Sterker nog, bij een aanbetaling van €5.000 krijgt u al de sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-21-70-900 of 06-22-00-2812. Altona Village 2. Bezoek de website voor meer inzicht en achtergrondinformatie www.bd-realestate.nl. Tot ziens.
2: Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave?

Oké, ten nagedachtenis van de heer Frank Papi Klein draai ik ook deze. Johnny Ventura was dit, Patacon. Ik zag hem ook erop bewegen. Dit is geen salsa, maar toch hebben we bewegen. Als het maar Latijns-Amerikaans was, Caribisch, tropisch, dat kleine coin beweging. Ook op Biggie Poco Solis hebben we bewegingen, maar daar hebben dansen salsa-stijl. Dat is inderdaad Klein. Papi Klein, Frank is er niet meer en hij rustte in vrede. De telefoon rinkelt. En

0: Cameron zit nog bij mij hier als gast vandaag. Dat is mooi. U bent in de uitzending. Welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: En
0: u bent?
1: Henna.
0: Dag Henna.
1: Jullie zijn Tuf Tuf vergeten.
0: Wie?
1: Tuf Tuf en Witte Paard.
0: Tuf Tuf Witte Paard, die was in de Kinkerstraat volgens mij.
1: En Prins of Bills.
0: Zo, u bent een eentje geweest. Die...
1: Dag meneer Neumann.
0: Maar wie bent u? Kunt u naam noemen?
1: Nee.
0: Tuf Tuf.
1: Tuf Tuf was op de Damrak. In de buurt van de Randstad.
0: Over welke periode praat u? Jaren?
1: 69, 70, 71.
0: Oké.
1: Tuf Tuf was in de zijstraat van de Kalverstraat, als ik het goed heb.
0: Oké.
1: Okay. En Witte Paard kennen jullie toch wel, van Freddy?
0: Ja, Witte Paard heb ik gekend. Ja.
2: Dat is een café, ja.
1: Prins of Wales was op de Damrak.
0: Ja.
1: In de buurt van de Randstad, als je gewerkt had

0: goeiedag.
1: Ja, met Jenny.
0: Dag, meneer Jenny.
1: De part was van Freddy.
0: Freddy, en waar was dat?
1: Utrechtse straat.
0: Ja, oké. Okay.
1: En het was een café van een 9-3. Gaat 9 uur open en gaat 3 uur s'avonds dicht. Want de meeste cafés zijn 12 uur dicht, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar Witte Par was speciaal. Meneer Cameron, heb je Nanny daar gekend?
2: Wie?
1: Nanny.
2: Nee.
1: Oh, die heer die altijd die dameskleding droeg.
2: Wat? Ja, nee.
1: En zo.
2: Nee. Ik kwam af en toe langs als ik had opgetreden na een optreding.
1: Ik had een vraag. Heb je broer voor de Twinkelstaan? Hoor ik net.
2: Ja, Frank was de manager van de Twinkelstaan.
1: Ja, ik heb samen met die broer gevoetbald in Suriname.
2: Ja, ja.
1: Hercules.

0: die tijd was een leuke tijd.
1: Ja, zeker.
0: Ik blijf luisteren.
2: Abuela, dankjewel. Nieuws uit Suriname, want ik weet dat jij de zaak ook volgt daar, hoe het gaat met onze geliefde Suriname. Is er wat?
1: Ja, aan de rip deal. Even kijken. Ja, dubbele vermissing Suriname. Mogelijk gelinkt aan een geripte 400 kilo coke. De 400 kilo cocaïne die eerder al het leven kostte aan Gerna Veller en Kelvin Meynaert heeft mogelijk nog twee mensen het leven gekost. In Suriname zijn twee mannen vermist.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hoi allemaal en leuk dat jullie luisteren. Ik ben Maïsha Kotfried en je luistert nu naar Radio Mart. En vandaag heb ik een leuke gast, een familielid, een nicht van mij, helemaal uit Limburg. Dus Joy is er. Leuk dat je er bent. Stel jezelf anders misschien maar kort voor. Oh, wat mensen weten
1: ja, ten eerste dankjewel dat ik mocht komen. Ja. Mijn naam is Joy. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Ik ben helemaal uit Limburg. Ik ben black trouwens, maar...

0: is dat meiden dan gewoon kunnen kijken van past dit bij mij? Is dit iets voor mijn carrière? En ik vond het wel leuk, want ja, mij lijkt het gewoon wel leuk als er meer vrouwen zijn die je vliegtuig kunnen besturen. Of ja, de technische kant, ik weet niet zo goed wat je dan moet doen. Ja, maar mij lijkt het wel echt leuk. Dus, en ik zou zelf bijvoorbeeld niet iets doen met stewardess, maar een piloot. Eerlijk, ik vind dat je het leven kan maken als je een vliegtuig kan besturen.
1: Ja, ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Ik vind het echt. Als je dat kan, dan ben je gewoon... Ja. Je kan alles, denk ik dan. Ja, dus ik vind het wel grappig. Wat vinden jullie van dit beroep? Laat me bij jou beginnen. Wat vind jij van dit?
1: Ik vind het echt heel goed. Want ik weet sowieso dat vrouwen het vaak ook moeilijk vinden om kanten te kiezen van techniek. Omdat het een mannenwereld is. En dan moet je door die opleidingen heen. Je zit dan vaak met veel jongens in de klas, dat soort dingen. En dan hebben ze zoiets van, ik blijf daarvan weg. Ja, veel mensen zeggen ook tegen hen van, het is geen beroep voor jullie. Maar het is een beroep voor iedereen. Dus,
0: vind ik
1: ja,
0: ook.
1: Ik vind het juist goed dat niet alleen bij stewardess blijft, maar ook dat ze... piloot hoor. En zo,
0: ja, of naar die technische kant. Ja, dan moet je ook echt veel doen hoor.
1: Ook, moet je ook veel doen. Veel in die cabines en zo. Dus ja. Er raken zoveel mensen in Schiphol. Dus,
0: nee, dat is waar. Ja.
1: Echt,
0: maar zouden jullie liever, stel jullie zouden werken met dit beroep, zou je liever in de cockpit zitten of aan de technische kant? Wat zou jij doen?
2: Cockpit. Vind ik leuk.
0: Cockpit, hè?
2: Ja,
1: heel vroeger toch was het mijn droomstoordes te worden.
0: Echt?
1: Ja, ja.
0: Zou je dit beroep echt willen doen?
1: Ja, maar vroeger was het zo, dan moest je een bepaalde lengte zijn. Nu is dat niet meer volgens mij. En
0: nee,
1: ook
0: denk
1: je moest
0: niet.
1: Goed zicht hebben.
0: Ik zie hele kleine mensen nu natuurlijk. Ik zie hele korte mensen.
1: En je moet veel met mensen om kunnen gaan. Ik word soms een beetje moe van mensen.
0: Jij wordt moe van mensen. Ja, dat geloof ik niet. Maar nee, ik zou ook wel liever in de cockpit. Of nou ja, als ik dan zou werken in dit. Ja, zou ik wel een vliegtuig willen besturen.
1: Ja,
0: zoiets zou ik wel. Dat zou ik wel willen, maar ja, met... Nee, ik denk niet dat is te moeilijk.
1: Vliegtuig, dat is net iets als een chirurg, hè. Dat is eigenlijk precisiewerk. Dat is echt...
0: Maar stewardess, dat had je dus wel echt leuk
1: gevonden. Ja, dat had ik wel leuk gevonden. Met zo'n koffertje over Schiphol.
0: Maar ja, mij lijkt het dus juist erger. Dan kom ik elke dag naar werk en dan denk ik, van straks val ik nu neer. Of valt het vliegtuig neer? Ik denk dat ik dat de hele dag zou denken van, dat gaan we nu doen.
1: Ja, maar ze zeggen dat, ik weet niet meer wat het was, er was meer kans. Ik weet niet, er was iets.
0: Oh, voor een auto-ongeluk bedoel je? Of, laat me dit even af.
1: Iets van dat je geraakt.

0: geluids...
1: Hoe dat zei?
0: Ik weet het niet, gewoon met dat sleutelen van de auto's. Ja.
1: Misschien is het wel heel spannend.
2: Ja, misschien is
1: het... Nee, weet ik niet. Ik heb nooit meegemaakt.
0: Ik vind piloot veel leuker dan gewoon dingen besturen.
1: Ja, maar dat is, ja, maar dat ja. is gewoon dat mee in de lucht.
2: Ja, maar ja, klopt. Ook, het lijkt me wel ja. interessant als jij weet hoe een auto in elkaar zit. Ik vind het ook soms niet leuk. Dan ga je naar een auto, breng je auto naar een autobedrijf. En die mannen die proberen dan die vrouw een beetje om te praten. Dat vind ik dan niet leuk. Toch? Ja.
1: Oh, omdat ze meer verstand misschien hebben van hoe het werkt. Dus je denkt dat ze sneller worden opgelicht.
2: Ja, ik denk wel, wil je mensen oplichten, maar gewoon eerlijk. Ja, als er dan vrouwen zouden zijn die op moeten, ik zie die dan sneller als zoiets hebben. Ja.
1: Nee, ik ga
2: zo... eerlijker of zo.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Nou, dit is wel leuk. Ik heb straks weer een nieuw nieuwtje. Oh, maar okay. Ik wil eerst muziek van Bruno Mars. Want ik vind Bruno Mars geweldig, jullie weten het.
2: Ga je naar concert?
1: Ja, ik ga naar zijn concert. Oh. Ja.
2: Waarom ben je niet

0: gemeenschap.
1: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
5: doel.
4: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

0: Harry Bies Noepersat. En Roy Harry, ook Roy Harry genoemd, en Romeo Donk. Van deze twee mannen is sinds 17 september niets meer vernomen. Een week geleden was er ook al een tip binnengekomen over de vermissing van beide mannen. De auto van Roy Harry zou zijn uitgebrand en teruggevonden aan de 6e rijweg in Suriname. En hij zou samen met Romeo Donk zijn vermist. En dit wordt in verband gebracht met betrokkenheid van 400 kilo cocaïne. Hm. Ja.
1: 400 kilo, wauw.
0: Ja, dus niet, kijk, hier in de Bijlmer was toch niet zo erg lang geleden ook toch ook iemand doodgeschoten, ja, bij de brandweer.
1: Ja, klopt.
0: En dat heeft een schijnt ook met een ribdeal gemaakt te hebben. Hm. Van hoe heet die man ook alweer een...
1: Ik hoor een naam vallen, Wortel.
0: Wortel, Piet, ja. Wortel, klopt, Piet
1: maar
0: Wortel.
1: Is dat zo? Is,
0: ja, ja, nee, dat is het, men zegt dat het... althans beweringen, dat men met geld van Wortel vandoor is gegaan, die met kook te maken zou hebben. Hm. Dat wordt dus beweerd. En ja, kijk, je zit...

aso asa bego in a kondre jaso dati dem as te wa treme kon den trem i kasi den trem te no wete dan a de wakon ano a trem da ki wakan na he trem langa langa de wakon den den nga anga asma dis temple dia bakasi wa dat ben dekba a la trak de ma fure in kon baka fare karing conducteur dan de o de bani ben de udu bani lek fai abi e de touristische trem udu bani te arat te prengren ye bel arat te dat is dan zo dan een winter ja sa heer tram voer aan sneeuw want die voet uit jaar is sneeuw kon niet zee

0: profuna den gudu an se des di kon.
1: Ah, no gudu. Ma mi belo ba warante, mi kmo ta uroko ka mi opom dorom gwenen si.
0: You no gonna batters ja in Holland?
1: Mi go well ya later.
0: Okay.
1: Later, mi ga batters. And mi lo bende sa mo moro. Mi be avon kamara na oost. And there are batters no bende, man be fene for feri.
0: Yeah.
1: Tu presi be tan si jayara na Amsterdam. Ibe apkras na Polski na nga artist. Tu presi de be tan si.
0: En
1: in de jaren 50 dan had je wanneer man be Paramarera.
0: Sonora Paramarera.
1: Sonora Paramarera in de jaren 50.
0: Okay.
1: Adem man dat be pre pokuto en later Twinkle Star kon.
0: Ja. Oké, okay, mooie bijdrage. Gratangi, ja, dit is
1: ja, oké, okay, okay, goed hoor.
0: Ja, dank je, 2D. Camille, jij hebt veel gereisd hier in Nederland, ook als muzikant, hè? Boro Boro hier in Holland.
2: Ja, ja, ja,
0: is,
2: ja, ja.
0: Is er een verschil? Heb je nooit gekozen voor een andere stad dan Amsterdam?
2: Nou, ik kwam eerst in Den Haag. Toen ik in Nederland kwam, werd ik dus in Den Haag opgevangen door de familie. En toen ben ik later verhuisd naar Amersfoort. En van Amersfoort ben ik op een moment verhuisd naar Amsterdam.
0: En toch zeg je van Gim Amsterdam.
2: Nee, ja, oké. Okay. Je raakt aan Amsterdam gewend enzovoort. Dus ja, grote stad.
0: Mm.
2: Maar die andere steden waren ook prettig. Den Haag ook.
0: Okay.
2: Ik hoorde niet ver van de Laan van Medervoort. En Amersfoort trouwens ook. Je had daar een grote discotheek, Pax heette die. Dat ook druk bezocht. Ik heb daar in Amersfoort heb ik toen een weet u weer iemand die heel goed kon dammen, Laurens Neder, leren kennen, weet je wel, die zit bij de
0: Laurens Neder,
2: ja, ja, ja,
0: bekende,
2: nee, ja, die was toen militair op Soesterberg,
0: ja, ja,
2: in Nederland.
0: Okay.
2: En die kwam dus veel naar Amersfoort, Soesterberg, Amersfoort is bij elkaar. Dus hebben we daar hadden we dus een café in, waar we kwamen en waar er veel gedampt werd enzovoort. Dus in Amersfoort en, had je ook een dancing club 33. En werd ook druk bezocht, Surinamers en Antillianen.
0: Oh, die,
2: ja,
0: kwamen,
2: ja,
0: ook,
2: ja, ja, die kwamen, ja, ja. Want het waren Surinaamse en Antilliaanse jonge mannen. Die naar de dancers toe gingen. En die, de Nederlandse meisjes die stonden daar te wachten op die, die Surinaamse. En

0: angry. En ik weet, venten in mijn auto net in weekend met José Sanji Brakaman. En natuurlijk Uber met money. Maar die zijn in de stad niet begrepen. Ze zijn bogen. Toen ben ik ermee gestopt.
1: Ja.
0: En je weet ook, venten naar Brakaman. Een probleem, want dan moet je op de pof. Je wakker je 20 golu, bijna 100 lees. Je wakker je 20 golu. Maar, abbasis ben ik in Soesterberg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Okay.
1: Maar meneer.
0: In Soesterberg en Frankfurt. En ja. Frankfurt.
1: Ja, maar meneer Bullison had u ook zo'n Cadillac die de Vulkerie werd toen?
0: Nee, nee, nee. Ik was in de Bessemedi. In de Bessemedi.
1: Oké.
0: Oh. Je weet wat ik daarmee bedoel.
2: Je bent hier met die?
0: Nee.
1: Maar dat waren pooiers, hè, die dat... Dat moet meneer Beudersson...
0: Je bent
1: hier met die. Ja, ja, ja.
0: Ik werk daar gewoon. Dus. Ik had ook heel vroeg, hoor, in 1969. Na een jaar had ik mijn eerste nieuwe auto.
1: Ja.
0: Je weet niet. Maar de mensen zijn met die... De maatbeleid en de autoriteit.
1: Ja, ja.
2: Cadillac.
1: Oké.
0: Cadillac.

0: de nummers ook op de radio werden gedraaid. Hè? Mm. Dus de Twinkle Stars, wat dat betreft. Al die hits die Twinkle Stars scoorden, werden ze ook op de radio gedraaid.
1: Heel veel Simples.
0: Juist. En Billy Jones heeft ook een hele mooie tijd gekend. Die kon ook heel erg mooi zingen. Misschien kunnen we straks even een nummertje van Billy Jones opzetten.
1: Gaan we zoeken. Bellers hebben zich aangemeld. Dit is ook aansluitend op het eerste gedeelte van, van het programma.
0: Dus ja. Man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus.
1: Zo, ik kan me voorstellen dat je nu zit te luisteren en zegt van... oh, toen de tijd hebben we elkaar ontmoet. En je luistert naar Mart Radio nu... En je hoort dit en je zegt van, hé, werkelijk jong, ik moet wat gaan doen om mijn leven, mijn relatie weer een injectie te geven. Ja. Wie daar, welkom.
2: Ja, goedemiddag, ik spreek met Carla.
1: Dan mevrouw
2: dat
1: Carla.
2: Dat nummer wat u net heeft afgedraaid, dat is echt waar. Top tijd. Net wat meneer Cameron zei, Krasnapolski.
0: Ja.
2: Van, ik zeg het je, Amasitja in Den Haag.
0: Ja, klopt, Amasitja ook,
2: ja. Dat was de tijd van de Twinkelstaart.
0: Ja.
2: Rood aan huis,
0: ja.
2: Toen het nog goed ging.
0: Ja.
2: Want daarna werd het minder.
0: Maar dat is minder,
2: meneer Norman, bedankt voor dit nummer.
0: Ja.
2: Geweldig. Net wat je zegt.
0: Ja.
2: Memories.
0: Nee, het is echt een...
2: Jaren. 70.
0: Ja.
2: Heftig.
0: Ja.
2: Oké, bedankt.
0: Doei. Nou, ja. Ja, bedankt je voor het nummer natuurlijk, want het brengt de mensen helemaal in de tijd.
1: Het is jouw keuze, hoor. Jouw keuze. Jij wist precies van, hier ga je een snaar maken.
0: Ja. En zo meteen, we zijn druk bezig, een van Billy Jones even tevoorschijn te halen, want die heeft ook een heel veel gedaan enzovoort. Een knappe man en die ook heel mooi kon zingen. Die twee waren de zangers van de Twinkle Stars. U bent eruit, zijn. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag met Hella. Graag ook een nummer alsjeblieft van Weiland Billy.
0: Ja, die komt eraan. Daar zijn we druk mee. Heel even tot even kijken. Tot, we hebben nog een kwartier te gaan. Om nog wat herinneringen de revue te laten passeren. Uit de jaren, eind jaren 60, 70 enzovoorts. Hebben we Billy Jones met ook een prachtig nummer.

0: zie Kami's ogen kleiner worden, jongen. Jij denkt ook ver weg terug in de tijd, leuke tijden. Jongen, luisteraars, ook u thuis. Ik kan me voorstellen dat de gevoelens weer omhoog komen. Maar dat is de bedoeling trouwens ook.
1: Ja.
0: Wat wil je hierbij zeggen?
1: Ja, wij zouden graag willen weten hoeveel van die relaties die toen zijn ontstaan, terugkomend op het eerste item waarmee we vanmiddag om 2 uur begonnen, die relaties die verworden zijn tot broeders, dus hoeveel van deze relaties die toen ontstaan zijn, want vaak op de dansvloer leerden mensen dus elkaar kennen, of die spanning er nog in zit, of het nog vol vuur en vlam is. Mm. En hoe ze dat levendig hebben gehouden, want nou, ze praten vanaf de 70er jaren, nou, dat is behoorlijk lang, even kijken, langer dan 30 jaar, ja, ja. Of ze die spanning nog, en hoe ze die spanning erin gehouden hebben. We horen het graag.
0: Mooi. U bent erin, welkom, goeiedag. Ja, hallo, radio staat te luid, maar welkom in de uitzending.
2: Ik heb hem helemaal gedecimeerd, okay. Norman.
0: Heel goed, man. Heel goed.
2: Ja. Goedemiddag, Kamito.
1: Ja, goedemiddag.
2: Ja, hier, Banansi. Ja, die tijd rende je van de ene tent naar de andere tent. En dan raakte je daar zo in contact. En ja, zo had je je vriendinnetjes. Bijvoorbeeld, als ik aan Kami vraag, hij zegt, misschien Norman kwam later. Lucky Star, zegt dat jou wat, Kami?
1: Ja, vaag wel eens van gehoord, maar niet zozeer meer.
2: Oh, dat
1: ja.
2: Je weet niet waar dat ook zit?
1: Ja, het zegt me wel
2: wat.
1: Nee, die naam zegt me wel wat, maar precies weet ik het even
2: Lucky
1: niet.
2: Lucky Star zat precies naast City Theater op het Leidseplein. Dus dan kwam eigenlijk dan, je had de andere tent aan de overkant van Vondelpark. Als je de Vondelpark naar de straat, Willemstraat, toe boven kwam, dan had je downstairs. En als je van downstairs kwam, dan ging je naar Lucky Stars. En als je van Lucky Stars ging, heb jij Casablanca gekend?
1: Ja, daar hebben we het over gehad, ja, Zeedijk, ja.
2: Ja, Casablanca.
1: Ja.
2: Daar kom je niet zomaar naar binnen, hoor.
0: Nee, hoezo?
2: Er was een portier. Je moest goed aangekleed zijn als je wegging. Sorry. Want als je dat niet deed, de volgende keer had je dan een probleem, ruzie. Dus je moest eigenlijk, moest je mattie worden met de portier.
0: Mm.
2: Maar daar kwamen high class mensen naar binnen.
0: Oké.
2: Heb jij ook gekend op de nieuwe markt Cotton's Club?
0: Ik niet.
1: Nou, nee, ik wel van gehoord. Ik ben er niet geweest, maar wel van gehoord.
2: Ja. Maar al dat soort tenten, daar ging Banansi langs.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en dan kwam hij uiteindelijk in Ponderosa. Want Ponderosa was van 12 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur, 6 uur en dan ging je de bus weer halen.
0: Wow.
2: Metro was er niet, alleen maar bus gedoe. Toentertijd. En daar, dat was het einde van alle plekken die je naartoe was gegaan, was Ponderosa het laatste.
0: Oké, maar je hebt nooit een Cadillac gereden hier in Nederland?
2: No. Ik heb wel erin gezeten, ja. Maar ik was geen bezitter.
0: Oké.
2: No.
0: Mooi.
2: Safara Minodoro.
0: Oké. Maar goed, je vond het ook een mooie tijd.
2: Ja, nostalgie noemt men dat. Nostalgie.
0: Ja, klopt.
2: En dan probeerde je jezelf ook te bewegen.
0: Mm-hmm.
2: Zag je hoe noemen ze dat nu? BN'ers, no? Bekende Nederlanders. Een movement maakten.
0: Oké. Mooi. Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Banner.
2: Geen dank, hoor, Norman.
0: Ja, mooi zo.
2: Hoi.
0: Goed, en de vraag staat nog.
1: Of hoeveel relaties van toen nog in stand zijn gebleven en of hoe ze dat een vol vuur en een vlam hebben gehouden.
0: Ja. Misschien zit u in Suriname nu, hè? Misschien het kan zijn dat u inmiddels bent geremigreerd met z'n tweeën. U kunt alsnog bellen, hoor. 020-358-6871. Want sommige mensen zeggen van oké. We hebben het hier gedaan.
1: Ja.
0: Na verloop van tijd, na 30, 40 jaar, we gaan richting Suriname terug en we libidapen rustig. Maar we Arkimaat won't lees eten. En ik ga ze even bellen om te vertellen van nou.

0: dat van ons zelf nog staan hoor.
1: Ja, ja.
0: Hoe dit, hè?
1: Het was die zaterdagavond of die zondag toen zondag was meer rood aan huis.
0: Ja.
1: Toen we elkaar hebben leren kennen en we zijn daar 3 kinderen uit voortgekomen, weet je wel. En we wonen nu gelukkig in Suriname. En we weten nog dat nummer van Billy Jones of van Oscar Harris, weet je wel.
0: Ja, of in Nijmegen.
1: Dat van toen, ja. Ja, ja.
0: Gewoon in Groningen nu.
1: Ja.
0: Met z'n tweeën daar, lekker rustig. Mm-hmm.

0: proberen misschien.
1: Is goed.
0: Dank u.
1: Okay.
0: Benny Jones, hè, die was een Amerikaan.
2: Tussen
0: de Surinamers hier.
2: Ja.
0: En uiteindelijk is hij apart gegaan, of niet?
2: Nee. Hij is bij de Twinkelstaats gebleven tot hij kwam te overlijden aan een hartaanval op een basketbalveld.
0: Oké.
2: En dat is een hele aardige, spontane man. Groot gebouwd enzovoort.
0: Leuke man in de omgang.
2: Heel leuk in de omgang,
0: U bent erin, welkom. Goeiedag.
3: Ja, hey, goedemiddag. Ik spreek met Hoeding. Even snel. Stranamang, Bakading, Witmang. Na Stranamang betra economiera. Vergeet je niet, maar bij Chamoni.
0: Hoezo? Waar?
3: Elke straat, ik ben Abwang. Gelegenheid. Bij Moni, bij Mekki. Voor Stranamang. Maar bij de man, dat is de.
0: Maar wat bedoelde man bij McMoney?
3: Voor wat economie betreft. Mm-hmm. Die mannen hadden zaken, hotels. De hele zeedijk naar Stranamang bij Abdensak tapé. Op de kop van de zeedijk. Om man bij Abwang Hotel tapé.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: 4. En ze is van bij 1 en heeft ze klinkende overwinning behaald. Dus alleen mijn chakanga wat champagne en anomik.
1: Ik dacht erover na hoor.
0: Ja, ze heeft erover nagedacht, maar Anodoro heeft een klinkende overwinning geboekt.
1: Wat in het vat zit, verzuurt niet.
0: Ja, en mijn shikba na visa microfoon tegens het vragenuurtje.
2: Naar gemeenteraad.
0: Gemeenteraad?
2: Gemeenteraad, ja.
0: Nee, ik zag gemeenteraad, ik ben me door ook wat in het parlement.
2: Wow. Het parlement.
0: Vragenuurtje.
2: Nee, naar gemeenteraad, ja.
0: Via gemeenteraad, je bent niet. Gemeenteraad, nou als zij weg. Dat je teka hier passief voor teka snel weg.
2: Kijk.
0: Wat mevrouw Jigilgus wat capaciteit dat die. Sylvana wat capaciteit. Dus ik ga ervan uit dat zij ook die route gaat nemen.
2: Ja, maar.
0: In het dus maar ook die direct je coördinatorie.
2: Omdat die denk je moet ruimte zijn.
0: Oké, tak dus maar ook.
2: We hebben barala argument als je het ook. Wat is er zo te doen? Dat is Saskia. Ik kan doen gewoon maar.
0: Saskia tegen mij dat ik moet het rustig houden, want ik ben te fel. Maar minomaan, kibra.
2: Oké. Maar ik verras me. Want eerlijk gezegd, terwijl mijn Rijko, ik groet aan iedereen die op luister zit. En ik wens u natuurlijk ook een aangename luisterstemming. Die mijn Rijko, dat mijn potin me eerder dat minder dan Jerry, ook over de verkiezingen en centraal in een onderwerp, zijn we wel snij aan. We hebben op Saskia in gedachten. Nou, ik verras me, want. Ik ben het over Saskia met in haar veronderstelling, dat kan ook ja. Dus je hebt het me niet makkelijk gemaakt, want nu heb je voorrekening.
0: Saskia is hier, dus ze kan die vragen lijfelijk beantwoorden.
2: Ja, maar mijn vragen hoor, mijn statement.
0: Ja, mij ook toe. Mij ook toe. Want mij Saskia, ik ben in Den Haag.
2: Mij garo.
0: Dus.
2: Nee, maar dat lukt adren dat mij ook toe. Kijk, het feit dat ik bijeen. Wien kon in elk geval vindt toezetelbakken.
0: Ja.
2: Ben ik de mening toegedaan dat Saskia op de ene gemeenteraad op profileren schreef om ons in elk geval sterker te maken om die overstap te doen straks richting de Tweede Kamer.
0: Ja.
2: Maar hoe moet je snap Baka Saskia en Mibreti? Omdat mij vindt niet dat ik moest ik een kans die zie. En Asasa gimme opmerkelijk. Asasa opmerkelijk gimme. Je ziet dat in een Surinaamse politiek. Je ziet dat mevrouw Simons nou een vrouw. Ze vertelt niet over de oma's, maar ik zal maar overal voorbij zijn ze hetzelfde. Je ziet dat Gado Sorgu ondanks de zware strijd, want Saskia heeft een keiharde strijd gevoerd om dat wat ze nu heeft bereikt te bereiken. En misab samen taki. Ze zit hier, en ze ook toe tak misabi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen.

0: kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maarten Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Te luisteren via Caribbean FM, Salto Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik samen met u zijn. En deze week is deze speciale week vol met speciale dingen. We hebben de bevrijdingsdag gehad, de herdenkings, de moederdag. Waar wij een speciale gebed zullen opzeggen voor uw moeders. En misschien bent u aan het luisteren, moeder. En als wij uw verhaal zouden nemen om het te vertonen, en daar kunnen we nu echt een grote film van maken, of een dikke boek, hè, met verschillende delen van allemaal wat u heeft moeten verdragen, meemaken, moest. Laat me zo zeggen, best wel veel dingen dat u heeft meegemaakt, of niet, moeder? Aanstaande zondag willen wij voor u bidden, vragen God om u de kracht te geven. Want soms maken wij als mensen maken we dingen mee waardoor wij niet eens weten meer wat wij moeten doen. Soms is het door een verlies van iemand van het gezin.

Maar God, hij wilt u helpen om nieuwe en goede herinneringen te maken. Maar goed, voordat wij zometeen hierover zullen praten, blijf zeker luisteren hier op Radio Mart. En wij gaan zometeen ook aan het eind van het programma gaan wij bidden. Als het mogelijk is, kunt u al uw glas water voorbereiden. En we gaan zometeen bidden. Maar nu luister naar dit hele mooie lied en we komen zo terug bij jullie.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Bent u aan het luisteren en u gaat door een strijd heen of moeilijkheden, of u heeft gebed nodig, laat het alsjeblieft ons weten. Stuur uw situatie naar de WhatsApp-nummer of misschien een situatie.

0: En de zorg van de moeder is anders. No offense voor de mannen. Hè? Maar moeder is moeder. De zorg en de liefde van de moeder richting de kinderen is een klein beetje anders. Een klein beetje veel zelfs. Hè? voor de moeder is anders. Dus om te zien de dochter zo aan het lijden of met zoveel strijden hebben. Soms doet het ook de moeder pijn. Hè? Maar laten we luisteren naar deze levensverhaal. En dan komen wij zo terug om meer hierover te praten.
1: Een hele goede dag. Nou, ik ben Sharon. En voordat ik naar de universele kerk kwam, was ik een heel gebroken meisje. Ik was op jonge leeftijd misbruikt geweest en ik groeide daardoor op met depressie. En uiteindelijk resulteerde dit natuurlijk dat ik zelfmoordgedachten kreeg. En ik heb wel geprobeerd om deze dingen op te lossen. Maar ik merkte dat alle fysieke hulp die ik kreeg, loste niet de leegte op die ik van binnen droeg. En het loste ook niet het idee op dat ik niet er meer bij hoor. Dus na een lange periode van op deze manier leven, ben ik uitgenodigd door mijn moeder om samen met haar en het gezin dan naar de universele kerk te komen. En daar leerde ik over de gebedskettingen. En begon ik als eerste de gebedsketting op vrijdag te volgen, omdat ik ook familieproblemen had. En ik toen geleerd had dat door het geloof je eigenlijk deze dingen kan overwinnen. De innerlijke problemen, de problemen die bij wijze van zichtbaar zijn, maar een onzichtbare oorzaak hebben. En door het gebruiken van het geloof en het volgen van de gebedskettingen op de vrijdag, op de zondag en ook op de woensdag, merkte ik na een periode dat ik vrij was van de zelfmoordgedachten. Dus dat ik eigenlijk helemaal geen depressie meer had. En dan op de zondagen ging ik gewoon omdat ik de innerlijke kracht nodig had. Van ja, nu ben ik vrij, maar ik heb nog steeds innerlijke kracht nodig die door het geloof komt. En dat ben ik dan echt specifiek gaan zoeken op de zondag. De zondagen en op de woensdag leerden we heel veel over dit geloof, het geloof van de Bijbel. En ik had nodig om hier meer over te weten, dus dan kwam ik ook op de woensdagen. En ja, ik kan nu zeggen, na een periode van het volharden, het niet opgeven van het geloof gebruiken en het praktiseren wat ik hoorde, kan ik zeggen dat ik vandaag de dag helemaal vrij ben. Ik heb geen zelfmoordgedachten meer gehad. Ik heb geen depressie meer. Ik heb geen oneenigheden meer in mijn huis tussen mijn moeder en ik. We zijn hele goede vriendinnen. Ik kan haar zien als mijn moeder en kan ook nu de dochter zijn die zij al die tijd heeft gewild. En ik kan zeggen dat vandaag ben ik echt gelukkig.
0: U ziet hier wat het geloof kan doen. Hè? Ik denk dat het en zegt, nee, ik moet iets doen. En zij, de moeder haar naar de kerk begon te brengen. Begon God de situatie te veranderen? Misschien is ook de band moeder tussen u en uw dochter of u en uw zoon. Of uw zoon niet zoals het moet zijn. Of misschien ben jij aan het luisteren, zoon of dochter, en is de relatie met je ouders ook niet optimaal, ook niet goed. Er is veel wrijvingen, veel problemen. En je wilt deze situatie oplossen. Nou, het geloof zoals het bij Sharon een grote rol speelde, zo kan het ook zijn in jouw leven. De Bijbel praat hier over een verhaal dat ik ook met jullie wil delen. En hier in dit verhaal was het een beetje moeilijk, omdat deze vrouw had haar man verloren.

lege kruiken. Laat er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zoon. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Dus wat begon zij te doen? Zij kreeg een instructie van wat zij moest doen. En God zal gaan voorzien. En op een gegeven moment gingen zij de zonen gingen de vaten halen. En bij de buren. Zij ging begon te vullen. En daarna met dat. Toen er geen kruik meer waren, dan stopte de olie met voorzien. Dus zij had eigenlijk niet eens genoeg olie om al die vaten te doen. Maar God voorzag, zodat zij het kon vullen. En daarna de situatie oplossen. Want daarna gingen zij, ze verkochten alle olie. En daar konden zij de schuld betalen. En alles herstelden. En zo, ze hadden geen schuld meer. Misschien bent u aan het zeggen, maar pas op, maar wat heeft dit te maken met onze familie? Ja, het punt is, hier had zij geen genoeg olie. Maar elke keer dat zij ging schenken in de kruiken, God voorzag zodat die olie genoeg was. Ja? En zij had niet zoveel olie. Die olie begon te voorzien het moment dat zij de kruiken hadden. Het moment dat ze geen kruiken meer hadden, stopte ook de olie met stromen. Hier ziet u dat wanneer wij het geloof betrekken, dat daargene waar wij tekort schieten, dat daar God bij helpt. En misschien heeft u al van alles geprobeerd om uw zoon weg te halen van een verslaving. Of u heeft van alles geprobeerd om bepaalde dingen te herstellen, maar het lukt u niet. Maar het moment dat u het geloof zal betrekken daarmee, het zal voorzien daar waar u tekort in schiet, zodat de situatie opgelost zal worden. En dat is wat de moeder van Sharon deed. Zij had haar de situatie van de dochter. Ze had al voor alles geprobeerd om de dochter te helpen. En het werkte niet. Maar ze bracht haar naar de kerk. De moeder leerde hoe zij haar geloof moest gebruiken. En Sharon leerde ook hoe zij het geloof moest gebruiken. In andere woorden, de olie begon te stromen. En datgene wat zij zo graag wilde zien, kunnen zij nu van getuigen. Nu is het leven helemaal veranderd. En aanstaande zondag, wanneer u ook naar de kerk zou komen, dan zullen wij ook de mensen zalven. Ja, zodat God ook, zoals in dit verhaal, zal voorzien in waar wij als mens tekort schieten. Misschien is iemand in uw familie ziek, of je moeder is ziek, of een van de kinderen zijn ziek. Dan wij zullen u zalven, zodat God datgene wat wij niet kunnen doen, zou kunnen doen in uw huis en in uw familie. Dus dit is het geloof. Maar natuurlijk, de stap van deze verandering begint bij u. Wanneer u dat geloof zet, niet in mijn woorden, maar in het woord van God, en daarmee strijden. Stelt u eens voor als de situatie van uw gezin na aanstaande zondag zal beginnen te veranderen. Hoe zal dat zijn? Is dat niet de moeite waard? Ja, ik denk het zeker is de moeite waard. Daarom zullen we aanstaande zondag om 10:00 's morgens daar zijn aan de Borneostraat nummer 40 in Oost. Vlakbij de Javaplein. Daar kunt u ook uitstappen met de bus 6522. Via het station Muiderpoort. Of u kunt ook uitstappen bij Zeeburgerdijk met tram 14 en zijn 7. En ik geloof dat het u heel veel zal helpen. Zoals het Sharon heeft geholpen. En deze komende dagen zullen wij meer getuigenissen laten horen. Zoals het hun hebben geholpen. Zo geloven zij hebben geholpen. Dan geloven wij ook dat
u ook deze ondersteuning zou kunnen ontvangen. Door het

geloof. Goed, nou, voordat wij hier verder gaan, wilt u meer informatie daarover, kunt u gaan naar onze website ukgr.nl of u kunt ons een bericht sturen naar 0682906638. Ik herhaal 0682906638. Misschien bent u een vaste luisteraar. En de gebeden die wij opzeggen. Soms gaan we al het gebed opzeggen met het fles water. En u voelt u goed daarbij. Dan neem ook een dag deze stap om samen met ons te zijn. Want ik geloof ook dat wanneer u deze begeleiding en deze gebed zal ontvangen, dat God grote transformaties zal brengen. Maar laten wij nu eens beginnen met dit gebed dat u versterkt en vernieuwt. Goed, want laten wij met God praten, want dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

God en onze Vader. Ik wil u vragen in het voordeel van alle luisteraars. En ik wil u vragen, maar hiervoor, uw aanraking, voor uw macht. Datgene wat wij als mens niet kunnen doen. Wij hoorden het verhaal van Sharon, van wat God, van wat u, Heere God, heeft gedaan in haar leven. En ik weet niet, mijn Vader, maar hoeveel zijn de luisteraars die aan het luisteren zijn. En die zeggen, dit is mijn verhaal, mijn situatie, mijn pijn, mijn verdriet. Maar mijn Heere, dit verhaal laat ook zien dat het mogelijk is. Het is mogelijk. Mogelijk om vrij te zijn. Mogelijk om gelukkig te zijn. En misschien heeft deze persoon dat hoop al verloren. Heere, laat dat hoop vanaf vandaag terugkomen. En raak hen aan. Maak hen vrij. Zegen het water, zodat wanneer zij zullen drinken van het water, zij deze rust en kracht zullen bereiken. In de naam van de Heer Jezus Christus. Het water is gezegend. U bent gezegend. In Jezus Christus naam. Dank u wel, Vader. Zo geven wij deze dag, mijn Heer, deze week in uw handen. En geef deze persoon de kracht. Diegene die zo graag deze stap willen nemen. Maar soms misschien is er iets dat hun tegenhoudt. Heer, geef hen de kracht. En zodat zij kunnen komen om u te zoeken in uw huis. En deze vrede en herstelling te ervaren. In de naam van de Heer Jezus Christus. Wees gezegend en versterkt door Gods macht. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink met zekerheid.

goed, mijn vrienden en vriendin, ik heb het geloof dat God u heeft gezegend. En nu dat u het heeft gedronken, dat hij u deze rust en vrede geeft. En wij gaan God vragen, ook deze gehele week en vooral op zondag, voor deze zegen. Aanstaande zondag, Moederdag aan de Borneostraat nummer 40. Deze speciale gebed voor u als moeder die komt bidden voor uw kinderen. Misschien u als zoon en dochter, die brengt uw moeder voor deze kracht, voor deze begeleiding, voor deze waardering, als een soort van geestelijke cadeau.

staan. En ik geloof dat het u heel veel zal helpen en ook blijdschap zal brengen of zaaien om weer terug te brengen. Goed, nou voor meer informatie kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl of stuur ons een bericht met info.

0: 7 uur 's avonds. Klokje van 7.
1: In het klein dorpje Godo woonde Nene. Iedereen kende haar. Nene was een kleine, lieve, dikke tante met benen zo stevig als boomstammen en armen waarin je altijd veilig was. En als ze lachte, lachte haar heel gezicht mee. Nene wist veel over planten, over eten, over mensen en vooral over verhalen. Nene had zelf geen kinderen, maar haar hart was groot. Daarom zei ze tegen de dorpsgenoten: breng de kinderen maar bij mij. Ik zal op ze letten. Ik zal ze leren. Ik zal ze laten lachen. En daarom presenteert Radio Maart het kinderprogramma Nene Jabba. Spannend, boeiende verhalen en leuke spelletjes. De kinderen mogen ook een app sturen of bellen met tante Nene Jabba na elk verhaaltje. Zondagavond tussen 7 en 8. Hier op Maart Radio, Nene Jabba. Meredith Blokland als Nene Jabba.
0: Om 7 uur. Hier. Bij de familiezender van Amsterdam. Maart.
2: Een hele goede avond, jongens en meisjes, dames en heren, opa's en oma's. Nene Jabba, doorbaka nangawan sweetie tori ji unu. Lek van Usabi, den tori fu Nene Jabba, na tori fe yu kaleri wansani. Me beki yu fu yu potju yesi arki, den tori fu Nene Jabba. Luister heel aandachtig.

Maar Caro hield heel veel van haar Lola. Ze had alles over voor Lola. Lola was haar enig kindje. Alles wat Lola wilde, probeerde Macaro aan Lola te geven. Lola had zoveel speelgoed dat haar kamer bijna helemaal vol stond. Poppen, knuffels, spelletjes, zelfs een televisie en een spelcomputer. Je kon er nauwelijks langs lopen. Maar toch, elke dag, als ze met mama om nog iets nieuws. Telkens zong ze haar speciale liedje.

Maar Caro moest daar altijd om lachen. En dan zei ze haar gekke zinnetjes telkens terug. Hoeré, hoeré, aan een boeketti. En ja hoor, meestal kreeg Lola dan toch wat ze wilde. Maar op een middag gebeurde er iets anders. Mama, Macaro en Lola waren samen in de winkel. Lola zag een prachtige pop met glinsterende ogen en een mooie jurk. Macaro, Macaro, die wil ik, riep ze enthousiast. Mama, Macaro, boog zich naar haar toe en fluisterde zachtjes. Lieve Lola, vandaag kan het niet. Mama heeft niet genoeg geld bij zich. En je hebt al zoveel speelgoed, Lola. Lola keek even boos en begon toen te zingen. Ai mi macaro, mi mooi mooi macaro, ai mi macaro. Ze zong nog harder dan ooit. Ai mi macaro, mi macaro, ai mi macaro. Maar deze keer bleef mama Macaro stil. Lola stopte met zingen en keek verbaasd op.

Oma Caro keek Lola aan en zei: Mipching, Mipching, tide anomang. Het kan echt niet, Lola. Vandaag kan het echt niet. Lola's gezichtje betrok. Eerst trilden haar lippen. En toen begon ze te huilen. Niet zomaar hoor, niet zomaar. Een beetje huilen, nee. Lola begon heel hard te gillen. Maar ik wil die pop, riep ze. Ze stampte. Iedereen in de winkel keek om. En toen begon ze hard te zingen. Heel leuk te zingen. Deze keer klonk het helemaal niet mooi. Ze begon heel hard te zingen en heel boos. Ai mi macaro, sweetie macaro, ai mi macaro. Normaal gesproken zou mama Macaro daar weer gelachen. Maar dit keer keek ze Lola heel streng aan. Ze pakte Lola zachtjes bij haar schouders en zei: Lola, Mipching, ik zie dat je boos bent. Ik zie ook dat je verdrietig bent. Dat mag, Mipching. Dat kan. Maar schreeuwen en stampen helpt niet. Lola huilde nog even door. Maar mama Macaro bleef rustig. Ze werd niet boos hoor. Ze werd helemaal niet boos. Maar ze gaf ook niet toe. Na een tijdje werd Lola moe van het huilen. Haar stem werd zachter. Haar mooi Macaro. Ik wil hem zo graag. Maar mama Macaro veegde haar tranen weg. Ik begrijp het, liefje. Ik begrijp je, het misabi, Mipching. Soms willen we iets heel graag, maar kunnen we niet krijgen. En dat is moeilijk. Lola kijkt naar de pop. En toen naar haar mama.

Misschien, zei mama zacht, kun je thuis met je andere poppen spelen. Lola dacht even na. Ze vond het nog steeds jammer. Heel jammer. Maar ze voelde ook dat mama gelijk had. Langzaam knipte ze. Oké, mi lobby macaro. Mi sweetie macaro. Mama Macaro glimlachte trots en gaf haar een knuffel en zei: Hoeré, hoeré, anno wambuketti.

Wat doe jij als jij iets zo graag wilt hebben en je mag het niet hebben? Ga je ook lopen stampen en lopen gillen? Nee, hè? Nee. Gewoon netjes op Surinaamse woorden gehoord. Weet jij wat ching betekent? Ja, intussen zijn we een paar keren bezig met het woord ching, hè? Ja, jullie weten het. Ching betekent een kind. Ja. En akang? Het kan. Goed zo. Het kan. Jongens en meisjes, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond verder en een goede nachtrust. Sta morgen heel vroeg op om naar school te gaan. Vergeet zeker niet om eerst te poetsen voordat je naar bed gaat. Voor het verhaal van vandaag zeg ik speciale dank aan Marilyn Goring. Marilyn Goring is de bron van het lied dat gezongen is geworden Makaro Hoeré Hoeré Anno Wambuketi. De boodschap van Marilyn Goring is dat wij het liedje correct zingen. Het is geen hoeré hoeré na Wambuketi. Het is hoeré hoeré Anno Wambuketi. Meredith Blokland groet jullie tot de volgende keer met de

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde

0: Het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in.
1: Doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
2: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

0: surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat.

Deze lezing wordt gehouden ten ere van de nagedachtenis van zijn excellentie Jules Albert Weidenbos. Op zaterdag 2 mei zou hij 85 jaar zijn geworden. Een bijeenkomst werd georganiseerd in No Limit, Geldershoofd te Amsterdam. En dat allemaal georganiseerd door

0: welkom. Alles erop en eraan. En ik ga u heel wat tijd besparen. Maar u gaat luisteren naar een kort verslag. Een prachtige inleiding. Ook gehouden door de heer Ewout Badloe. Maar de lezing was onder voorzitterschap van de heer Andy Rusland. Die was degene die de zaak presenteerde. Hij omschreef Weidenbosch van kop tot teen. Mooi gedaan uit het hoofd. Hij had het een en ander opgeschreven, maar hij zei van nee, toch doet hij het vanuit zijn kennis. En dat is hem aardig gelukt. De heer Andy Rusland, broer van de huidige vicepresident van Suriname. Hij heeft ook een interview afgestaan aan Mart. Dus dat gaat u ook horen te zijner tijd. Laat mij u zeggen dat de heer Weidenbosch niet zomaar een president was. Ze hebben hem omschreven als een visionair, een bruggenbouwer. Letterlijk en figuurlijk. Hij heeft veel voor Suriname kunnen betekenen. Maar op sommige momenten werd hij niet goed begrepen. Desondanks gaat hij de geschiedenis in als de eerste president van Suriname met 6 boeken op zijn naam. En het mooie van het verhaal is dat zijn boeken nu zijn geworden tot verplichte leerstof. Wat een compliment. Gaat u luisteren naar de bijdrage van Mart op straat. No Limit, afgelopen zaterdag 2 mei. Ik wens u een aangename en leerrijke luisterstemming toe. Tot dan.
1: Ferijn Stuartweg. Uitstappen in Porcijn.
2: Ja, ik weet alleen dat er een, 2 liederen zijn,
3: ja.
2: Maar de derde kan ik niet steken.
3: Jawel, die stonden daar ook al in de steek.
4: Ja.
3: Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee. Twee

Welkom ambassadeur Ricardo Panka, ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland.

En ik ging toevallig naar Suriname. Ik heb hem toen gevraagd om dat op schrift te stellen. En ik heb dat meegenomen naar Suriname. En ik heb contact gezocht met de heer Weidenbosch. Ik kwam ergens tegen, informeel. Suriname. Als je afspraak hebt in Suriname, dan loop je altijd het risico dat je degene met wie je de afspraak hebt nog een paar keer tegenkomt voordat de afspraak plaatsvindt. En hij zei tegen mij toen, hij zegt, kom zondagmorgen naar het huis van Favri. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ging zondagmorgen en ik kwam de president tegen in zijn basketbaltenue op het veld. En ik vond het geweldig. Waar kom je dit tegen? Heel spontaan hebben wij toen een en ander besproken. En de journalist is naar Suriname gegaan. En heeft een interview gehad en dat is hier gepubliceerd in Nederland. Dat was een van de toch wel eerste kennismakingsgesprekken die ik heb gehad met de heer Weidenbosch. Daarna is het contact voortgezet en ik maak nu een hele stap. Ik heb hem vooral leren kennen als mens toen hij hier zijn revalidatieperiode doorbracht. Ik bezocht hem zeer regelmatig en wij hebben heel veel gesprek gehad over de politiek. Ik was heel nieuwsgierig.

En als het op bezoek was, dan zei hij, lees even mee. En toen kwam het idee van, wat ga je doen bij mij op? Om toch die vraag te stellen, wat ga je doen als je terug bent? En in mijn naïviteit stelde ik voor om een raad van ex-presidenten in te stellen. Die vanuit hun eigen ervaring ook zouden kunnen bijdragen aan de huidige politieke ontwikkelingen. Hij was daar zeer in geïnteresseerd, maar zei onmiddellijk, ik weet niet of dat gaat lukken. Hij ging terug naar Suriname en het idee was uitgewerkt. Hij was voornemens om een denktank te beginnen met ex-politici uit alle partijen en ook mensen uit de maatschappij, mensen uit de wetenschap. En daar zou ook bijgedragen kunnen worden, niet meer zo goed. En hij heeft dat niet helemaal kunnen afmaken. Ik heb hem gekend in zijn naam te bestaan. Moed, optimisme, ondanks de tegenslagen die hij had. Ik kan me herinneren dat hij me een keer belde. Hij zei, ik moet je wat vertellen. En ik dacht, wat gaat hij mij vertellen? Hij zei, een ander been is ook geamputeerd. En ik was ontdaan. Hij zei tegen me onmiddellijk, maak je niet druk. Hij probeerde mij te troosten in plaats van andersom. En dat was ook een kenmerk van Jules Weidemos. Hij wilde heel veel. En ondanks zijn lange leven was het toch nog te kort om alles te realiseren. Dus heeft hij veel gewerkt aan de toekomst. Ik sluit dit af. En ik nodig nu Borger Breveld uit voor zijn voordracht van het Surinaams Volkslied. En ik verzoek u om te gaan staan.

children was that for us was my friend. En daarom is het voor mij een grote eer om vanavond hier vanmiddag het volkslied naar gehoor te brengen. Maar we gaan het niet naar gehoor brengen, we gaan het met z'n allen zingen. En je hoeft er niet heel verschrikkelijk serieus mee te kijken. Want het is een vrolijk lied. Be happy en laat hem horen daarboven dat we er zijn.

heb leren kennen, wat hij voor mij als persoon heeft betekend. Maar heel kort, ik was 10 jaar oud toen de heer Jules Weidenbos toen ik kennis maakte met de heer Jules Weidenbos. Dat was 15 september 1980. En die datum heb ik onthouden omdat dat mijn bejaardag van mijn vader was. Dat was een hele goede, dierbare vriend van oom Jules. En als jongens waren we zeer onder de indruk. Mijn vader riep ons, wens de leven lang, die zit niet in de zaal. Hij riep ons van, jullie moeten kennis maken. Hij was helemaal in het wit gekleed. En het was op Republiek. En daar heb je die huizen van waterleiding, die grote huizen. En dat hadden we een heel weekend afgehuurd. En we stonden in de rij om kennis te maken met dokter Anders Jules Weidenbos. Dokter Anders is me nooit meer, is me toen, zei het me niet, ik was 10 jaar oud. Wat wel is blijven hangen, is dat hij zulke borstkasten had, zulke spierbouwen, ze noemen het pectoralis major. Als ik groot word, wil ik als die meneer eruit zien. Het is me helaas niet gelukt. Ik moest maar hardloper worden. Ik doe marathons, een halve marathon, daar hoef je geen spiermassa voor te hebben. Vervolgens gaat het door en ik zat op de universiteit. En ik had altijd een grote wachtel in Suriname. Dus we hebben een staking aangekondigd. Heel MWI plat. En toen zaten we daar. En Hermenstra. Dus we gingen daar. En een beetje bescheiden, want ja, hij was voorzitter van de NDP. En hij zei, ja, wat hebben jullie nodig? Goede actie. Hij heeft ons wat tips gegeven. En hij ging in een tas. En hij haalde 2000 SRD. Dat bedrag is me ook nog bijgebleven. Met een koers volgens mij 1 op 2 of 1 op 3. En we konden die staking volhouden. Vervolgens na die staking hebben we 4 à 5 dagen het hele gebouw hermetisch afgesloten. En het was heel veel geld. Dus wij zeiden, als we klaar zijn, gaan we het terugbrengen. En ook ik zeg, nee, het hoeft niet. Keep the change. Vervolgens heb ik een goede vriend daar zitten, German Kerster, en we hadden een stamcafé Tjobolobo. En we hebben ons lam gesopen na die feestdag. Maar het verhaal is nog niet klaar. Ik was afgestudeerd als arts in 1997. Hij was net president. En weer mijn vader, de oude voorzitter van de moederbord, die zei, ja, oomje wil je ontmoeten. Dus ik met mijn diploma uit Nederland daar naartoe. Ik was nog nooit op het kabinet geweest. Ik heb nog nooit een president van zo dichtbij meegemaakt. Maar ik kwam in die grote zaal waar hij zat. En hij, we spraken. En steeds kwam er iemand op de deur kloppen, maar geen idee. Met de kennis van nu wist ik dat in die periode het huis in brand stond. Suriname stond in brand. Allerlei acties en toestanden. Daarna, 89. En ik weet niet als u ooit een president op je huwelijk hebt gehad, maar dat voorrecht heb ik ook gehad, dat hij daar was. Hij kwam uit de VN in die periode en hij kwam vanuit Zanderij en hij kwam naar ons huwelijksfeest in het park. Als hij in Nederland was, waren we altijd welkom. Hij nam de tijd voor ons en alles. En ja, vervolgens werd hij ziek. En ik had ook het voorrecht om zijn arts hier te zijn en hem te begeleiden. Maar net wat Ewald zegt, we zijn getraind hier, hè, een beetje nieuwe inzichten, positieve gezondheid. En dat betekent, ik ga het niet technisch maken, dat betekent als je iets hebt, moet je kijken wat kan je wel. Geloof me, heeft 2 amputaties doorgemaakt, maar als je in het AMC op de narcose kwam, schreeuwde hij, kosje! Waar ben je? Laptop! Schrijven! Dus dat is een hè? Dus bij hem hoeven we geen positieve gezondheid toe te passen. Hij is de belichaming van positieve gezondheid. En zo kan ik maar door blijven gaan. We hebben na het overlijden van mijn vader, hebben we ook die warme band voortgezet en elke week of soms elke dag belde hij, belde. En ja, dat is mijn enige band met Oomsje. En nu een beetje versnelling in de tijd, want we lopen een beetje achter. Vorig jaar, op 10

vaste uitvaart. En wij hebben hier ook een soortgelijke bijeenkomst gehouden. En daar heb ik ook als voorzitter van collectief Overzee Suriname samen met de NDP, de Stichting Vrienden van de NDP, hebben we hier een uitvaartsdienst gehouden. En we hebben gezegd, er moet elk jaar in Nederland een Jules Weidenbosch lezing gehouden worden. En er moet een fonds opgericht worden. En vandaag is die dag in de tijd, hè, 2026. Waarom? Ik ga niet het gras voor de voeten van de inleider wegmaaien, maar heel kort. Oom Jules is voor mij een politicus met een groot soortelijk gewicht. En soortelijk gewicht, daarmee bedoel ik dat hij inhoudelijk, ideologisch heel sterk is. Hij schommelde altijd tussen die twee dingen, vrijheid en gelijkheid. En wat bij hem de doorslag was, was gelijkheid afgedwongen door de staat. Want wat heb je aan vrijheid als er een kleine top rijk is en de rest straatarm? Dus die zaken waren voor hem in al die boeken die hij geschreven heeft, merk je het als een rode draad. En verder ook wat ik noem intentie en consequentie. He? Intentie, intentioneel, dat betekent dat alle politici hebben goede bedoelingen. Maar kunnen ze de consequenties van hun handelen overzien? En bij Oom Jules wist je, hij kan dat. En hij nam een stap, maar hij had daar goed over nagedacht. Wat zijn de consequenties en hoe moeten we de consequenties mitigeren? En wat mij betreft heb ik nog niemand, ben ik tegengekomen, misschien jullie wel, een politicus die in zijn actieve leven 6 boeken heeft geschreven over politiek bestuur. Die ken ik niet, maar het kan zijn, ik ben lang in Suriname, dus ik hou er niet zo bij, maar als er mensen zijn die dat hebben overtroffen, dan hoor ik dat graag, omdat ik graag leer. Dat is het. En fijn dat we het hebben kunnen organiseren en fijn dat jullie erbij zijn en dat we het ook in de toekomst tot een succes mogen maken. En de heer Ewan Bartloede, dagvoorzitter, die gaat ons door de dag inleiden.

Politieke filosoof betekent dat je toch bezighoudt met hoe zou die samenleving ook ingericht moeten worden. Het kruispunt van politieke economie en sociale rechtvaardigheid. En dat waren altijd hele boeiende gesprekken met een sterk filosofisch karakter. En wij vinden dat terug. Je hebt het over de boeken gehad. De boeken die vormen voor mij een

0: Is niet gelukt. Nee. Oké.
1: Okay.
0: Nee. Nee, we gaan gewoon door.
2: Goed. Ja, de techniek laat je wel eens in de steek. Zoals nu. We gaan verder met het programma. En we gaan nu over naar...
1: Wat heb je nu?
2: De lezing van vandaag.
1: Oh, ja.
2: De lezing zal verzorgd worden door Andy Rusland. Ook een hele goede vriend van de heer Weidenbos. Maar ook ervaren als minister in Suriname. Onder andere van Financiën en TCT. De heer Rusland nodig ik uit en ik wens u allen een boeiende lezing. En ik hoop dat wij ook onze inzicht zullen verbreden in de visie die Jules Weidenbos had over de ontwikkeling van bestuurskunde en de praktijk in Suriname. Veel luisterplezier.
3: Weet u hoe lang ik deze gezichten niet bij elkaar heb gezien? De laatste keer was toen Weidenbos nog in leven was. Dus we geloven erin dat de spirit lives on. Jules is hier, daarom zijn we daar. Om vandaag te aanschouwen het start zijn eigenlijk voor de Jules Albert Weidenbos Foundation. Ik heet u allen van harte welkom en natuurlijk onze voorzitter, Nationale Assemblée, de ambassadeur, de consul-generaal en natuurlijk alle anderen, vrienden en familie, Kathy. Echtgenoot en kinderen. Laten wij deze middag, en eigenlijk heb ik een speech meegenomen, maar u weet, de inspiratie werkt soms anders. Soms denk je van, laat het maar liggen, waarschijnlijk heb je iets neergepend, omdat je de historie ophaalt, maar wanneer je de samenstelling ziet en de gezichten, dan denk je misschien is er toch wel een totaal andere bedoeling dan aangeven wat zich historisch ontwikkeld heeft. Jules Albert Weidenbos. Het is aan de ene kant moeilijk om over een persoon te praten die eigenlijk alles in zijn leven gedaan heeft. Dan praat ik over sport, alleszins. Ik praat over de politiek. Aan de andere kant is het ook makkelijk. Want Jules was ieders vriend. Dus wanneer je iets naar voren zou halen en je zou het, omdat jij bepaalde dingen vergeten bent, zou je iets kunnen missen, dan vult iemand je aan. Omdat iedereen Jules kende. Jules was een vriend van de mensen. En wat wil je doen?

0: De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit SLM, flying on frosted wings.
3: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het dan de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten.

Bericht van overlijden. Lisette Vliet, ook bekend als Alexis. Je liefde, je kracht, je warmte en je lach. We zullen je ontzettend missen, elke dag. Met diepe bedroefdheid, maar dankbaar voor alle liefde die ze ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van Lisette Vliet, a.k.a. Alexis. Geboren op 14 november 1968, overleden op 26 april 2026. Ze was de lieve moeder van Melanie, Richelle en Gideon. De trotse oma van Shania, Jeremiah, Jalen, Rasaija, Kishaili.

En ik denk dat we dat als leidraad moeten hebben in het leven. Wanneer je praat over iemand, heeft de persoon twee kanten. Iedereen is duaal. Mensen hebben goede en minder goede kanten. Wij allemaal. Julien was het die ook. Soms een beetje ondeugend. Maar het waren allemaal leuke dingen. En dat maakte hem als mens compleet. Want ik denk niet dat de creatie ons hier naartoe gestuurd heeft om door en door goed te zijn. We mogen onze ondeugden hebben. En dat zijn allemaal twee kanten van één medaille. Het is onlosmakelijk en elkaar verbonden. Dus wanneer wij vandaag een extra aantal zaken zullen aanhalen, dan zullen wij proberen om zo eerlijk mogelijk aan te geven wat wij ervaren hebben. Julien Bos, dames en heren, is een veelzijdig mens. Hij was een vervente sportliefhebber, dat weten vele mensen niet. Julien Bos heeft in verschillende besturen gezeten, van voetbalorganisaties, basketbalorganisaties, ook in onze hoogste regionen in Suriname, de Surinaamse Voetbalbond. Jules was een mens op de eerste plaats. Jules was een bruggenbouwer in de zin van, eigenlijk moet ik zeggen, in figuurlijke zin, dat is de bedoeling van vandaag, maar ook in letterlijke zin. Maar in figuurlijke zin vooral. Jules was een mentor en Jules een vriend. En wanneer je zoveel aspecten hebt die kleven aan één persoon en je zou een keuze moeten maken, hoe ga ik de persoon bespreken? En je komt tot de ontdekking dat ongeacht welk aspect jij zou kiezen, jij dagen bezig moet zijn om de persoon te bespreken. Let wel, één aspect van die persoon. Dus wat wij vanmiddag zullen proberen te doen. Ik kreeg van de organisatie aan het begin, toen de planning werd gemaakt, Henk en Kosje, en we gaan het gewoon vrijhouden. Ik kreeg 1:15. En ik zei, jongens, dat gaat niet werken. Niemand luistert zo lang. Niemand luistert zo lang. Dat doet het me denken direct aan Wijnand Bos, hè? Toen Wijnand Bos president was, als hij achter de microfoon stond, liet hij het niet meer los. Jules heeft een keer in het parlement gesproken van 11:00 AM tot 22:00 PM. En de volgende dag begon de assembleevergadering weer met Wijnand Bos. Wanneer bezig was te redigeren de toespraak. En hij zei, maar Asjanisha, toen zie maar. Ik zeg maar, president, gaat u zo lang praten, men luistert niet. Ja, maar nou, mijn shadow speech. En als hij de microfoon nam, dan was het natuurlijk bingo. Dan ging het allemaal door. Dus ik heb de organisatie gezegd, 1:15 is veel te lang. Ik zal proberen om het binnen een 30 min te doen. Maar ik denk dat een 30 min een beetje te kort is. Dus we gaan ergens in between. Ik denk dat we op 40 min komen, dan zijn we allemaal gaar. En dan gaan we lekker een drankje pakken. Goed. Jules Wijnand Bos heeft vanaf zijn, ik denk 17, toen hij 17 was, was hij verbonden aan sportorganisaties in Suriname. Hij was 21 toen hij voorzitter werd van de douanebond in Suriname. En ik weet niet of u zich allemaal kunt herinneren hoe belangrijk de douanebond was. De douanebond onder leiding van Rufus Nooitmeer heeft in 1973 een staking geëntameld, is daarmee begonnen. Heeft ondersteuning gekregen en heeft de regering Setni, Lachman Setni, aardig wat problemen.

opgeleverde regering is niet naar huis gegaan, dat weet je ook. Maar bij de verkiezing hebben ze dat grandioos verloren. Dankzij, misschien vanuit hun bril, te wijten aan de actie van de douanebond, begonnen door de douanebond, dat ze de verkiezingen hebben verloren. En NPK 1 kwam aan de macht onder leiding van de heer Henk Arm. En zij hebben ons toen de onafhankelijkheid. Ik laat het juist te worden kiezen, maar ik heb mijn eigen mening over de manier waarop de onafhankelijkheid tot stand gekomen is. En ik denk zeker u hier in Nederland over de onafhankelijkheid en de overeenkomsten daaromtrent, daaromheen, valt er nog veel te zeggen. En er zijn nog veel hiaten die opgevangen moeten worden, opgevuld moeten worden. Maar daar moeten wij natuurlijk aan gaan werken. Maar het is niet helemaal zo verlopen dan wel gelopen zoals wij dat als een soeverein land zouden willen ervaren. Maar anyway, dat is een discussie voor een totaal ander moment. Toen je president was, van 96 tot 2000, en dat is een heel mooi voorval, waarbij we waarschijnlijk een beetje langer zullen stilstaan vandaag. Omdat Leijden Bos in 96 president werd en hij heeft het niet gemakkelijk gehad. Zeer moeilijk. De heer Grep heeft reeds aangegeven dat oorden van de Nijverstrekking het land stond in brand. Jules heeft het zeer moeilijk gehad. Maar Jules heeft het niet moeilijk gehad omdat hij, om het zo disrespectvol uit te drukken, kroeg had aan de mensen die in actie kwamen. Jules heeft het moeilijk gehad omdat Jules probeerde de grondwet zoals die geschreven was te implementeren. U moet rekening houden dat wij kwamen vanuit een parlementair, een puur parlementair systeem. In 87 kregen wij een nieuwe grondwet, een beetje hybride, zeggen sommige mensen, en daarover valt er te discussiëren. Maar in principe gaat het om een presidentieel systeem, omdat het duidelijk is dat de grondwet aangeeft, nee, punt uit. Dat geeft aan dat het een presidentieel systeem is, maar de bestuurskundigen hebben natuurlijk hun invalshoeken van waaruit zij die benaderen en geven aan dat het hybride is, maar dat kan. Maar het is ook geen discussie van vandaag. Dus Jules Weidenbos heeft het moeilijk gehad omdat hij het op die manier probeerde te implementeren. Laat me u zeggen dat de grondwet, toen Weidenbos aan de macht kwam, reeds 9 jaar in implementatie was. Maar Weidenbos is eigenlijk de eerste president geweest die heeft geprobeerd om dat te implementeren zoals dat moet. De president is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée. En hij was soms lenient hoor. Soms kon je een beetje bewegen in het systeem. Maar wanneer Jules op zijn strepen stond, dan zei hij altijd van luister nou, pak die grondwet. Ik als president ben verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée. En het was ook waar, maar kon men ermee omgaan. En het is een heel dunne lijn. Zij die nog leven in het parlementair systeem kunnen dat natuurlijk vertalen als te zijn dictatuur. Maar het is geen dictatuur. De grondwet schrijft dat voor. Weidenbos is de eerste persoon die een presidentieel besluit, een executive order, heeft getekend en laten implementeren zoals dat conform de regelgeving en de wetgeving moest gebeuren. Terwijl de grondwet al 9 jaren bestond. Dat zijn belangrijke dingen en je hoeft niet eens ver te gaan. Wanneer je teruggaat naar het eerste boek van Weidenbos, ook daar is hij beschuldigd van dictatoriale neigingen. Maar dat is niet waar. Wanneer je grondwetten van presidentiële systemen in de wereld naast de onze legt, dan zal je zien dat het min of meer in overeenstemming is. De president is verantwoording verschuldigd

c'era stata Liz in direct and before you. En dat heeft hij laten doorschemeren. Vanaf het schrijven van zijn eerste boek. En dat boek was Republiek Suriname, eigen ster, heeft hij in 1974 geschreven. Terwijl men overal bezig was te discussiëren over hoe zal het zijn na de onafhankelijkheid, net nog in hun mind het stelsel zoals wij dat koloniaal ontwikkeling toen nog niet onafhankelijk, een presidentieel systeem hebben waarbij je structuren hebt die natuurlijk direct betrokken zijn bij de ontwikkeling in het land. Die structuren verzamelen de informatie, het komt naar één punt en dat punt natuurlijk werkarm van de president en de president neemt snelle besluiten. Dat was het uitgangspunt van Schill in het boek Republiek Suriname, eigen stijl. En als u dat vasthoudt en u leest de andere boeken, althans de andere zaken die hij heeft neergepend, dan zie je dat die rode draad vastgehouden moet worden. En ik weet niet of wij dat als land moeten loslaten. Ik heb niet die indruk, want we hebben inderdaad een sterk beleid nodig. Laten wij vasthouden, en misschien beseffen wij dat niet eens. Misschien beseffen wij dat niet eens. We hebben in de afgelopen 18 maanden in deze volgorde zien vertrekken president Wouters. We hebben zien vertrekken president Wijnbos, die volgorde. We hebben zien vertrekken president Feliciano. En wij hebben zien vertrekken president Santokki. Dat zijn de kopstukken uit onze politiek van de afgelopen 30, 40 jaar. Wij moeten beseffen dat we nu een totaal andere fase zijn ingegaan. Jongeren zullen moeten overnemen en gelukkig heeft Wijnbos ons, u zei 6 boeken, maar eigenlijk vind ik dat bescheiden. Jullie heeft veel meer geschreven.

genoeg. En we dachten, het is een ongepaste term, maar het is geen ongepaste term. Vaak genoeg moet je monetair financieren. En wat gebeurt er? De inflatie slaat toe. De prijzen vliegen de pan uit. En je hebt een probleem als land. En dat gebeurt elke keer weer. De regering Wijdenbos is vroegtijdig naar huis gegaan door deze omstandigheid. Andere regeringen zijn niet naar huis gegaan, maar hebben de rekening gepresenteerd gekregen bij de verkiezing. Dat wil zeggen, er was veel ontevredenheid. Dus ik zeg op grond van, is het niet de tijd? Is het niet de tijd? Dat wij bij elkaar komen en een blauwdruk maken. Een strategisch plan, noemen we de visie voor de komende 30 tot 50 jaar. Waarbij wij in elk geval deze, vergeef mij het woord hoor, deze kudu overbruggen. Proberen te mitigeren op een correcte wijze. Waar de regeringen komen, ze hebben hun identiteit, ze hebben hun eigen beleid natuurlijk, maar er is een rode draad. En dat plan, althans die planning, zou in elk geval een mogelijkheid moeten creëren dat wij in tijden van nood een draaiboek hebben van hoe wij eventueel dat probleem met z'n allen oplossen. Dan mag je zien, en althans de bevolking weet in grote lijnen wat wij eventueel zouden kunnen doen om dit probleem op te vangen. Jules Wijdenbos heeft, toen hij president was in 1997, de maand ken ik niet precies meer, alle oude presidenten bij zich gehad. Jules Wijdenbos heeft dit ook beschreven, want hij werd ermee geconfronteerd. En de centrale banken zijn van op de hoogte. Hij werd ermee geconfronteerd. En hij zegt van, we gaan dit probleem altijd hebben. En tot de dag van vandaag hebben we dat probleem. Niemand kan het ontkennen. En hij heeft de mensen bij elkaar gehad. De oud-presidenten. De mensen uit de financiële sector. De mensen uit de vakbeweging. En hij is een proces begonnen. Maar het lastige is dat wij, wat niet erg is hoor, wij bedrijven politiek en het kan soms verkeerd gaan. Maar ik denk dat het wel de tijd is, zeker nu, nadat het landschap wat de personen betreft die ik net genoemd heb, het landschap is gewijzigd en in 2028 halen wij de eerste barrels olie grond. Zelfs eerder. Maar dat weten wij nog niet. Maar je weet hoe de multinationals werken. Ze geven zichzelf ruim tijd. En ze komen ineens met een verrassingselement. Dus eerder. En laten we elkaar in de ogen aankijken en ons afvragen. Zijn we erop voorbereid? Zijn we qua de structuren die we moeten hebben, de snelle besluitvorming die we nodig hebben, zijn wij daarop voorbereid? En ik kan misschien een beetje een kritische vraag stellen, omdat we onszelf niet verder weg moeten worden. We zijn niet echt op voorbereid, niet in het ambtelijke. En sorry. Ik kom uit het bedrijfsleven voornamelijk, ook niet in het bedrijfsleven. Ik mis die slagkracht. Van jongens, luister nou, we hoeven niet van elkaar te houden, maar we hebben straks de barrels die aan de grond komen. En we gaan miljarden verdienen. Wat is de planning? Wat gaan we ermee doen? En natuurlijk word ik geluiden als, we kunnen gewoon een blauwdruk nemen van Noorwegen is. Klopt niet. Toen Noorwegen in 1967 olie vond, was Noorwegen ontwikkeld land. Ziekenhuizen waren ontwikkeld.

het schone warmhout weer. Wij hebben dat niet. Wij zullen die achterstand moeten inlopen. Daar hebben we geld voor nodig. Als je moet die bevolking tegemoet komen, zullen wij toch wel een deel daarvan op een kundige wijze moeten gebruiken, dan wel besteden, zodat wij kunnen veiligstellen de toekomst van onze kinderen en onze kindskinderen. Niet alleen in de vorm van sparen, maar ook in de vorm van duurzame productiestructuren op touw zetten, waardoor wij voort kunnen gaan, want over 40, 50 jaar hebben we heel dingen. Maar we zullen doorgekomen en dat werkt natuurlijk niet. Dus nogmaals, de heer Weidenbos heeft hier aan gedacht, maar het ging fout. Omdat, en nogmaals, je kan, ik denk dat na de analyse gemaakt te hebben, Weidenbos te goed geloven is geweest. Hij heeft erin geloofd dat het traject dat uitgezet was, dat het ondersteund zou worden door zeker gelijkgericht denkenden, wat niet gebeurd is. En het is niet gebeurd van het kwade trouw, helemaal niet. Het is gebeurd vanuit het niet begrijpen dat de grondwet een totaal andere is dan welke wij daarvoor hadden. En dat het systeem anders werkt.

natuurlijk. En Wijnand Bosch nam over in 96. En de regering Wijnand Bosch werd geconfronteerd met één belangrijk ding, die sociale achterstand. Die sociale achterstand naar de bevolking toe. Je moet rekening houden dat als de gepensioneerden 89 of 90 of 87 met pensioen gingen, hadden ze een loon, een pensioen, misschien equivalent aan, ik noem maar een zijstraat, want ik ken de cijfers niet meer uit het hoofd, equivalent van 500 euro per maand. Maar door de zware inflatie werd het veel minder dan dat. En men kon niet meer uit de voeten. Maar dat is een omstandigheid in de historie van ons land. Wijnand Bosch heeft toen gezegd, dit kan niet. We gaan die sociale achterstand inlopen. En twee, er zijn natuurlijk veel andere projecten. Twee, hij zegt, wij moeten het land ontsluiten. Wij gaan twee oververbindingen bouwen. De prijzen van commodities stegen in 94, 95, 96 en de planning is gemaakt. Maar wanneer, en zie daar, het komt terug, zie daar wanneer de prijzen voor die commodities naar omlaag gaan, dan heb je standaarden opgebouwd en je moet die standaarden vasthouden. De bruggen waren in de maak, de planning was in de maak, contracten waren getekend. En je werd geconfronteerd met een probleem. Want door de zware tegenvallers in de goudsector, in de bauxietsector, noem maar op, hebben wij zwaar te verduren gehad. Toen moest je natuurlijk terug naar de centrale bank om constructies te vinden waarbij je toch wel de zaak kan overbruggen. Want je kan niet zeggen, je bouwt die bruggen niet meer. Je weet allemaal wat is gebeurd. In 98 begon het te broeien, 99, duizenden mensen op straat en Jules Wijnand Bosch, de regering, wordt met een motie van 27 tegen 24, wordt er een motie van wantrouwen ingediend. En de bestuurskundigen in ons midden hier, en ook elders, zullen weten, Wijnand Bosch wist dat ook. Hij had nog anderhalf jaar. Dat hij op basis van een minderheidsregering verder kon gaan. Hij weet dat. Hij heeft medegewerkt aan de grond, dus hij weet precies hoe dat is. Maar ondanks dat heeft hij zijn hart laten spreken. En hij zegt, ik ga niet door. Dit kan ik niet maken, dit kunnen we niet maken. We gaan luisteren naar de stem van het volk. Want dat behoefte in feite niet. Wanneer ze laten ze actie voeren tot 2001, dan schrijf je verkiezingen uit. En dan verlies je waarschijnlijk die verkiezing. Maar je hebt tot het einde van je termijn kunnen, je termijn kunnen uitzetten. Maar dat heeft hij niet gedaan. We kunnen onze dag nog zo goed herinneren. En dat was natuurlijk een goed samenspel. En er is eigenlijk iets waar we altijd een grap over maakten. Terwijl de acties gaande waren. Vroeg iedereen zich af wat er gaat gebeuren. Wijnand Bosch had alle brieven die hij moest sturen naar de assemblee of waar dan ook reeds in zijn tas. Weken van de woorden. Dus hij had zich voorbereid op dat moment. En hij heeft staande de assembleevergadering, terwijl we zo kijken naar de televisie, de brief gestuurd. En de voorzitter doet die brief open. En hij geeft aan dat hij bereid is een jaar eerder de verkiezingen uit te schrijven. Dus hij had het al voorbereid. Hij wist waarschijnlijk waar het, ondanks hij door zou kunnen gaan, hij daarvoor niet zou kiezen. Democraat.

0: in hart en nieren en merg en been. En ik denk dat dat een zeer belangrijk moment is wat we moeten vasthouden. Nogmaals, de sociale schuld, de bruggen die in de maat waren. En vandaag in de dag hebben de bruggen veel meer opgeleverd. Wel nog niet echt voor de staat, maar wel voor de mensen die er wonen naar het westen en het oosten toe. Dus dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen. Maar we hebben wel stevig onze poten en onze handen in de grond moeten houden onder leiding van Weidenbos om dit toch wel te bewerkstelligen. En deze vruchten afgeworpen. Je kan op basis hiervan bouwen. Toen is er ook nog een constructie van de centrale bank waarbij er product een brug bouwt en wanneer je er niets mee doet. Het ook geen zin heeft. Je moet de productie gaan stimuleren omdat je infrastructuur nu in place is om je productie te laten terechtkomen waar het moet. Dat is ook gebeurd. Dus er zijn inspanningen geweest in die tijd. Maar dat heeft natuurlijk een gat geslagen in de zak van de staat. En de vlam sloeg in de pan, zo zeggen wij dat. De inflatie steeg ten top. Mensen konden niet meer. En de mensen hebben terecht overigens hun misnoegen geuit. Dat heeft zich voltrokken. Jules is ook een man van humor. Ik weet niet waar mijn telefoon is. Jules gaf me een keer een boek. Ik moet het precies lezen, man.
1: Plezier.
0: Waar is mijn telefoon? Nee, ik ben schrijver. Ik heb het gefotografeerd, hoor. En daarin, aan het begin, bij de overhandigingsletter, schrijft hij het volgende. Hij heeft zijn eigen manier van humor, hè. En je weet, kan het niet meer vinden. Hij schreef aan een goede vriend. Hij zegt, een boom hoeft niet lang te zijn, maar de wortels grijpen diep. En ik kijk hem aan. Hij zegt, ja, ik weet waar je aan denkt. Lang heeft geen betrekking op een boom. Je zegt, een boom is hoog. Maar hij zegt, jij bent die boom. Dus jij bent niet lang. Dat bedoelde hij. Het is een manier van humor. En ik had het in eerste instantie niet begrepen. Maar een boom hoeft niet lang te zijn. Ik zeg, maar dat moet toch hoog zijn? Hij zegt, nee, jij bent die boom. Dus het is zijn eigen manier van humor. Jules was een vervente voetballiefhebber.

slaven hebben we toch, ik denk, de eer. En ik denk, wat ga ik nu doen? Ik heb die wedstrijd gevallen natuurlijk, maar ik vond het niet zo fijn. En mijn telefoon gaat over. Ik zeg, ja, meneer. Hij zegt, ik ga naar elkaar toe. Ik zeg, maar ik ga maar een nieuwe winning in het België. Ik ga maar een nieuwe winning in het België. Dat is goed. Dat is daarmee toch frustrerend. Maar ik heb eraan gedacht. Maar op dat moment, denk ik van, ik ga niemand feliciteren. Ik heb er geen zin in. Dus dat zijn de kleine dingen, hè. We hebben met weinig bos gewerkt. En ik weet dat er een actie was. En de bond heeft een brief gestuurd toen naar Leiden Bos. En wij bereiden het antwoord voor. Een brief terug natuurlijk in reactie op. En hij zet er een zin bij. Ik zeg, president, maar ik denk dat deze zin de zaak juist onduidelijker maakt dan dat is. En hij kijkt me aan en hij zegt, dat is de bedoeling. Maar het was goed bedoeld. En hij heeft me toen uitgelegd, hij zegt, luister, de regels zeggen dit. Dit probleem kan ik pas over 3 weken opgelost hebben. Als ik nu de brief zo stuur, heb ik 3 weken grote rotzooi. En ik wil de mensen niet teleurstellen, dus het was goed bedoeld. Wanneer ik nu deze brief stuur, gaat me natuurlijk vragen om een verklaring dat ik 3 weken gewonnen heb. En dan is het probleem opgelost. Dus het is goed bedoeld. Hij wilde eigenlijk niemand pijn doen. Dus het was niet de bedoeling om onaangenaam te zijn. Maar juist de bedoeling om de zaak te veraangenamen voor iedereen die daarbij betrokken was. En zo zijn er momenten die je met Wijden Bos hebt meegemaakt in het werk. Wijden Bos zei nooit precies wat hij gaat doen. Hij laat nooit, zeker als het gaat om grotere beleidsmatige zaken, liet hij nooit het achterste van zijn tong zien. Hij lichtte wel een tipje van de sluier, maar het achterste van zijn tong zag hij niet. Wanneer de zaak in uitvoering werd gebracht, of ten uitvoer werd gebracht, dan pas zie je wat zijn bedoeling was. Zo was hij gewoon als mens. Jules was aan de andere kant ook een hele goede vriend. Ik weet nog dat 2 grote vrienden van Jules zijn overleden. Jules heeft ons toen aangegeven dat hij vanaf hij 15 jaar is. Feest viert zodra hij jarig is. 2 mei, vandaag. Vandaag zal hij 85 worden. Hij heeft 2 keer een feest gevierd toen Mr. Lens kwam te overlijden en Stanley Dikke Korendijk. Er zijn 2 vrienden. Hij was een mattie. En wanneer en iets gedaan moest worden voor een vriend, was hij de eerste. Wanneer een vriend ons kwam te ontvangen, was hij de eerste die zich daarmee bezig hield. Dat is de menselijke kant van Jules. We hebben nog dagen gehad dat hij erg boos was, misnoegd. Iedereen kreeg de wind van voren. De dag was, ik kan het niet verklaren, maar het was heel stil op het kabinet. En tegen 2:30 de hele dag stil. De president is boos, geïrriteerd en iedereen die in zijn buurt komt, krijgt de wind van voren. En tegen 2:30 maakte hij alle deuren open van jongens, wegwezen, we gaan naar China en we gaan eten. Iedereen kijkt van, maar we hadden verwacht dat het dag anders zou eindigen. Hij heeft iedereen die nou met hem samen werkte meegenomen en we zijn gaan eten en het ijs was gebroken. Het probleem was opgelost op dat moment. Waarom ik ook zei, Jules is een bruggenbouwer. Kijk, we moeten weten dat wij de 80e jaren hebben gehad. Jules kwam terug naar Suriname en hij heeft lezingen verzorgd en hij heeft moet gaan naar een

systeem van leiding geven aan het land. Dat is hem gelukt. Hoe moeilijk het ook was. Zijn die tijd hebben meegemaakt, weten dat het niet eenvoudig was. Maar hij is zijn nek uitgestoken. En hij kon met overredingskracht in volle overtuiging de ondersteuning verlenen met anderen. Toen is men begonnen met natuurlijk geen staatsraad, de Tomberaad in 84. Met de niet makkelijk. We weten nog dat er momenten zijn geweest van na verkiezingen waarbij je natuurlijk coalities moet bouwen, omdat duidelijk is dat je in Suriname niet een partij zal hebben in de komende tijd die de meerderheid zal behalen. En je moet natuurlijk coalities bouwen. Wanneer men sprak over smelten, samensmelten met anderen, zeker de andere partijen die haaks stonden tegenover mijn partij, onze partij, de NDP, dan klopte men aan op de deur van Wij de Bos, omdat hij overal terecht kon komen. Hij had zijn opvatting, harder zijn opvatting, maar hij had overal vrienden. En hij wist met het bijltje om te gaan. En het is vele momenten succesvol geweest. Ik probeer natuurlijk door dit aan te geven, ik ga niet zozeer op het werk en de politiek, maar eigenlijk is belangrijk het karakter van de mens. En neem dit karakter en projecteer het naar de foundation. De foundation zal, wanneer je echt een Jules Albert Wij de Bos foundation bent, dat karakter moeten overnemen. Ik vind het geweldig. U heeft één minuut stilte afgenomen voor het heengaan van president Santokki. Het is onze president geweest. Punt uit. Er is geen andere smaak. Neem dat karakter mee. Neem het ook mee in de gemeenschappen hier, de Surinamers. Ik wil niet zeggen diaspora, maar de CGI en ik nog een discussie hebben gehad. Misschien moeten we het door diaspora gaan herzien, I don't know. Maar in elk geval, neem het mee. Want weet je wat ik heb gemerkt? Moet ik het eerlijk zeggen? Ja. Om Chibri Chibri te zeggen, anders is het beter. En die Chibri, dat is ziek hier, beter toch? Er is een eenheid. Als je met 20 kopstukken praat uit onze diaspora gemeenschap, dan praat men

Eenheid met respect naar alle anderen toe in de wereld. Dat is de basis om vooruitgang te bewerkstelligen. Ook vanuit de Sheikh Albert Wijnenbosch Foundation. Ook vanuit Nederland. Niets hiervan gebeurt. Maar zo was Wijnenbosch ook. Wijnenbosch zou, wanneer hij dit zou organiseren, een veel breder moment inruimen voor informele babbeltjes met elkaar. Natuurlijk met een borreltje. Maar dat is ook eigenschap van de mens. En aboom, en van aboom, gaat dat ook niet in. Dat zeggen wij toch? Goed. Ik bedank de organisatie. We hebben niet veel gezegd, we hebben een beetje gesproken over Wijnenbosch. Maar ik bedank de organisatie voor de gelegenheid die ons geboden is. Ik wens u allemaal hier in Nederland erg, erg veel succes toe. Het is geen makkelijk traject, maar zij die geloven weten dat er staat.

geschreven: de Heer heeft ons geen kamerreis beloofd, maar wel gewone aankomst. Ik dank u, succes, graag de anderen. En bedankt aan u voor het hier hebben willen zijn. En het was mij een waar en zeer aangenaam genoegen. Dank u.

Ja, ik ben er een beetje stil van. Dames en heren, dat was de eerste Jules Weidenbos lezing. En die Rusland heeft heel vrijmoedig gesproken over het narratief tijdens het presidentschap. Daar was het accent op gelegd van de heer Weidenbos. En terwijl hij sprak, reflecteerde ik ook naar de gesprekken die wij hebben gehad. En een aantal thema's daaruit. Ik noemde dat de onhandelbare coalitie. We zien vaak dat er ook grote problemen binnen de coalitie ontstaan. En dat ook daar de eenheid soms heel erg te wensen overlaat. Waardoor het nationaal belang toch wel ondergesneeuwd raakt. Ja, ondergesneeuwd, maar goed, ik moet dat niet zeggen als soms Suriname. Verder moeten we toch ervan uitgaan dat de wortels of de wortel van ons bestuurstelsel in het westen liggen. Misschien nog steeds. Het is nog niet helemaal ons eigen ding. Wie

0: Johanna.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens aan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur.

0: De volgende die ik mag uitnodigen is Kitty Weidenbos, die zal een lied vertolken met de titel, even kijken, Onderweg naar Morgen. Een betekenisvolle titel.
1: Helaas heb ik dat talent niet. Maar ik wil jullie graag ook even toespreken. Geachte genodigden, van harte welkom op deze bijzondere dag. Het is een enorme eer om hier u te mogen ontvangen.

met iedereen die hij ontmoette. Mijn vader was zeer belezen. Bij het schrijven van zijn boeken of het voeren van discussies vroeg ik me wel eens af van wat er allemaal in zijn hoofd omging. Hij kon heel snel informatie verwerken en patronen zien, vooral in combinatie met alle kennis die hij al had. Zijn manier van denken getuigde van wijsheid en was vernieuwend. Hij was altijd heel blij met de visie van anderen, ook als die niet in lijn lag met de zijne. Dat was een verrijking voor hem en die nam hij mee in zijn denkproces. Zijn brein leek op een interne zoekmachine, waarbij er continu verbanden werden gelegd tussen oude en nieuwe kennis. Waar je iets in kon stoppen en waar vervolgens een kant-en-klare oplossing, voorstel of een vernieuwde theorie uitrolde. Jules Albert Weidenbos heeft het tot zijn levenswerk gemaakt om na te denken, vorm te geven en bezig te zijn met Suriname, in het bijzonder met de Surinaamse bestuursorganisatie, passende bij de unieke bevolkingssamenstelling. Zijn doctorale studie politicologie en bestuurskunde en daarnaast de focus op constitutioneel recht paste precies in dat plaatje. Zo kon hij wetenschappelijk onderbouwd inhoud geven aan dit levenswerk. Ik hoor van familieleden dat er vroeger bij mijn ouders thuis vaak denk- en discussieavonden werden gehouden over de toekomst van Suriname. Er werd ook serieus gewerkt en gedacht over het toekomstig bestuur en de inrichting van de staat. Mijn vader heeft veel geschreven en is ongestoord bezig gebleven. In zijn boek, en die noemde het al, Schets Surinaamse Republiek Eigen Stijl, heeft hij in 1974 een schets gemaakt van de bestuursorganisatie van Suriname, hoe die er na de onafhankelijkheid uit zou kunnen zien. Hiervan is veel terug te zien in de huidige praktijk. Hij heeft gedurende zijn werkleven aan veel bijgedragen. Denk hierbij aan de totstandkoming van de grondwet, de studierichting Public Administration op ADEC. En hij is veel bezig geweest met onderwerpen als bevolkings-, jongeren- en jeugdparticipatie, decentralisatie en legitimiteit in het politieke proces. Dit zijn enkele onderwerpen van een hele lange lijst. Van de diverse functies die hij heeft vervuld, was het hoogtepunt president van de Republiek Suriname. In die rol heeft hij ook internationaal functies vervuld als het voorzitterschap van de CARICOM, het ondervoorzitterschap van de niet-gebonden landen onder voorzitter Nelson Mandela en hij heeft de 53ste vergadering van de VN, de Verenigde Naties, mede voorgezeten.

bij Public Administration van Aarde. Dat is zijn echte bekroning op zijn werk. Een heel trots gevoel. Omdat mijn vader zijn wij op zoek gegaan naar een manier om dit ten uitvoer te brengen. Die hebben we gevonden in de Sjoel Wijnenbos Foundation. Ik ben heel dankbaar dat de vrienden van mijn vader die het voortouw hebben genomen om deze foundation mogelijk te maken, dit initiatief hebben genomen. Velen hebben close samen met hem gewerkt en veel met hem meegemaakt. Jullie begrepen hem als geen ander. Wij als familie waarderen dit ten zeerste. Voordat we tot de proclamatie overgaan, wil ik graag eindigen met de woorden die mijn vader bij het heengaan van zijn vader uitsprak en die ook voor mij gelden. De mooiste erfenis is een kind te zijn van een voortreffelijke vader. Nogmaals, de mooiste erfenis is een kind te zijn van een voortreffelijke vader. Sjoel Albert Wijnenbos, ik vind het een grote eer om je dochter te zijn.

0: als Andy zei, we gaan ook die strategie doen. Oom Jules liet nooit zijn achterste van zijn tong zien. Ik ga ook niet het achterste van mijn tong laten zien. Ik heb met niemand overlegd. Ik ben de voorzitter. Maar vanaf vandaag is die functie vakant. En we willen een jongere persoon als voorzitter. Dus tijdens het netwerken vind ik dat een jong persoon naar ons toe moet komen. En die personen, mensen hebben een jaar de tijd. Want volgend jaar moet er een jong persoon, wat leeftijdsgrens? 19 en 30? 19 en het liefst een vrouw. Dus dat stellen we nu vast. En ik hoop dat het de wereld ingaat. En natuurlijk blijven we in het bestuur, absoluut. Maar we willen in de lijn van ons Jules dat nu bekendmaken. Coswell,
1: kom je op het podium.
0: En natuurlijk hebben we het niet alleen gedaan. Ons Jules had hele goede vrienden. En die hebben ons bijgestaan om dit mogelijk te maken. Want het was een gigantische organisatie om dit mogelijk te maken naar Suriname. En ja, zonder mensen tekort te doen, de heer Henk Goedschalk heeft een enorme bijdrage geleverd. De heer Andy Rusland, de heer Carlos Spier in Suriname, de heer Errol

0: gaan nu kijken naar een kort filmpje. Terras, een beetje ver. En ja, je mag weer plaatsnemen. En het gaat om een award die Oomjul heeft gehad van stichting Satya Dharam Platinum Award van meester Ramon Ramsoudi. Hij kon zelf niet aanwezig zijn vandaag, dus hij heeft vorige week heeft hij dit onder het toeziend oog van de ambassadeur aan mij overhandigd. Met als opdracht dat ik dat aan de familie, aan Kitty Weidenbos, overhandig. Misschien kunnen we dat filmpje bekijken.
1: Wow.

0: Laat ik het nog goed in de zin. Ja, dat is nog één keer in de wereld. Dit moet je dan echt doen. Dan moet je iets aan de jullie. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Misschien tijdens de lezing van Julien was het een spel dat je dat naast je kan doen en misschien.
1: Ja, ik voel me zeer vereerd om dit in ontvangst te mogen nemen. We hebben 2 mei hebben we de eerste culturele kortlezing. Helaas kan je niet aanwezig zijn vanwege andere verplichtingen, maar ik zal dit ook netjes overdragen aan zijn dochter Kim. En zo kunnen we duidelijk laten zien, misschien kunnen we dit filmpje ook tijdens de Schubert Bos Foundation of Schubert Bos Foundation programmeren of hier als een kandidaat in de andere heren tegen de paardenschappen van Schubert Bos Foundation. Maar nogmaals, ik voel me zeer vereerd om dit postuum te mogen ontvangen onder de toezicht ogen van de aanschrijver. Ik ga op Panka en ja,
0: dus, ja. Oké, okay, dat is iets wat vertellen.

Also vom Rathaus, ich vom Rathaus konnte gar keiner. Ich dachte, wo hat die Vier? Also den Aschadi muss ich sehen. Am 85. Ja, Vier. Maar niet mooier kan het zijn dat we vandaag vieren, de foundation. Toch om iets te vieren. Ik ben vandaag voor een huwelijk eigenlijk geweest. Ik moet 8 uur in Rotterdam zijn. Ik zeg maar, dit kan ik niet missen.

Had een heleboel dingen te doen. Eerste ronde ging niet goed hoor. Ik moest terug de volgende dag. Hij zei, kom weer even langs. En hij zei toen tegen me, iets dat me altijd bleef gebleven is, want mijn grootvader was de oudste broer van Latin. De oudere broer van Jan Latin, Herman Latin. En die zei, jullie gaan niet in de politiek, want jullie zijn een academische familie. En dat is wat ook blijft. En nog Jan Latin, nog Herman Latin, dat we naar hun oudste broer geluisterd. En mijn moeder zei zelf, nee, je wordt missionaris, jij gaat niet in de politiek. Mijn moeder was intussen overleden in 2010. En ook mijn grootvader. Mijn moeder had dat enkele altijd iets dat me bijgebleven was, maar in herinnering gebracht wel toen oom Sjoel zei tegen mij. Je wil niet, maar stel je voor over 40 jaar. En je kijkt terug en je denkt, als ik dat gedaan had, dan was er toch wat veranderd. Toch deze man. De woorden van mijn moeder flitsten in een keer. Mijn moeder zei nog, ik dacht ervan. Ze zei, ik kan er zo herinneren van, als jij in staat bent iets te doen, is het een keuze. Maar als je een van de weinigen bent die het doet, is het geen keuze meer, is het een plicht. En de woorden van mijn moeder flitsten in een keer toen gewoon zo dat zei van, wat als na 40 jaar je wakker wordt en je ziet van, je gaat het kunnen doen. En 3 juli 2013 werd ik beëdigd als minister van onderwijs en volksontwikkeling. Ik dank u zeer voor dit moment, het is een hele eer. En ik hoop dat we dit kunnen voorttrekken. Elk jaar en ook in Suriname. Ik ben bijzonder blij dat zijn erfenis ook op de universiteit als verplichte literatuur is. En wij zullen dat koesteren zoals we hem koesteren altijd.

0: even spieken. Bedankt, meneer Adin.
1: Dag, voorzitter.
0: Ik moet u excuseren. Ik zie dat u in de starthouding staat. En uw vrouw beweegt ook al. Dus dat komt altijd goed. Ik wens u een goede reis. Ik heb je nog behoefte aan een dankwoord? Of... Goed, ik ga afronden, want het was ook een lange zit voor u. En ik weet dat we in Suriname gewend zijn aan hele lange zits. Maar ik kijk naar de gemiddelde leeftijd en dan denk ik toch dat we ons zorgen moeten beginnen te maken als het zo doorgaat. Ik hoef niet verder toe te lichten wat ik bedoel. Ik wil u ook nog attenderen op onder andere de nalatenschap van de heer Weidenbos. Er zijn straks boeken die geëtaleerd zijn in de hal. En u kunt een kijkje nemen. De boeken zijn ook te koop. En om het u makkelijk te maken, laat ik u dit zien. En ik heb begrepen dat er ook QR-code is, zodat u gemakshalve alleen uw pasje hoeft te laten zien, geloof ik. Of iets anders. Ik ben niet zo bij de tijd. Maar goed. Dus daar wijs ik op. Ik wil u allen bedanken. Ik ga geen samenvatting meer maken. Maar hij verkoopt ook de boeken niet. Dat doet de foundation. Goed. Ik ga afronden in verband met de tijd. Ik wil u allen bijzonder hartelijk danken. Ik complimenteer de organisatoren die hard hebben gewerkt

0: Wat vindt u van het idee, het concept? Kortom, Jules Weidenbos vandaag. Wat vond u ervan, Jeroen?
1: Nou, zeer goed initiatief om uitgerekend op zijn 85ste verjaardag, als hij nog in ons midden zou zijn, de Jules Albert Weidenbos lezing te lanceren en ook de foundation om zijn legacy te koesteren. Nou, zo'n eerste openingslezing kan je natuurlijk. Er zijn ook andere facetten die je kan belichten. Want Jules had zowel positieve, maar ook negatieve kanten. En ook humoristische kanten. Mijn persoonlijke herinnering aan hem is dat ik hem als journalist zwaar heb bekritiseerd toen hij president was. Ook vanwege wat ik toen onverantwoord vond. De manier waarop de bouw van de twee bruggen was gefinancierd. Daar heeft het volk offers voor moeten brengen. En het leuke vond ik dat ik jaren later met hem daarover van mening kon verschillen. We agree to disagree. Maar de vriendschap bleef. Want hij respecteerde en waardeerde mij als journalist en wat ik deed voor de Surinaamse gemeenschap. En dat was altijd een basis om ook over onze meningsverschillen te kunnen praten. Dat kan je lang niet bij alle politici doen. Ze willen altijd hun gelijk hebben. Maar hij kon wel zeggen van...
0: Hij kon het hebben.
1: Hij kon het hebben. Ja. En hij kon ook zeggen, ja, als je het zo bekijkt, dan heb jij gelijk. Weet je, en dat vond ik fair. Dus dat was voor mij een gentleman. Maar ook, zoals hij van het leven genoot, was echt onvoorstelbaar. En mijn laatste herinnering aan hem was vlak voor hij overleed. Hè, april 2025 was ze overlijden. In januari 2025 ben ik bij hem op bezoek geweest in het verpleeghuis waar hij zat. Daar aan de Anton Drachtenweg. Royal Care thuiszorg heette. Om hem speciaal een exemplaar van mijn biografie over Frank Kessert te overhandigen. En daar was hij heel blij mee. Dat ik de moeite had genomen om hem op te zoeken en om dat boek te overhandigen. Dus ja, dat is een blijvende herinnering geweest. Ja.
0: Ja. Mooi. Heeft Suriname op dit moment een Jules Weidenbos nodig? Op dit moment?
1: Ja, ik vind het moeilijk. Weet je, elke president heeft zijn of haar eigen karakter. Maar men zegt van Desi Bouterse, dat hij ook een mensenmens was. Ja. Ik heb hem niet mogen ervaren als zodanig, omdat ik geen contacten met Desi Bouterse had. Ik heb president Veneziana journalist mogen leren kennen. Die was ook moeilijk toegangbaar, vond ik. Vaardigste man die ik tegenkwam. Santoki had ik weinig contacten mee, maar als ik hem ontmoette, dan was het ook van harte. En dus ja, elke president of gewezen president heeft iets wat blijft omdat je president bent geweest.
0: Klopt, maar
1: dat je elkaar hebt leren.
0: Van Weidenbos wordt gezegd, hij was een visionair. Suriname heeft iemand nodig die in de toekomst kan, bij wijze van spreken, kan kijken.
1: Ja, iedereen in Suriname is visionair.
0: Nee, maar hij heeft het ook gedaan.
1: Heeft,
0: die bruggen waren een beetje gedurfd. Maar als je nu kijkt wat er daar in Kopenhagen gebeurt.
1: Ja. Dus het volk heeft toen offers gebracht. Hè. Vandaar zijn vroegtijdig vertrek. Hij heeft het aangedurfd. Hij had die challenge genomen om dat te doen. Ook omdat natuurlijk iedereen wist dat die bruggen, als die er zijn, een stukje ontwikkeling gaan brengen voor het land. Dus dat is inherent aan het bouwen van bruggen. Net zoals het inherent is aan het goed onderhouden van wegen in Suriname. Omdat daar de hele economie en de hele ontwikkeling van het land profiteert. Dus je moet als president doen, alles daaraan doen om je land en je volk tot ontwikkeling te brengen. En hij heeft het op die manier gedaan. Veneziana heeft het weer met andere dingen gedaan. Dus elke president. Bouterse heeft de PSA voor ons geïntroduceerd.
0: Ja.
1: Dus van elke president blijft er iets kenmerkends waarvan je kan zeggen van ja, dat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van land en volk. Maar ook elke president heeft een reeks van negatieve dingen waarvan je zegt, had dat anders gedaan,
0: dan
1: was het beter geweest. Dus het is ook iets persoonlijks, vind ik.
0: Maar
1: voor allemaal als mens, als Weidenbos in de omgang, zoals ik mijn Surinamers zijn beleefd, herkende ik mij in hem zoals hij zijn Surinamer zijn beleefd.

0: koffiemachine shoppen en koffiemachine sigaren en niet taxwitori, maar ook nadenken over de toekomst.
1: Ja, ja. Heel goed. Dankjewel voor de bijdrage. Dat was de heer Roy Kimraats, journalist, mediaman. Hij zal het wel weten. En hier aan de achterkant van mij, hier in de zaal, zit hij een beetje verscholen. Maar hij kent Jules Weidenbos ook op een andere manier. Meneer, wie bent u?
2: Ik ben Waldi Nijhorst.
1: Dag meneer Waldi Nijhorst. U kent Jules Weidenbos als sporter. Wat vindt u van deze hele ontmoeting vandaag?
2: Wat mooi is, is dat vanuit een andere blik en vanuit woorden en ervaringen van anderen, Jules vandaag weer voor mij levend gemaakt is. Er is niets een gelogen en alles was haarzuiver verteld door anderen. Het heeft mij weer het gevoel gegeven dat als je als mens een kan delen, kan organiseren, kan creëren en mensen bij elkaar kan brengen, dit het resultaat kan zijn wanneer je er ook niet meer bent.
1: Maar hoe hebt u hem meer gekend, Jules Weidenbos, als sportman?
2: Ja, hij was voorzitter van een vereniging.

0: op de zaak Tigri. Wat heeft hij gedaan toen?
1: Nou, ik weet dat hij ten tijde van zijn presidentschap inderdaad bezig was met de kwestie Tigri. Maar u weet dat tijdens het beleid van Gilles Weidenbos aan het einde zeker 99, in die tijd was het heel rumoerig in Suriname. Als dat er niet geweest zou zijn, dan had hij waarschijnlijk op zijn geëigende wijze geprobeerd om in elk geval, op welke manier weet ik niet, maar in elk geval een oplossing te brengen, want hij was er wel day to day in, day out mee bezig. Tigri zou hij inderdaad proberen op te lossen vanuit, zeker zoals u dat zegt, een nationalistische bril.
0: Hmm. Wat ik ook leuk vond dat hij heeft aangehaald, misschien is het inderdaad zo, hij is de goede pro geweest. Hij geloofde te veel in zijn politieke vrienden.
1: Niet alleen, hij geloofde in iedereen.
0: Hmm.
1: Hij was inderdaad goed gelovig en daar kon het soms een beetje mank gaan, dat is waar. Maar ik ga het in details uitweiden.
0: Heeft men hem een beetje bedrogen?
1: Nou, ik zou het woord bedrogen niet willen. Nee, ik zou dat ook niet willen gebruiken. Wat ik wel wil benadrukken, is dat waarschijnlijk men de stijl die hij hanteerde op basis van de grondwet van Suriname, dat men dat niet zo helemaal begreep. Dat denk ik.
0: Hij is te eerlijk geweest. Want hij had door kunnen regeren.
1: Dat had hij kunnen doen. Dat weet hij ook. En velen hebben hem ook gezegd toen. Maar hij zegt, het volk is op straat gekomen, heeft daar misnoegen geuit. En ik luister naar de stem van het volk.
0: Fantastisch. U heeft mooi werk verricht vandaag. Hartelijk dank.
1: Geen dank. Graag gedaan.
0: Oké.
1: Dank u.
0: Oké, ja. Luisteraars, tijdens de eerste lezing Gilles Weidenbos Foundation ook opgericht, kom ik tegen iemand met een bijzonder historisch besef. Hij heeft geschiedenis gestudeerd.
2: Economie.
0: Economie, oké. Dat is de heer Sandy Ohira. En ik vraag hem, wat vond hij van de dag? Wat heeft hij gehoord? Hebben ze iets gemist?
2: Nou, ten eerste ben ik blij dat deze bijeenkomst is georganiseerd. En dat Weidenbos

0: waarbij de bevolking veel meer inspraak krijgt. En dat is het systeem van districts en resortraden.
1: Ja, ja.
0: En hij zei, we kunnen naar een systeem met een krachtige leiderschap qua structuur, maar de persoon die daar zit moet ook krachtig zijn, maar het structuur, en dat is het presidentieel systeem. En dat is dan gekoppeld aan verkiezingen. En hij kwam met het idee en hij bouwde zo weer te overtuigen. En Boutje was al in dat denkproces. Ik ben bezig met een boek over Boutje, dat in december moet uitkomen.
1: Ja.
0: Ik heb bij de Bos geïnterviewd. Ik heb een paar keer met hem gesproken erover. En het is duidelijk dat die stap naar de democratie, dat wij de Bos daar een enorm belangrijke rol heeft gespeeld, wat ondergewaardeerd is geweest.
1: Toch heb ik tijdens de lezing even iets opgevangen van Andy Rusland. Die heeft gezegd, hij is misschien te goeder trouw geweest. Hij vertrouwde mensen te snel.
0: Wie?
1: Bij de Bos. Hij geloofde in iedereen. En misschien is dat ook een fout van hem geweest.
0: Kijk, ik heb Weyden was een aantal keren gesproken, maar dat is voornamelijk over politieke zaken. Dus ik heb geen ervaringen op basis van hoe hij persoonlijk omging met mensen.
1: Nee. Hij had eigenlijk, wordt ook gezegd, hij had door kunnen regeren, maar hij vroegtijdig gezegd van ik stop ermee.
0: Ja, maar je moet niet vergeten dat er in die periode twee problemen waren. Eén was een enorme economische crisis. De waarde van de gulden was...
1: Mensen waren op straat.
0: Ja. En de tweede was protesten op straat. En welke regering daar ook zit, vroeg of laat gaat dat dingen tegenkomen. Dus ik weet niet of dat iets is wat je hem kan aanrekenen. Weet je?
1: Oké. De nationalist Weyden Bos. Wat zou hij doen in de zaak Tigiri? Volgens mij had hij wat gedaan in de zaak Tigiri met Guyana.
0: Dat weet ik niet. Ik heb daar geen feitenkennis over.
1: Volgens mij had hij die Guyanese weggejaagd.
0: Dat weet ik niet.
1: Nee?
0: Ik weet alleen wel dat zijn algemene houding was niet polariseren. Zijn algemene houding was eigenlijk meer van praat met elkaar en los het op. En in de kwestie van Guyana weet ik heel zeker dat de mensen waar hij mee werkte en die met Tigri bezig waren, ja, die waren helemaal niet op de polarisatietour.
1: Nee.
0: Die waren op de tour van hey, kom aan tafel zitten, laten we de dingen oplossen. Dat was de mensen om hem heen die ik ken, hadden die houding.
1: Okay. Wat ook is gezegd, de bruggenbouwer, letterlijk en figuurlijk Weyden Bos. Hoe ziet u dat?
0: Nou, dat klopt wel. Ook met het verhaal wat ik hoor over de Tigri-kwestie. De algemene houding was ook, toen die splitsing in de NDP plaatsvond, dat was een hele ingrijpend ding. Dat je Weyden Bos en Boutersen.
1: Ja.
0: En dat heeft jaren geduurd. Maar uiteindelijk, toen Boutersen het initiatief genomen had om te zeggen, we laten bij elkaar komen, is Weyden Bos daar volhartig in meegaan. En uiteindelijk is het ook aan Weyden Bos te danken dat de NDP vandaag de dag zo groot is. Want aan die splitsing...
1: Wilt u dat stukje nog eens een keer herhalen?
0: Kijk, toen de partij was gesplitst, de NDP, had je twee stromingen onder leiding van Boutersen 1 en onder leiding van Weyden Bos. Dat was een enorme verdeling van de linkse beweging. En op initiatief van Boutersen, dat heeft een paar jaar geduurd, op initiatief van Boutersen is uiteindelijk gesprekken gevoerd om weer tot één te komen. En het is aan de grootheid van beide, en inclusief Weyden Bos, te danken dat de NDP weer een massapartij geworden is. Want anders zouden uitvallen in splinterpartijtjes. En ik denk dat dat zeker een verdienste van Weyden Bos is geweest. En van Boutersen.
1: Oké. Okay. Toppunt vandaag heb ik gehoord dan. Ik dacht van, hé, dat is een mooie ontwikkeling. Zijn boeken zijn verplichte leerstof geworden op de universiteit.
0: Ja, nou, hij heeft veel...

0: bestuurskundige dingen geschreven. Dus het is meer dan logisch dat als je op de universiteit bent, je niet alleen wat witte mensen in Nederland bedenken en internationaal op je universiteit in Suriname doseert, maar dat je ook de denkers van Suriname zelf. En dat lijkt me meer dan logisch. Het is een schandaal dat het niet eerder is gebeurd.
1: Nou, mag ik u hartelijk danken. Misschien heeft u een slotwoord. Nee, ik luister graag naar u.
0: Nou, we leven nu in moeilijke tijden, hè? Internationaal. De oorlog in het Midden-Oosten, de complete blokkade van Cuba. Ik denk dat de dreiging van Trump om alle landen maar binnen te vallen. In die moeilijke tijden leven we nu. En ik denk wat Suriname nodig heeft, zijn veel in de gemeenschap, dat de polarisatie die jarenlang door de 8 december groep gepusht is, en door Nederland gepusht is ook, dat die overkomen kan worden. En dat door te kijken naar het leven en het werk van Weidebos, we daar misschien inspiratie uit kunnen putten.
1: Oké. Tot slot moet ik u vragen hoor, want ik heb iets opgevangen dat u binnenkort naar Cuba afreist. Kunt u vertellen wat het...
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijf. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers.

Ketty Kotiman 2026 met Ketty Kotti Mimrewaka vanaf het Stadsarchurgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo fugrani wi afo sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel.

die de grondslag legden voor de rechtsorde in Suriname. In 1932, eerste vieringsdag van de arbeid in Suriname. 1970, premier Julius Sedney proclameerde dag van de arbeid tot nationale feestdag. Het 2 mei 1957, officiële opening, Centrale Bank van Suriname. 1941, Julius A. Weydenbosch geboren. Politicoloog, politicus, assemblea-lid, premier en vicepresident, gekozen president van Suriname. 1943, politicus Paul S. Somaharjo geboren. 3 mei 1946, door zware regens trad de Saramaka buiten haar oevers. Op sommige plekken stond het water 1 meter hoog en polyklinieken onder water en het pluimvee dreigde te verdrinken. 4 mei 1922, Pieter Humphrey G.N. Polanen geboren. 1948, Simon Sanchez en zijn strijders in de verijdelde staatsgreep vrijgelaten. 7 mei 1803, Suriname wingewest van het Verenigd Koninkrijk van Britannia en Ierland tot 27 in de Verenigde koloniale staten. 1938, S. Helstone, Willem III, voort aan plein van 12 mei zou heten. 12 mei 1842, militaire kapel opgericht. 1872, begin emigratiearbeiders uit India. 1910, Johan H.E. Verrier geboren, was laatste gouverneur en eerste president van Suriname. 1923, fluitist, trompetist, componist, dirigent, Richenel E. Snijders geboren. 13 mei, ik moet dat overslaan, want het staat niet duidelijk hier. Dan gaan we gewoon naar 14 mei 1910. Politiebeamte Schoonhoven verriet het complot om via een staatsgreep Suriname onafhankelijk te maken. Onder leiding van de Hongaar Frans Killinger, de Surinamers Eesporksleden, Joeg en broers Arduin, dat zijn drie broers Arduin, Arduin Mimtaki en Jatan. Ze kregen de doodstraf. 90, William E. Juklal, geboren in Nikeri, eerste gediplomeerde Hindustaanse EBG-onderwijzer, politicus en hij was ook NPS-bestuurlid. Minister van Onderwijs, Volksgezondheid en waarnemend gevolgmachtige minister in Den Haag. En hij stierf 20 juni 19, nee, dictator in Suriname. 17 mei 1908 stierf pater François Hariken, organiseerde de missie onder de Chinezen, bestuurde onze geschiedenis, folklore, schreef vervolg verhalen zoals Kodjo, de brandstichter in de Surinamer. Later als historische roman uitgegeven. 18 mei 1906. Paul C. Vloe in Utrecht geslaagd als arts.

1929 de nieuwe Leidse Courant schreef professor Dr. Anders Vloe door koning Farouk I van Egypte onderscheiden met de tekenen van de orde van de Nijl. 1929 Suriname, officieel lid van de FIFA. En 19 mei 1817 eerste onderwijswet ingevoerd. Alle wrede en onverstandige lichamelijke kastijding werden verboden. Toch bleven de tamarinde zweep en touw die gewone tuchtmiddelen waren. Onderwijs aan kinderen bleef verboden. Asano schreef kinderen, Bradangasisa, slavenkinderen. Dus in 1817, dan dat in Totip Ching, nog de magwa score. Daarom heb ik me vindt dat des maja in Nederland kan de ano afvolg. De moest stap de mo voor bepaalde zani. Mek de verteer den des mafu den, sa den kon do alamala in sranang. Wat no te unu etak den sanati da de wet ma ati e bronout, apu ma suma senu wuf gu gu gu gu

in steen opgetrokken gebouw van de buitensociëteit het park geopend. Het gebouw is ontworpen door de Nederlandse ingenieur Peter J. Nagel, die vanaf 1951 met zo'n 70 bouwwerken het stadsbeeld van Paramaribo moderniseerde. 23 mei 1904, Bernard W.H. Bosverschuur in Paramaribo geboren. Hij was politicus, onderwijzer, statenlid, vakbondsleider, kwam op voor de minder bedeelden en van de een van de grondleggers van onze onafhankelijkheid. Baas in eigen huis was zijn leus. En hij stierf 4 januari 1985. 24 mei 1916, laatste schip met immigranten uit India kwamen aan in Paramaribo. De man min of meer kasan die schreef boom. Tak de man schreef erbij dat na den gogotek desma in India kompoti in Suriname. En vaak meer op tegen of zeide, want dan doen we bepaalde konderen ook to de Engelsman, zodat de massa olibi in a konderen dat hij de noma me kwam kofu. En dat gebeurt toch ook alleen Suriname. 1785 was er een aardbeving. 1878. De 28-jarige bioloog, dokter Anders H.D. Benjamins, werd benoemd tot inspecteur van onderwijs. 1936 vervoersbank, een corporation opgericht door ORG Vervuurd, nu bekend als de Hagrimbank. 26 mei. 1951, culturele centrum Nikeri opgericht. Het bestuur bestond uit voorzitter Viera, secretaris mevrouw Smit en de leden van mevrouw Van Petten, dokter Anders Samson, de heer Menke en 1 april 1958 omgezet in de stichting Cultureel Centrum Nikeri. 27 mei 1920, de 36-jarige dokter Anders Paulsie werd directeur van het laboratorium van Weltevreden op Java, werd benoemd tot hoogleraar in de tropische hygiëne aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zijn oratie werd gehouden op 11 juni 1921. 28 mei was er in 1819 een pokkenepidemie uitgebroken. Epidemie uitgebroken. Meer dan 10.000 zogenaamde mensen, hier staat slaven, maar onze voorouders zijn geen slaven, zijn mensen. Meer dan 10.000 zogenaamde mensen stierf door het niet toedienen van een inenting die in 1813 door de geneesheer Cadell en Wolfing ingevoerd was. De epidemie heerste tot een augustus. 29 mei 1937, uit vrees voor zijn groeiende populariteit, Louis Doedel, vakbondsleider en Suriname eerste politieke leider, op in de psychiatrische inrichting Wolfenbüttel en Suriname vergat vervolgens Louis Doedel. Aladdin Sandisi, Mifeni, Takden.

Nederlanders ma, moet sabden san disi, sang Nederlanders do in Saranang, nang a boom voor voor den san, voor den sma voor uno. Want de mei kibiri kibiri kibiri de san, dat die dat de uno no want tak voor den san, dat de uno no mag tak. 1925, Edi Wartje Bruma geboren. Hij was advocaat, schrijver, politicus, statenlid. En hij was ook PNR een voorzitter. De eerste voorzitter van C47, minister van Economische Zaken. En hij stierf 16 november 2000. En 31 mei 1964 SLM, dochter onderneming de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. Bespoeting maatschappij opgericht. Directeur George Fiera ter bestrijding van de waterhyacint in het Stuwmeer bespoot de SLBM in 1965 17.900 hectare. Dus dat na ding een gebeurtenis. Samsa in een Sranang in Among een mei Bradanga Sisa. En if you want reageert op den Samsa Iere, dan ik kan belko in die studio. We go even naar een poko. En dan een bakat apoko dat we gwe nanga langa. Ja, zo de na arki dosu frimangrong. Pea arki wang aflevering bakafu arki a tori. En brada nanga sisa. Dalek mot ak nanga wang en anga wang sisa. En dan, ja, da usayere, da kande uka reageer. Tapu a tori en dati.

0: Kana arki dosu frima grong en een sisa wan sweet konaini
1: wan sweet konaini brada kwamimba
0: ik had eres masuma na
1: yu kash ik ben hortonse johanna metendaf
0: oké en ube awa aspraak dat en ibe wan koi na programma want je hebt iets om aan die mensen te zeggen of ook te vragen wat mij betreft ik kan het taxi wani.
1: Ja, ja. En u stelt ook vragen, toch?
0: Als het moet wel, ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus ik dus wil luisteren naar jou.
1: Ja hoor. Goedemorgen, okay. Luisteraars. Ik ben een tijd geleden ben ik in de uitzending geweest. Althans, ik heb mijn verhaal gedaan. Ik heb een ernstige zaak onder de aandacht gebracht. Brada Kwamimba, hoe lang geleden is dat?
0: Je bent met deze ding al een paar jaren bezig.
1: Ja, ja dat wel. Maar dat ik dat ik mijn verhaal heb gedaan in uw uitzending. Volgens mij is dat ergens vorig jaar november geweest, als ik het goed heb.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat ik een ernstige zaak onder de aandacht gebracht heb. Het gaat om de verdwijningszaak van mijn dochter. Waarbij er ook een zedencomponent aanwezig is. Voor de luisteraars die de uitzending misschien niet gevolgd hebben. Het is namelijk zo dat al meer dan 2 jaar mijn oudste dochter onder dubieuze omstandigheden verdwenen is. De autoriteiten hebben aangegeven dat er sprake is van... van zedenzaken. De persoon in kwestie, om precies te zijn, de stiefvader, zeker mijn ex-partner, is beschuldigd van seksueel misbruik van mijn oudste dochter. Op 13 maart 2024 is mijn dochter onder verdachte omstandigheden verdwenen. Een week na haar verdwijning werd ik plotseling benaderd door een instantie, telefonisch. Genaamd Veilig Thuis.

0: Ja, er is toch seksueel misbruik van mijn oudste dochter. Al met alle braden en luisteraars. Ik ben al meer dan 2 jaar verder. Tot op de dag van vandaag is de zaak niet opgehelderd. Niet door de politie, niet door het Openbaar Ministerie. En daar heb ik het over de afdeling Midden-Nederland. Dus het is een vreemde zaak. Wat wel gebeurd is de afgelopen 2 jaar, want ik heb vorig jaar mei en juni heb ik aangiftes gedaan. Na 2 jaar heb ik, ben ik gewoon tot de conclusie gekomen dat er heel veel is gerommeld qua informatie en gegevens ten aanzien van de zaak. Wat natuurlijk heel erg vreemd is. En het is ook niet gebruikelijk, het is ook ongehoord. Dat ik mij ook afvraag van, wat is hier eigenlijk gaande? Wie spreekt de waarheid en wie spreekt hier niet de waarheid? Hoe komt het dat, dat een burger opgeroepen wordt door een officiële instantie? Je wordt plotseling benaderd. Een instantie die zulke ernstige informatie deelt. De instantie is zelfs ook zo ver gegaan dat zij stellen dat in zaken het stuk zeden, dat daar aantoonbaar medisch bewijs is. Zij zouden inzage hebben gekregen in bepaalde medische dossierstukken. Ze hebben ook contact gehad met een betrokken huisarts. Dan is het natuurlijk heel erg vreemd dat na meer dan 2 jaar, na de dubieuze verdwijning van mijn dochter, ook in het kader van een zedenmisdrijf, de zaak niet opgehelderd is. Dus wat is uw gedachtegang hierover, Brada Kwamimba? Want dit is ongehoord. Ik heb dit nog nooit gehoord.
1: Ja, ik vind het ook vreemd dat een dat instantie Sabitak Desandat Bebsa.
0: Mm-hmm.
1: En dat denk ik, dan moeten ze toch naar de politie gaan. Dat dit en dit gebeurt. Is dat ook gedaan?
0: Maar dat is het vreemde van dit alles, Brada. Kijk, ik heb natuurlijk vanuit mijn kant, ik ben niet blijven zitten. Hè, want ik ben een vrouw, tevens moeder ook van 3 kinderen. Ik heb 2 dochters en een zoon. Dus vanaf het moment dat mijn oudste dochter niet meer thuis is gekomen, heb ik ook meteen die avond het contact gelegd met de politie. Omdat ik zoiets had van, dit is een zeer vreemde situatie. Het is niet een situatie wat eerder is voorgekomen. Hè? Het plotseling verdwijnen van een gezinslid. En het is ook naar aanleiding van het telefoontje wat ik van de verdachte kreeg. CQ mijn ex-partner. Hè? Want hij is namelijk degene die beschuldigd is van seksueel misbruik. Want die dag, woensdag 13 maart 2024, was ik namelijk op mijn werk. Tussen 9 en 10 aan het begin van de middag zijn geweest dat ik gebeld ben door hem met een heel vreemd verhaal. Dat hij plotseling mijn dochter telefonisch niet meer kon bereiken, als ook niet meer via WhatsApp. Een heel vreemd verhaal. Maar je bent op je werk, je gaat niet meteen.

0: al helemaal in mei 2026. De zaak is nog steeds niet opgehelderd. Er is helemaal geen duidelijkheid over de zaak. Nog over de dubieuze verdwijning van mijn dochter. Nog over de door Veilig Thuis benoemde strafbare zedenfeiten.
1: Het is wel een beetje vreemd. Want als je dan naar die app dan school toe moest een... ja, als instantie vindt dat een man dat met misbruik voor den tot hier ging, en de politie weet het ook, dan moeten ze die persoon toch opsluiten, of niet?
0: Ja, en het ergste van dit alles is, op de hoogte is gesteld, hè, ter aanzien van de zaak. Want wat ik u zei, ik heb natuurlijk vanuit mijn kant heb ik al het nodig dat een burger wordt opgeroepen door een officiële instantie die nauw samenwerkt met politie en het Openbaar Ministerie, hè, met justitie. Er wordt informatie gedeeld met betrekking tot ernstige strafbare zedenfeiten. Een zaak waarbij dan bijvoorbeeld, stel dat uit onderzoek blijkt dat iemand zich schuldig heeft gemaakt, voor jarenlang de bak in kan draaien, zelfs TBS opgelegd kan krijgen, is dat natuurlijk zeer merkwaardig. Dus het enige wat ik denk, Brada, om de opheldering in deze zaak te krijgen. Ik heb mij opnieuw gewend tot de politie. Waarom ik dat ook gedaan heb, Brada, is omdat in de periode januari-april... ben ik onder andere gebeld door de politie of iemand die claimt van de politie te zijn. Ik ben in februari gebeld. Mijn andere dochter, tevens minderjarige dochter, want zij is nog net onder de 18, is ook meerdere malen telefonisch benaderd. Evenals een familielid van de zedenverdachte. In dit geval ja, de persoon die beschuldigd is van het langdurig seksueel misbruik van mijn dochter. En waarbij de beller geweigerd heeft om haar 8

0: naam door. Je wilt gegevens hebben van een van mijn gezinsleden. Maar ik mag niet weten wat het dienstnummer is. Dat zijn allemaal vreemde zaken. Nou ja, alsof dat niet genoeg is, braden en luisteraars, is vervolgens mijn minderjarige dochter meerdere malen gebeld door dezelfde beller in de maand april. Waarbij de beller eigenlijk ook het voornemen had om mijn dochter op locatie te laten komen. Om een afspraak met haar in te plannen. Hè, zodat ze op locatie verscheen om met de beller in gesprek te gaan. Nou ja, dan begrijpt u, Brada, dat dit een zeer dubieuze zaak is. Ten eerste, je hebt je niet geïdentificeerd. Wie zegt dat je van de politie bent? Hoe in godsnaam ben je aan de contactgegevens van mijn minderjarige dochter gekomen? Voor zover ik weet is mijn minderjarige dochter nooit eerder in aanraking met politie geweest. Dat zij dan ook zomaar gebeld wordt. Ook op momenten dat ze op school zat. Dus al met al, Brada, wordt het gezin ernstig in gevaar gebracht. Door deze hele toestand van deze man. Die beschuldigd is. Bent u daar nog, Brada?
1: Sita, Ilse, KKNC, je bent al in de uitzending.

0: dit gesprek wordt nu live gevoerd, maar het is ook voor andere luisteraars thuis met kinderen. Ik vraag mij ook af, als het een wit kind was, een witte meisje, je moet een Amber Alert sturen. Want kijk, dat andere meisje die vermoord was, was 27 jaar, bij die TBS-kliniek in de buurt. He?
1: Dat klopt.
0: Ze kwam, ik kan even niet op haar naam komen. De politie heeft diezelfde dag of de volgende dag meteen een Amber Alert gestuurd. Meteen, want dat meisje ging schuilen voor regen. Meteen is helemaal Amber Alert. Die ouders kenden haar, ze liep niet weg. Ze studeerde alles, weet je, meteen. Ja. Die klootzak heeft dat meisje in de buurt vermoord en hij hielp zelf te zoeken. Dus dat bedoel ik, dus dit meisje zelfs nog jonger, hè, luisteraars. Dan is helemaal Amber, want ze nemen onze mensen niet serieus. Ze nemen onze kinderen niet serieus. Een moment was maar lastig wat jongens maar. Dan ben je verplicht om zo'n meisje ook, je kan dat niet van ons eisen, want het is een moeder. We moeten je moeder geruststellen van je lief, maar je wil even geen contact, bla bla bla. Weet je wel, en ook als de arts weet van die vader heeft aan dat kind gezeten of stiefvader, hè, dan moet je die man gewoon arresteren en dat onderzoek in begin wakker. Dit kan niet.
1: En dat is wat ik bedoel, mevrouw Ilse, want het is een officiële instantie die ook deze informatie gedeeld heeft met betrekking tot zeden. Ze zijn zelf zo ver gegaan dat zij beweren dat er aantoonbaar medisch bewijs is. Dus er is harde bewijs, er is steunbewijs. Dus ja,
0: precies.
1: Precies door een officiële instantie. Dan van die skang dat er tot op de dag van vandaag geen aanhouding heeft plaatsgevonden.
0: Precies, ze geven u ook geen volledige informatie als officiële instantie die pleit dat ze voor kinderen opkomen en voor ouders. Mevrouw, heeft u een goede advocaat? Probeert u contact te nemen met meneer Korver? Want hij houdt zich vaak met dit soort zaken bezig.
1: Wat ik ook aan u en de luisteraars wil zeggen, is van dat we hier met een zeer, vieze vuile zaak te maken hebben. Dit is geen gewone zaak meer. Op het moment dat je als burger plotseling wordt benaderd door een officiële instantie, een instantie deelt informatie met zo'n ernstig misbruik, want let wel, de informatie is niet alleen mondeling gedeeld, het is ook schriftelijk gedeeld. Die mensen hebben documenten opgemaakt, reeds in de beginfase, zijn er meerdere contactmomenten geweest tussen de politie, veilig thuis en buurteam. Er is flink gerommeld met informatie. Anders had het geen missen dat deze man tot op de dag van vandaag vrij had kunnen rondlopen. En te meer nog dat er geen duidelijkheid is over het lot van mijn dochter. Dat is een zeer vreemde zaak.
0: Zeker. En er wordt bewust informatie achtergehouden. Nog één ding. Als zo'n meisje zoek is geraakt, dan neemt men contact met Interpol. En ze komt in Engeland, ze komt in Duitsland, de omringende landen, België. Dan hoor je van mevrouw, mensen gaan reageren van, hé, dit komt omdat kind lijkt hier op. Let op geen Afrika meisje van 10 jaar laat die ze hebben. Ja. Die buurvrouw is toch gaan aanbellen. Van, hé, dat kind heeft een hondje uit. Weet je wel, dus mensen gaan opletten op dat kermisje. Probeert u toch contact op te nemen met meneer Korver? Probeert u contact op te nemen?
1: Ja, wat ik u wil zeggen, en dit geldt ook voor de luisteraars. Vanaf het moment dat mijn oudste dochter onder dubieuze omstandigheden verdwenen is, want het is een verdwijning in het kader van het zedenmisbruik. Dus het is niet een gewone verdwijning, hè? Van laat me zeggen van lang leven de lol, ze is zomaar vertrokken. Dit is in het kader van de misbruik, want dit is informatie wat gedeeld is door een ketenpartner van politie en justitie. Dus ik neem aan dat ze niet zomaar informatie gedeeld hebben.
0: Net is op het nieuws gezegd, mevrouw, van over een site met kinderporno en zo. En het bedrijf zegt, ja, wij delen die informatie niet. Ze werken wel met het bedrijf. Hè? Gelijk die site stoppen, want dat wil zeggen, men laat het gedeeltelijk toe, ook het gerechtelijke systeem hier. Mensen, ook als er officiële instantie belt, je moet je naam doorgeven. Geen enkele ziekenhuis kan bellen of een arts en, wat is mevrouw Adams de naam? Nee, u krijgt mijn naam niet. Ik alleen Ilse, nee, want er zijn meer mensen die Ilse heten.

0: Ik ben verplicht mijn hand te geven.
1: Ja.
0: Leer om kind is aan dat niet. Leer om kind als mensen... Even hoor, even. Leer om kind als mensen bellen. Je hoort een lieve Hollandse stem of wat voor stem dat ook. Roep je ouders, geef je informatie door. Ja. Geef ook geen adres. Als je dat zo succes...
1: Mimba en luisteraars, is dat vanaf het moment dat mijn oudste dochter onder dubieuze omstandigheden verdwenen is in het kader van een misdrijf, heb ik ook meerdere malen verschillende advocaten benaderd. Het gekke van dit alles van, is dat geen enkele advocaat tot nu toe bereid is geweest om het dossier te onderzoeken. Dus dat betekent hè, dat er een advocaat opstaat en gewoon zegt van, goh, mevrouw Mettendaf, ik ga de documenten aan, ik ga contact leggen met de betrokken partijen. Ik ga onderzoek doen naar dit dossier. Alle ontbrekende informatie, die vraag ik op bij de politie als het Openbaar Ministerie.
2: Even tussendoor. Laat me even tussendoor. Brada, kom in het programma, want we hebben nog maar 5 minuten.
1: Ja.
2: Biggie Brada, ik kan takeren.
3: Ik vind het wel zielig voor u, vervelend. Maar u kunt advocaat Roethoff aanspreken. Roethoff, misschien kan hij hier verder helpen, toch?
1: Wat ik u wil zeggen, is fijn dat u belt. Net Roethoff, duidelijk probeer te maken.
3: U kunt u wel helpen, dan was het naar me aan toe, toch?
1: Ja, dat weet ik. Maar wat ik heb aangegeven, geen enkele advocaat, want ik ben al meer dan 2 jaar verder. Meerdere advocaten heb ik onder andere benaderd, waaronder advocaat Roethoff. Laatst nog heb ik een e-mail van hem gekregen dat vanwege de omvang van de zaak hij de zaak niet kan aannemen. Ik heb Roethoff meerdere malen benaderd, dus daar heb ik het over Gerald Roethoff, de advocaat die vaak op tv verschijnt. Er is ook een andere Roethoff.
3: Ja, van jou in Utrecht. Misschien kan Jappa jou helpen, meneer Utrecht. Jappa jou, die doet wel.
1: Ja.
3: Meneer Jappa jou, die is in Utrecht.
1: Heb ik van gehoord. Ik heb bijvoorbeeld advocaat Korver, want ik weet dat advocaat Korver onder andere gespecialiseerd is in zedenzaken en overheidsaansprakelijkheid. Ik heb het kantoor meerdere malen benaderd.
3: Ik zou een begitorie, er zijn een heleboel belangrijke mensen zitten achter. Dan is hij. Heb je advocaat in het kantoor?
1: Ja, dat is wat. Dat is wat ik bedoel. Ik heb dus de advocaat Korver meerdere malen benaderd. Tot nu toe één en al een afwijzing in die zin van we hebben niet genoeg ruimte. Iedere keer is er wat aan de hand. Dus dat is het verhaal wat ik iedere keer te horen krijg van advocaten. Dus dat is wat ik aan de luisteraars ook meegeef. Tot nu toe is geen één...
3: Maar je moet tot de hoogste instantie proberen te gaan om je recht te krijgen, toch?
1: Dat is wat nu ook gaat gebeuren, want ik heb zelf ook de hoofdofficier van justitie aangeschreven. Want gezien ook de soort zaak en omdat er ook heel veel gerommeld is met informatie, betekent ook dat er aantoonbaar bewijsmateriaal is. Dit is niet zomaar van, goh, we hebben hier met een vrouw te maken hè, die op zoek is naar even negatieve aandacht of iets uit haar duim zit te zuigen. Er zijn aantoonbare bewijsstukken. Betrokken politieambtenaren hebben documenten opgemaakt.
3: Mijn woord, nou, je moet het niet laten. Je moet er alles doen om gerecht te krijgen voor je dochter te vinden.
1: Ja.
3: Dat is dus, mijn advies aan u. En dan wens ik veel sterkte verder. En don't give up the fight.

0: goede advocaat. Het mag ook een radiopresentator zijn of een interviewer. Ik zal dan hierbij mijn 06-nummer achterlaten, zodat er helderheid komt in deze zaak.
1: Ja, dan moet je dat nu doen, want ik heb nog een paar seconden.
0: Ja, 06-87-234-693. Ik herhaal 06-87-234-693.
1: Oké. Dat even aan hand komt daarbij of zo, dan kan je me altijd trouwens weten hoe je me kan bereiken.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoog beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een int. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit consumenten samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Maandag 1 juni aanstaande start Kitty Kottie Maand 2026 met...
6: Het ding is gewoon weggevallen.
5: 26 ja. Met Kitty Kottie Mimrewaka vanaf het Stadsarchief. Vijzelstraat nummer 32 en Kitty Kottie.

hoe die persoon heeft opgehangen. Maar in ieder geval, een Baradanga Sisa, toen werd dat over een geschiedenisstory. En werd dat ook over haar spiritualiteit. Dan een. Mo leeswang en san di ono. En dat temik badan en ukam belkom baka. En dan gaan we gewoon verder. Arki boomsang en asan samo leesi ha bradanga sisa. Asan di sinawang Afrikaanse Surinamer een schrijving. En daar ben ik trots op die meneer die dat heeft geschreven. Ja, zo schreef je, zielloze beesten. Want dat soort man best je dat begint me voelen tijdens Akatibo. In Afrika, in feite Nubië, waren wij koningen en koningen. Levend in totale vrijheid. Ja, in christelijke termen uitgedrukt, waren wij goden. Levend. En we leefden in het paradijs. In de diaspora echter, across de Atlantic Oceaan, zijn wij altijd slaven geweest. Ja, en dat zijn wij nog altijd. Want eigenlijk onhoudt me uit dat niet slaaf zijn, Tori. Met wij bedoel ik de zwarten, de blakas, maar de Nubiërs. Wij hebben niets van onszelf over. Letterlijk niets. Ons naam, ons manier van communiceren en dus onze taal, onze cultuur, onze klederdrag, onze normen, onze zeden, onze waarden

naar de haven te komen in Rome. En dat deed hij met plezier, Paus gevraagd, door de Portugezen en ook de Las Casas uiteraard. Zijn deze zwarte dingen, zijn deze zwarte dingen geketend op de bodem van het schip? Wel mensen, de paus, de nog grotere witte vloek, vertegenwoordiger van God op aarde, met een supergrote dikke zwarte Bijbel in zijn hand, en hij antwoordde, oh nee, deze mensen zijn... Nya so wa hebi katibo bradanga sisa. En dan ook die day naden sem een bribi strukturo san fenitak Afrikaans maar zijn zielloze beesten. Dat als je een beetje een if you love you serefi and you love you bigisma dat je net denk des masan du omen wis was san nanga uno inetek den bribi strukturo voor des madat abra. Alle Portugezen lachten daarna. Daarna werd aan de paus gevraagd om het schip te zegenen voor een goede overtocht. Dus in plaats van die debri paus die zie, tegen de smasako accent is aan dat hij niet doen. Jezus wil dat niet. En de 10 geboden. Staat ook geschreven dat het niet mag. Niks voor de zand dat den doe. Allemaal vind ik zijn. Allemaal duivels. Want naar nou, duivels zijn niet den doen. Naar den bigisma. Voor uno. En dan deze paus. Doopte het schip. En hij gaf dat de naam. Jezus. Wel beste religieuze. Afrikaanse mensen. Een zielloos beest zijn ze. Zonder ziel, zonder jeje, zonder bewustzijn, ja, zonder verstand, zonder geest, is een dood beest, een lijk, een necro, een negro. En dus een neger. Want negere, nou aan dit is die. In het Grieks betekent dat woord dat jij een lijk bent. Iets dat tot ontbinding is overgegaan. Dus bradananga sisa. If na las you las you egi spiritualiteit. Dan zou ik zeggen, ga dat ding daar zoeken. Via arki atori, we komen altijd naar de sandati. Maar, mi vind dat boon voor ons aan de indesma bribi structuur. Moet je niet meer doen. Want, walibisma zijn feni, tak eng. Na vertegenwoordig voor weet ik veel welke god daar, die volgens hen daarboven zijn. Dat je nou na barium bardens maar je dat ino kan go do asandati. Maar schrijf na de asandati die werken mee. Vind je het gek dat mi brada kwam in bij mino wan next voor no wan in Christo te jobo. Mino wan no wan de man bribi structuro. Ook toen niet die van Arabiri. En helemaal if you don't want trust libis. Maar jij bent de eerste bewoner hier op deze aarde. Dat suma make you dan. En nu den soort gadodis met jou. Den soort gadodis waarschijnlijk is tegen jou schrijven. Maar nou, even ono schrijft like alibis, man. Dat geldt niet alleen maar voor Afrikaanse Surinamers, maar voor alle Afrikanen. Zijn ze op het continent of ze zijn daar buiten, dat maakt niet uit. Je nou kan tek de libis, maar bribis structuur. Dan, jou schrijft, is je vaderbe denk je voor ono. En tel ik nou weer de boom voor een soort denkje, bradanga sisa. Wat dat betreft, omus luku en volg zijn boom. Luku, ja, den begis maar voor begin 1900, hè. Volgens mij konden die mensen niet eens

0: lezen en dat soort dingen. Maar mijn nanga jutting, hè. We hebben zoveel informatie. En if me aximis refi, if you a lease den sandi. En da yeshi fa de mango om nanga obigisma. Sref a kresten dom, luku fa den gonanga den smafu uno. En dan mi mus go tek des ma dat bribi strukturu e gooi het in de toilet potte. Dam hara watra meka watra hara san chagwe. Uno no de verplicht fu wakatapa fu go teka yo bo bribi strukturu. Je ben niet verplicht. En helemaal te ikon dar achter, tak na a very very basi fu den smadisi, konanga idee tak u mag katibo den, want dena apchinf di debri. En dan moest ik zo'n bribi structuren, Abra. Penes maasang, tak uno na di dibris. Tak uno na pchin fu di dibri. En volgens mij boon voor uno, na zo weer denk ik toe, ta domine of wat dan ook op je mofo, dat tak ja Afrikaanse mensen zijn vervloekte mensen. Dat volgens mij dat kan de onnozaans door in den soort bangi dat je daar lopen jullie waarschijnlijk te klappen. Hou je wel van je voorouders? Hou je wel van je voorouders? Sanya soa hebi katibo. Dus, toen met me dat op straat in de konte je me niks over dit Jezus. Want me fuga voor de smarati. Want de is na barmo berde met nooit moro den ko actie me den sandati. Eer deed de lobes napu ewan G-papieren. Dan met bereken taki. Mensen, ga op zoek naar je eigen spiritualiteit. Kwa, weer is maar ede. Omdat boon voert voor ons, we doen niet aan onderzoek. Une onderzoek niks. En if you ne onderzoek niks, de trouwen ook kon naar jou tapu. En dan maken ze jou tot een van hun. En dan ook, mino wana san dati. Dan hoe dat te minanga je omiti, dat je offent dat je een of andere gado ostraf me. Soort gado ostraf me. Omdat mina want te kabribi structuru. Mi ireke dat me vrede want san sanebo stang. Ga onderzoek doen dat je schrijf oshi. Amek de egi sani. En dat pede mafen bepaalde sani fu pot in den sani. Uit Afrika. Fu uno bigisma. Dus tapu na ngari en sandis. En a sandis, is niet alleen onder Surinaamse mensen. In naher Noord- en Zuid-Amerika, pe Afrikaanse sma de. Den de sma dwingi Afrikaanse sma, fu kontek de man bribi strukturo. Want de man is hier waarschijnlijk bevrede gi a spiritualiteit, fu uno Afrikaanse sma. Helemaal, if you go look atori fu Haiti, Haiti, ano nanga Jesus Christus den bevrij den schrijfie. Ano nanga agada fu a Bijbel den mopo uit a soort an hebi katibo dati. Nee, de roko nanga Afrikaanse spiritualiteit. Dat den konfri den schrijfie. En daarom ik des madis do alles aan if you take den bribi structuur, want de vrede gi Afrikaanse spiritualiteit. Omdat den shi asan dati. En dan uno no san de ana tide de we me kali bi moro moeilijk juice refi lek fa a alibi de brada nanga sisa. Dus ik zou zeggen gebruik je verstand. Ap liefde ge you for all the sanya ma hebi katibo. Dat na de tusan sa emus do brada nanga sisa. Hallo wa sweet koneni.
1: Hallo. Goedemorgen, brada Kwamimba.
0: Hij was met konijnie, brada Lodi.
1: Hoe gaat het met je?
0: Oh, met mij gaat het wel, hoor.
1: Mooi man. Dan ben ik er even. De Haitianen hebben zich bevrijd. Ik heb door toen maar La Fontaine. En ik heb van La Fontaine ben de sergeant in het Franse leger. Dus aan man ben Saba Franse tactiek. Dus dan man wil Vinden Fransman in 1799, ja, in 1803, oorlog eindig. Dat

0: તો આમાં બફરે થાય થી વાસળા પર નહીં એ બે શબ્દથી
1: ને એક બીજા ભાષાની ફાઈ હતી
0: તો જે ફ્રેઝર પણ હોય તે લા ફોન્ટેન
1: Ya, maya made maro konanga Afrikaanse spiritualiteit.
0: Oh, dat kan al.
1: Ja, en dat moeten we met z'n allen gaan doen.
0: Ama open wil de Fransman in a bushi. Ze hebben ze verrast in de bossen. Want hij die ben bestaan als ze uit oerwoud. Is dat dat hij?
1: Ja. Maar abu mulodi mole is wan san gomoro fara.
0: Abu abu al.
1: Ja, oké, okay, dat kan bel wins later kon geen probleem. Oké.
0: Oké,
1: ja. Maar dan gaan sisa. Krimi yesibo, want we gaan door. Even kijken waar was ik. Ja, noem jij jezelf van nu na zo'n 525 jaar nog steeds. Roepen vinden ze dat jij een zielloze beest bent. Dan lig je nog altijd op de bodem van het schip. En dat schip heette Jezus. Voor jou moet dan de mentale emancipatie nog altijd komen. De Afrikaanse mensen, religie of godsdienst en het kruis gaan hand in hand. Het is sowieso de Caucasian drie-eenheid om een onrechte positie veilig te stellen. De zwarte mens, de donkere mens, heiligt de middelen die de witte mens in een negatieve neergaande spiraal te laten doen belanden. Dat is dus richting geprojecteerd heeft, breng jou in een negatieve, neergaande spiraal. Daardoor en daarna kon de witte mens zich doelbewust opwerken naar de natuurlijke, superieure positie. De echte positie dus van de zwarte, donkere mens. Dan is er een opwaartse spiraal. Breng jou boven de wolken. Laatst zat ik aan de waterkant. Dus dat Abradas Sanskrit Fidensa Andisi Etaki. Laatst zat ik aan de waterkant en ontmoette een jongeman. Afkomst Afrikaanse binnenlandbewoner. Die mij ervan wilde overtuigen dat het een zegen is dat de zwarte mens, de Afrikanen, in slavernij is gebracht. Miheristjim Goro. Ja, Miheristjim Grokoro. Dan bakadati. Den conforteer uno. Dat uno. Anodien Pichin Fugado. Ik wist wat hij bedoelde en waar hij wellicht naartoe wilde. Daardoor vervolgde ik en ik vroeg: O soort gado, vroeg ik weer. Bikamoro leki wan gado de. You abi leti mi mati. Yo abi analeti tenanga drape, antwoordde ik. Waarom is het een zegen dat de Afrikaanse mensen in slavernij is gebracht, vroeg ik aan hem. En hij antwoordde, zodoende hebben we God leren kennen. Dus Bradanga Sisa. Ja, nog voor hoe uno. Na den soort achterlijk zijn die zwaar denk je. Dat een abonta katibo ben de. Want dat zo vast die ukoleers op gado. Dus maar zei tak den zijn dat die zijn dom. Sinds ik vind ze hele domme mensen. Gebruik toch je verstand. Soort gado no. If a gado vind je dat hij is voor alles en voor iedereen. Dat vast wat ik den bigis maar voor.

moest go eerst in katibo voor de kan kon fado in na anofu agado dati en is dat om een lezing des maar etak den san dat ja abunta katibo ben de wanda so fa een keer op wat jij aan het praten ben da arki asan dat wat to lezen te. Het is toch, het is gewoon bedenken jullie Afrikaanse Surinamers. Gewoon jullie bedenken gewoon iets. Maar als aan dat zei je, je bent net zo eigenlijk bijna. Moet je potina assee voor de wet, man. Soort gekheid als aan dat. Dit was maar moest gewoon 400 zoveel jaar katibo. Voor een of andere god accepteren.

0: de mano sa ta ka gron tapu lontu. Lek de bij vrede, want ze denken dat het gewoon een platte iets is. En dan de bij vrede, totdat ze van die Afrikaanse mensen hebben geleerd dat het niet zo is. Want tralezi met actie de Afrikaanse mensen, uno gogo jides mannen wat één keer informatie over net. Want sa is hoor uno, dat we gaan met ze mee, we doen veel dingen voor hen. Maar sana apa is a jekisi, 400 zoveel jaar katibo. Dus niet meer doen. Hallo, was wit konijni?
1: Ay, brother, come in, ba. Say, they make the villain. They pina dal vende. That was the reason.
0: Yeah, okay. European be pina, yeah.
1: They been pina with, and then say that sort of thing. I was from the Angola. Ray Dom. Ka Arab. Ka handcraft. For the Dolly Slaffer name. And the Earth and Colonial. That make them Kongudu. The Fandangola. I was the asset tree for Belgian land. So for Romal. Once several wealthy Belgian lands across the Fandu. Om de economie draaien te houden. Maar in de koning hebben ze geen grondstoffen. De pinale kalaka. Alata. Dat is wel te geven.
0: Ja, Abong Lodi. Ja, brada Nassisa. Ik heb al lang bij Afrikaanse Madeja zo. Papa Planet DC. En vaak me loopt dat ook toe in het programma Arki Atori. Dat den bigisma fu uno, ef den bewani. De bekir alla den langa virus masande geta paplane idisi. Maar dat hebben ze nooit gedaan. Omdat die mensen zijn beschaafde mensen. Wij en onze voorouders, wij zijn beschaafde mensen. Want ef uno no ben de zo, ef u ben de lek van de wetmande. Dat kan de boom voor een lange virus, maar dan moet je morgen op een planeet die. Want we zouden ze dan toch gaan vermoorden. Maar dat doen wij niet. Het mag niet van onze schepper dat om God doet en zijn dat die. Dus de trafolko, zijn door alle de wies was aan Nanga Uno. Zo het gado de abina, want die brigado de abina.

bla. Nee, dan enough arki. Maar dit is massa wel wat arki. Voor hen kom ik op de radio. Voor broadcast bepaalde sani. Ik doe dat niet voor alles en iedereen. Maar, boem voor ono, ons don denk ik boem, bradanga sisa. Ons don denk ik boem. Te asane komt op spiritualiteit. Boem voor ono no sabi.

onvriendelijk. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waar is die vrouw dan? Waar is die moeder? Terwijl na uno, yabi, moeder aset, vader asaru, nanga ama boyfooding, heru. En uno Afrikaanse Surinamers, u mag breiti, tak a woord heru, dena uno mindri. Want dan no, uno sabi, teken of je arki actori dat jezelf sumana heru, dan moet je jezelf afvragen, hoe komen die Afrikaanse Surinamers aan die naam heru?

400 zoveel jaar. En dan nou dat baka af 400 zoveel jaar. Dan pas je die one God. Ik ga een boek die de Bijbel heet. En daar staat toch ook een paar geboden. Je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. Maar toch, die mij doen ze niet. En ik zei, is dat maar dat serieus? En broeder en sister, een heer Libia, zei heeft te maken met spiritualiteit. Een heer, wie is nou een bong, wie is nou een japi, wie is nou een visie. Alles aan naar spiritualiteit. Maar dan nou, you egos do in sani fu tra libisma. Libisma sano loop you schreef. Ik weet nog heel lang geleden, Bradanga Sisa, dat je doe onderzoek zo, hè. Dan ergens daar in Oost, Amsterdam Oost, kom je bijna pe aberpes dat de drapede. Dat je een kerkje en was ik pas op deze passie gekomen om een boodschapper te zijn. Dan ben ik gaan kijken in een kerk waar die mensen over praten. Nou, ik ga naar gebouw. Ik ga naar gebouw of kort een christen. Nee, absoluut niet. Ik wil wel lukken aan Sani. En dan ga ik naar ruimte voeden. Ik moet er nu nog steeds om lachen. Afas, wat is maar bij Lukumi? En je legt naar die debris, kon je naar ruimte. Precies, wat is maar Lukumi zo van? Dat is gewoon doe je zo. Maar alleen, ik ben wel Luku. Wat is maar dat je tak, Sani. Niet omdat ik best wel aan de denk, als aan dat voeding, nee. Mijn moeder heeft ons altijd geleerd dat Jezus, uno, na je moest gebroken en ede, va moest kon naar de zandat. Dus zo ben ik opgevoed en ik ben daar blij mee. Want nu, boem voor uno zijn de in de trasmabribi-structuur, ik kan met die mensen van nu tot morgenochtend praten, zomaar met takkie. Zomaar met takkie. En mij vind ook toe, na blakasma, ik hoor blakasma na spot, want aan de wetman die in de kerkie als dominee, na zo blakasma en merendeels moro voeren na zo de maasma. Ik zou zeggen, kappen daarmee, ga een andere ding doen. Gokosuk wantra hobby. Want je hoor je

een weet maar dingen hebben, geen een bribistructuur en bla bla bla. Dus ik luister nooit een maar uno Afrikaanse sma omsheng ja hè. Nang takwego mee nang adesma san kot san do omen vredadig san tegen of voor ouders. En dan die katibokba de man doengi fu itek den bribistructuur fu densma. Dus massaal no bewani konden geen werk vinden, hun kinderen mochten niet naar school en dat soort dingen ze braden ze dat want ik nou aan doen is aan die. Mijn collega's heb uno eigen spiritualiteit, maar het is niet op een gedwongen manier gegaan. Het is gewoon, if you de bezig naar jou eigen is aan die spiritualiteit o jep jou. Spiritualiteit o jep jou. Ineens kan jij wakker van presie, dan in luku de ishi wan buku, dan a juiste buku ishi. Ik kan teken f mi brada nga sisa. Roko nga spiritualiteit, da yusref ook kan de ibel walees ko in na programma de tegen mi tak weet je wat met ons is gebeurd, bla bla bla bla bla bla bla. Dus yusrefi moest man denken dat bepaalde zaken niet, het kan niet. En soms mijn actie misref ook toe. If uno santek de wet man gado, if we leven mee, nanga den bigis ma fu uno, sanya so wan gruwelijke en katibo. Want ajers leki, we podens ma dat na wan se, amili. En mi ben wat ek was aan die namens den dominees. Soms heb ik tegen mezelf gezegd, ik had eigenlijk eerst een dominee moeten zijn. Dus volgens mij kon tapu a passie die zie. As aan is mi wat takkie. Dominees, hè. Ga op zoek naar jouw eigen spiritualiteit. En zadel onze mensen niet meer met dingens, één, die niet van ons zijn. En met dingens, die mensen zelf. De UNO-leraren, die tijd daar is al 30 jaar voorbij. We hebben Afrikaanse sma, DET, die een, omdat die na, wat weet man, dat kwam zijn, dan zal het wel goed zijn. Ik redeneer niet zo. Kijk eerst, is het iets van Afrika? Ik zie, nee, weg ermee. Kom met water aan bakken en dan je ziet, hé, dit is naar Afrikaanse sani. Al maakt niet uit hoe duur dat boek is. Ziet dat naar Afrikaanse sani, dan koop ik dat. Dus, bradanga sisa, mene blim, unom denk je dat temi is donja taki. Meneer Bleem Ono, maar de tijd is wel rijp om naar je eigen ding te gaan. En if you, a dominee, snapt op het podium, is dat op mijn bladzijde aan mij, misschien die, ook vrouwen, tegenwoordig heb je ook vrouwen die dominee zijn. Die teken uit dat boek, hoe zou dat wani? Maar soms vraag ik mezelf af, zelfs aan uno enkele.

mensen noemen ze die heksen. Terwijl het gewoon spirituele vrouwen waren. Wie is die vrouw bij wit, of geel of paars? Ze waren met spiritualiteit bezig. Wat heeft een paus gedaan? Volgens mij als een paus die Sam leest die ono. Die opdracht voor de maak hier. Alla de vrouw dat hij. Alla de vrouw dat hij de maak hier. De meeste van die vrouwen waren gewoon blondies. Maar waarschijnlijk vanuit de moorders hebben de geen Europa. Want denk ik heb niet tot echt het bewijs ervan. Dat na de moorden dat hij. Leerde ze maar om mensen niet. Waardoor de vrouwen nu. Gomor op diep in a spiritualiteit. En de bekan dresis ma. Wist de beweti de bekan dresis ma. Alles aan de bekan doen. Totdat een of andere paus gekomen is. En die heeft opdracht gegeven. Om al die vrouwen die zichzelf heksen noemen. Te vermoorden. En als Sammy bij want we hebben nog 5 minuten. Exodus is in de Bijbel. En dan een Wankatibo ekong. Hoe halen die mensen het in hun hoofd? Hoe kon die smassa net ik katibo densma, dus onusma, net ik katibo densma? En dat je googelt een boek, een Bijbel. Dan heb je een pagina daar, Exodus. De Afrikaanse sma ook googelt leer je. Van een volk bij de Inkatibo. En van Agado dat googelt je den. Maar Agado dat nog je hebt, uno Afrikaanse sma. Dus denk ik, je boom, prelangasisa. Eigenlijk zomaar. Hoe de zo diep in de smabribi structuur. Want if je gebruikt je verstand, kan het toch niet. Net je bakatibo Afrikaanse sma. Dat je je dan een boek. Dat een boek dat naar Exodus en daarin staat ook een katibo. Maar gado dat je nou heeft alles aangedaan voor een jeb de smarati. Maar als je zo'n boek leest, dan ga je toch jezelf afvragen. Zeg dan, ik gado dat nog een jeb uno Afrikaanse sma dan. Want je hebt me nu een boek gegeven en ik lees dat boek en ik denk, hè, hoezo dat een, dat Agado dat nog kon je hebt, Uno, Brada Nga Sisa.

En alleen baby-structuren, dat is zijn ook vrouwenvriendelijk. Want, misabete, de Afrikaanse is maar bij abden baby-structuren. Maar toen waren het man en vrouw, dan had je Allah en je had Allah. Een man en vrouw. Maar Sam zijn in Bijbel vrouwenvriendelijk. Wel een baby-structuur, de vrouwenvriendelijk. En ik was ondanks dat aan de UNO zijn, maar...

0: klokken na 9 maanden, dan kom je uit jouw moeder. Dus je vader en je moeder, Nawang, en je moeder is zelf iets meer, want je moet uit in. Bomen, vrouwen, den boom, vrouwelijke bomen, nadat Echara vroeg toe. Dus, if spiritualiteit de, en dan, vrouwen daarbij. Gooi dat ding in de prullenbak. Wie was er eerst? Een godin of een god? Ik denk een godin, toch? En de godin, ik kom tot de conclusie dat ik wil een manspersoon. Dan maak zij dat en niet die mannen. Ik zou zeggen tot straks na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdi. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacenter.

0: woensdagmiddag speelmogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Maandag 1 juni aanstaande start Keti Koti Maand 2026 met Keti Koti Memrewaka vanaf het Stadsarchief. Vijzelstraat nummer 32 en Keti Koti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning. Bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo, fukrani wi afo, sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grassroots.

pit lele gesan dati. Mine kona in yu osof konte egi sem do nang ase inom do. If you no lop de san sa metaki, dat ding is heel makkelijk. Eit kiri radio. Dat san ik ba. Lukono, omen programma's de onder uno toch, if you look Caribbean FM, omen an radio station de. Iri ka tak mine arkeala de station. Man mina gogo bel de man gogo tege de man tak valo rotsoi uno et tak kan ha umo fo. Nee, ik luister gewoon niet. En imus abba, a respecte dat ook toe. En gimme. Ik mag zeggen wat ik wil. If you yes in a lobasani, zou ik zeggen, doe je radio uit. No as man o dwingi tak imus an arki. Want ik blijf zwart bewustzijn dinges doen. Ik kan van nu tot morgenochtend gaan zeggen dat ik dat niet moet doen. Wie ben jij nou? Zelfs aan als ons maar hebben dan als iets. Look, om mijn christelijke programma's. Ik luister daar niet naar. Ik ben ook gebeld desma. Of ik tegen desma. Tak aan een rotzooi hoe die bezig en noem maar op. Maar mijn osaf kan dan een dominee of een zoon van een dominee die belde aan nieuws ben. Dan denk ik bij mezelf van, sporen jullie niet? Na, zo een oelop de jobobribis terug

0: zijn woorden die nergens op slaan.
1: Het slaat nergens op, nee.
0: Nee, dat is een dat is zo jara asansang een brada Hari een taki is dat een if you know one sap blaka sumatori ja sumo kon dueni dat het moet en bla bla

daar haal. Ik ben voor mezelf blij, ja, Brada Ngasisa, dat nooit eten meteen een bribisani, hè. Ik weet, in Suriname, daar ga je naar blijdschool. En dan, voor je gooi naar klas, dan moet je een heleboel dingen gaan zingen over Jezus en bla bla bla. Ik als een kind, ik denk, waarom moeten we elke dag gaan dingen gaan zingen? En dan zingen we niet geen dingen voor blagasma, die een wetisma. Ik begreep dat niet. Hoe oud was ik? Misschien 8, 9, 10 jaar zo. Kan de ome niet scoren bij Abbasanati, maar blijdschool had dat. Dat was ik weer naar klas.

Precies, ja. Ubigisma. Ze hebben het echt gevoeld. En meneer Bleem denkt morgen ook toen iets aan komt, ja. Want if you know een christen, Europeanen zijn toch christenen. If you know een christen, hoe haal je het in je hoofd om mensen zulke gruwelijke dingen te gaan doen tegen die mensen? En dat ik wat doe denk gruwelijkers aan tegen deze, maar dan vind jij dat die mensen ook Jezus Christus moeten gaan aanbidden. Maar net heb je mensen voeten omgehad. Vrouwen, Bobby heb je gesneden. En dan wil jij nu dat ik moet jouw ding nemen. Met welke God ben jij bezig? Want dat ding daar is een duivelse iets voor door de zand dat die naar die Dibrisani. En ook toe Brelangasisa, inaf brief meer in Nexami etaki. Ga kijken als dat ding zo is. If you know, Egiwantoria Meshidaki Atorisayo etaki, het slaat nergens op. Dan, ik kan tegen je dat zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo. En dan kan je schrijven tegen je dat, oké, ja, daar zit wel wat in. Dat is niet een

Eet mama, ik kan het niet. De mataki, volgens mij 4 of 5, maar dan moet je stil zijn. Dan moet je stil zijn. Ik maak juist een herrie. Waarom moet ik stil zijn? Ik moet stil zijn naar een groep.

Ja, prima, gewoon dus een vrije mensen. Ik kom ook daar vandaan, Bradang Assisa, prima, gewoon. Maar mi afo, nabai abai ajari sau akteleka di iftide. Dus mi draya sandi si, maar mi no de helemaal eens. Tuurlijk is er abisma die een voor dat de. Dus tuurlijk is abisma die uit vrees. Je hebt een kotaki den een smasabe katibo ubigisma. Mi feni. Nou, een krisma, sambe de in atenfu akatibo, uno no kan tek no waf den smadati, tak den smadisi den smadati. Asan sa den smadat be mek me, desma abarek fu kotik mopo suma wa lowe e lowe gwe. En atrawano, sawang kong an Ego yepi fukan fanga de trauma baka. Ti es ook bang. Want asuku wan job zeg maar. Pede wet mano oli benda nga rostu. Dus uno sa elibi no uno de. Ek no wan en kris ma in katibo. Moet je kwalijk nemen dat ay luko saren dat bedu luko saren dat edu. Na bung gruwelijk santek desma. En alas mawang redden in eigen haki toch? Dus uno sa elibi no de. Want we konden zijn dat tegen tijdens akatibo. Jap no fosma fu uno. Sa kande gogo roko samen na den beulen. Fu desma. Maar gidesma san du desan dati. Het was voor hun ook een manier om geen. Desma sabe din akatibo den dat ka atiborong tap desma dat man minangayo minofen tak u abi arreg fugo fenitak ya adat be yep dewet man en no mar op ka de if yusre be din akatibo ka de yusre bodu asandati en desma no do asandat omdat ze verrader zijn nee no en kri luko no komitak dis eers rustig aan wanneer kwam iba luko no let na you fesi en bowes de mei doen de mei kapus ma futu et dik dens ma ai puro dat is mei tegen den trouwen sa mus luko tak if uno kong in opstand of go do this of dati na dat o tek uno je mak di mense bang dus mi konta ta conclusie dat Densma sabe de in akatibo, we kunnen ze niet kwalijk nemen. Want iedereen wil ze hier redden, Bradang Assisa. Want mi fene, mi no de eens na asani, tak un fene, tak ja, desma, ouders voor Densma dat hij bejeb de wet man en noem maar op. Even demmen. En dan ga je kijken voor jezelf. De actie is revi. Sayubodo. If dat nou aan fasi. Dat ik kan kotik mopo eta katibo. Je kan niemand blamen die dat soort dingen gaat doen. Hè? Ik weet niet. Dus if me look op mijn karakter. Ik zou denk ik eerder weglopen. Me bo kotik mopo eta katibo. En dat soort zijn dat je dus uno funo uno mag ik nou wat enkri Afrikaanse sma kwalijk omdat dat doen bepaalde zijn tijdens akatibo moeten we niet doen Bradang Assisa want het was gewoon een gruwel wat die mensen hebben ervaren. En als je je eigen hachie kan redden, dan ga je dat doen. Want no was manowani, tak in kapje voet, weet

hoe pijnlijk dat is. Hè? Kotafro Bobby, weet je hoe pijnlijk dat is, brother Aziza? En niemand wil dat meemaken. Dus omus abba begreep echt gidens ma, voor akatibo. Dat ze gewoon niet, ja. Den des, den op bij mij heb je. If dat, if, nogmaals, if dat nou een fasie voor escape uit Asani, dan ga je het doen. Hetzelfde ook met het christendom, hè. Des maar voor nu bij mij, tek des aan dat die. Maar, des maar she kan de, dat, het wordt wel een beetje minder voor ons. If we te Asani.

puto me kap ano dik ai puru kotis matongo wan vrouw zwanger de me kota herbere fa vrouw puratje eta bere e bong dat alles soort dingen ze hebben onze biggest man meegemaakt hè. Dus minanga yo sana mek de sanat me we mogen niet gaan oordelen. Taki ja, des man, daarom ik zo die man gronken ontstaan. Want de man bij Google, je hebt de wet, man, Google vangen de tras, man. Dan kregen ze een stukje grond daarbij, bij een vrie man gronk. Ik moet die persoon, me moest vinden dat des man, die zie, aan een boem staan, den doen. Ik kan daar niet gaan oordelen, abra dan asisa. Wie is minder aan jou bij de draap? En we zouden ook een... kan je iemand kotik moppen? Kan je iemand tang? Je weten het niet. Dus desma, zijn jama katibo, uno, no de inwa positie, voor gofen, disnanga dat voor desma. Iwan mek me katibo yo. Dan me kap yo futu ook to. Je wil het niet toch? En dat bij de kande wan fasigi desma. Dat ze met rust gelaten werden. Dus tijdens Katibo, nog één chrisma, uno ne moest ik kwalijk. Ik vind het erg dat Atrawa, ik go liever Atrawa na den beulen. Maar als je een beetje je verstand gebruikt, die mensen konden er niks aan doen. Je eigen hachje ben je aan het redden en dat mag. Want je weet wat die mensen hebben meegemaakt. Is geen, het was een gruwel, brengen. Zelfs dat minanga jou, normaal gogos doen, tap nou wat één kristuru. Dat we vinden, ja, maar die en dat die bij doet, die zit en dat bij doet, dat is. Denk je dat ze dat zouden doen? Of de nog bij de Katibo? Nee toch? Want waarom op het Afrikaanse continent van toen? Waarom is het zo dat verraad naar de soort sanati nog bij de desma belibi in de paleis? Desma belibi in de sanati. Maar dan nu, if desma moest komen in een principe dat niet hun land zijn. En dan, het is niet dat ze in een cruiseschip zaten. Ze werden geketend in die schepen en vervoerd worden naar Noord- en Zuid-Amerika. En dan je te kwam toe, dat je begint kap voet toe kap aan alleen voor de trouwensje. Ze ook denk of de coin opstaat en dat die. Dus nooit een oordeel. Nou, een kri Afrikaanse sma tijdens Akatibo. Kouluku, no, fa uno ego om nanga makandra. Wij gaan niet goed met elkaar, terwijl uno deen Katibo. En tuurlijk, omdat Ude in 2001 sani, mek an uno normaal vinden. Schrijf in brievenstructuren, je hebt Amitri, je hebt Dissi, je hebt dat. En die mensen kunnen het niet met elkaar vinden. Dus Afrikaanse mensen, Google score je schrijf. En, wang, laatste zijn ze moet aki. Alsjeblieft, kunnen zadel dem chifu uno op nanga den sani. Sa uno sadel op. Jidem ching soort dem chimek den go op den go den geschiedenis. Kinderen zijn goed met een internet dinges. Dat u moest doen, bradanga sisa. Maar kom niet tegen me zeggen, ja, maar a groepu dat die be. Je hebt de wet maar e kap en bla bla bla. In afte imidensan dat. Je gaat niet boos worden op die mensen. Omdat misabit dat ze waren gewoon in een hel. En maar wief bar odi. Het is een gezond. In ieder geval tangita kute kute en fuarki. Abra dan asisa. En een alasonde. Tussen
tussen 5 en 7.

0: even dat ik een arki wil afleveren voor een arki atori. En dan moet je gaan naar Radio Razo elke zondag tussen 5 en 7. Dat ik leer morgen voeren omtrent Uno Sani. En die leerden Sani geef het dan ook door aan die anderen. Met mama Aizanga Anana, Denanga Uno. En Utaknanga Heru Uno Verlosser. De tijd is rijp dat ik kon verlos Uno Mopo minder de trouwen. Ik zou zeggen tot een volgende keer.
1: Als je identitair daar verboden als vanwege hun militieaard. Dit zijn echt daadwerkelijk dus milities.
2: Echt getrainde om geweld uit
1: trainingskampen. Ja. Er zijn ook een aantal Nederlanders bij betrokken geweest. Martin Selmer wil ik 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen.

0: Delsom. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano no tete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirsima er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no so december. Esi nanga go before la sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-ide van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten, de bekende themakisten. Zij een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur op haalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend

0: 5 euro duurder. Nou, atorat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178 08890. Nel Maricitani 06271 12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515 08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje.net/surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories. Alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en opvang is gevestigd aan de Molukken.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: een blauwe roos of bloem mee te nemen. Wit of rood is ook passend. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Radio Mart condoleert de nabestaanden van Lisette Vliet en wenst hen heel veel sterkte toe.
1: Hier volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Ariette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Suriname's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april de rol vervuld als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
2: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

prachtig, mooi, 1974, muziek van de Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. Mooi pokoe, we waren ver weg, even terug in de tijd. Mooi man. Ja, ja, ja, ja, ja.

Oké, dames en heren, welkom. Mijn naam is Norman van Gom en ik ben hier tot 5 uur. Maar tussen 4 en 5. Ik zeg het verkeerd, tussen 3 en 4. Hebben we een speciaal programma. Gekookte kip. Het is een samenwerkingsverband tussen Mart, Imagine IC, Aira Kip en Mart. Ja, heb ik al gezegd. Het gaat over eten. In het kader gebracht van katiboslavernij en alles erop en eraan. Mooi, dan gaat u luisteren straks tussen 3 en 4. Maar nu gaan we participeren, improviseren. Luisteren naar de zaken die zich voordoen nu op dit moment in de wereld. Gaan we bespreekbaar maken. Vandaag was ik in een toko. Ik had zin in zuurgoed, hè. Vruchten, fruit uit Suriname. Dat is een verpakking mooi tegenwoordig. Nou, dan heb je Birambi, Pommelisister, Zamoro, Manja. Lekker, tussendoor, gewoon, schwa-schwa, eventjes. Soms zet je het gewoon naast je eten, gewoon, in plaats van komkommer. Damigo, wat heb ik nog meer gekocht? Kris, roti, de plaat. Omdat ik ervoor experimenteer, look hoeveel ik kan met roti, miserefi.

drugs aan boord van een schip. Maar goed, we komen terug op Suriname. En dan mag het niet. Dus Kandeo aan boord gezegd. Helpt voor vele dingen. Misschien is dat het. Kan dit nou daarom aan het definie? Of run in een tap? Ik weet het niet hoor. Maar you na ozo sang. Quinti sal na grond toe. You ne look up price. You look no more if you have one bepaalde satisfactie. Satisfaction. Nyami. Sopropo. Je kan het nergens vinden. Anderen zeggen kies zo mooi. Dan onszelf kan praten. Want zo propos ik groei jou ook toe. En wie pot je zien zo op je balkon. In een bidje emmer. Maar kijk, groei jou balkon en gooi ook toe. Gooi je met buurman of buurvrouw. Daar heb je ook zo propos. Ik weet niet. Niet dat je aan de praat man. Maar dat hoor je ook op het veld. We moeten leren om zelf onze dingen te doen. Maar ik vind dat dit werk is voor minister van Buitenlandse Zaken, ja, Suriname, meneer Bouva, of de ambassadeur, wie dan ook, voor contagatorie. Sommigen onder ons, en allemaal, leden eronder, ja. We kunnen niet meer eten wat we gewend zijn te eten, want er zijn restricties, beperkingen. De alibi, en de suite zo moro. Als je dat ik dit niet defini, dat niet defini, Jumbo, Albert, Nanga, Dirk. Die gaan in opstand komen, want klandisie. En die mensen gaan gek worden, want Nederlanders, mami, Nanga, you, ook toelabu, banana. Banana. Dus stel je voor dat ik dan kon een actie, dat ik nee, voorlopig kon een in jou, want mensen gebruiken het. We hebben iemand betrapt die heeft geprobeerd het te importeren via bananen. Stoppen. Dan. Maar omdat Suriname, en dat is het weer luisteraars, klein, weinig mensen, nette mensen ook, houden niet van protesteren, gaan niet de straat op, de neem ik ibari, de njama, apina, kotak en zo. Naar pijn, naar verdriet. De verwerking onder elkaar, op haar radio en belko. Ja, mina man vind dat zo probleem. Dat is wang. Maar dat ik dan nak pasigo nak wie dan ook. Soort instanties ja in Holland, in groot verband, in groepsverband. Alles mij wacht is omhoog doen. Ona normen moest doen, maar ik maar doen. Ja, ik ben begonnen. Met ekipje rust in de dailies eventjes. Ontspannen, maar dat zo. Laksheid, hier en daar, pleinoyeren. Hoe net doen mee, normaal en pompo. Onder elkaar, we pompo wel. Maar guador is ik op pompo, hoe de. Vrede. Nou, we nou go, ik de trouwen go. Dus de vraag is: wat is het waar? Zegt u van ja, kies zo mooi, nonsens, laat maar zo. Dit ding. Want ik vind dat de boeren in Suriname ook iets mogen verdienen, hè? De vis donna of zo propos dat hij in Serna en Nak Dagu dat hij alles mee praten, zomaar en jamming, zo. Terwijl dat ding goed is voor export en naar kwaliteit, vooral dat, hè. Surinaamse kwaliteit, van wie gaat bodem, maar grond voor uno, aling, a watra. Maak die producten zodanig lekker dat de door, de trouwen net door uno. En ook, ja, dat moet ik ook erbij vermelden, want laatst zijn wij als media ook uitgenodigd voor contact naar een ambassadeur. Hij wil contact houden naar een bevolking, een groep, samenleving. De one de moro, actueel. In een geval voor diaspora verhaal. Dus ze willen weten wat er speelt binnen de samenleving en kunnen kijken waar ze gaatjes kunnen dichten. Komoro na wang, prima zaak, ugo, mi bedape. Nog een paar andere organisaties. Was een goede bijeenkomst. En ze vragen van hey, meer aandacht. Want in het verleden is het. Ja.

Goyuru Kasi. Het gebeurt al ergens in Almere, maar meer. De kwaliteit is nog niet zo wat het wezen moet. Minosabi. Maar u weet er meer van. Ik kan die Ventaka doof, Jamoros, Wit Moradoester. Nou, ik mag ook inkomen. Als je aba informatie dat doen. Dus, werk aan de winkel. Nog iets, volgens mij dus alleen. Mart. En AI. Dat is een vraagstuk. Langzaam maar zeker. We verdiepen in die ook toen niet. Ja. En loeken de mogelijkheden. AI, SAI, doe. Ik kan schrijven een bericht. Dan met AI lezen. En mijn computer lezen. Natuurlijk, je moet rekenen. Want dan maar lees alles aan zo boem. Maar je kan AI ook vragen om een bericht voor je te typen, hoor. En klaar en je, een computer. Luisteraars, wat dan Saru schreef je aan meer, want toen is mijn klaag ik bad. Ja, nee, hier, een AI-bericht naar Mart. Sana san dat hij, mijn man verstamming, een taalgebruik, hé. Mijn sabo voor zijn ego. Dat is waar. Kan. Want volgens mij AI, nee, hoor, rekenen aan je opleiding. Dat is weer iets anders. Denk ik hoor. Als je dat keer even nog gaat scoren, dan is het niet lees van bericht. Dan is het niet goed in het woordenboek. Maar ik ben bang aan jou. Dan mis je niet dat je gaat spijbel. Nee, je verstaat nog niet. Zo maar je verstaat wel. Dat is AI. Een techniek. En lang wel diep zo'n voor nu. Ten wette meer is, maar ik had een schrift analfabeet, mijn sabro kan een computer, maar hier denk. Dene wani, leri, gomoro, fara, liep me zo, mi boon zo, maar soms. Ja, mijn geval trouwens maar lastig.

Adamala Miguel-Morovara, assistentie, KPN. We zeggen, ja, onze lijn, we kunnen uw computer voor die overnemen, hoor, meneer Van Gorm. Wat is uw code? Maar dan gaat u in mijn computer kijken wat ik allemaal doe. Nou, nee. Ze kunnen het, u moet mij toestemming geven en ik doe alleen maar dat. Toch een keer abwapting, verder tak. Zij neemt ik mijn computer over. Zo gaat het ook. Wilt u geholpen worden, ja of nee? Klaar. Ja, wie heeft het? Oké, komt u maar. Maar ik let op u hoor. Kijk, ja, daar moet u niet gaan. Dat is mijn geheim, dat is mijn privé. Maar aan mijn vrouw bij de Tina computer. En tik, tik, tik, pip, pip. Ja, hier moet u zijn. Ja, pip, pip, ja. Ja, oké. Geregeld. Dus, soms denk je, sab ik bij leren, volleerd. Maar je kan ook verrast worden, want de techniek gaat maar door. AI, het begint pleinwaarrol ook toen aan Mart. De missie aan bericht. Vooral de maand en zo ligt lichtes in de programmering. Nou, maar nou, dat is maar nou, man. Nou, trouwens, ik liep niet met mijn schrip goed door, maar op. Dan kan ik ook keren met mijn computer, klaar. En het gebeurt al hoor, op high-level radiostations en zo. Zo ligt, ik denk, als maar doen in de studio, is niet waar. Computer, het ik hier heb. Voorgeprogrammeerd, veel AI wordt ingezet. En net wat ik zei, had je potie gevoel, zou wel lof voor nu Abi. Zo is misref Abeng. Ik zang, de man is ook rekenen aan mij, jong. Zang, de man is ook niet gask, minder deug volledig. Ik zo man de man samen kan zijn, jong. Dus je bent je kisat die broodje, dus man zang. Godoro in de techniek naar de ontwikkeling. Maar je moet hier en daar in afgaan naar Alassani. Dat is ook zo hoor. Want, maar zolang je man je kan, zolang je man kan voor de onafhankelijk vertrouwen, moet je jezelf ontwikkelen, man. Leri. En daarom we gebruiken radio ook voor leri. Maar zo lees we gewoon abaka, go luku terug. Hè? Wat is er in het verleden gebeurd? Samsa voor zijn migrant, Madi, zijn migrant, Padati. Maar we moeten afwezen toe. We moeten naar vooruit gaan naar de technologie. Zij komen toen nu auto. Zelfrijdende auto's. Want ik zie Surinamers ook in Tesla's rondrijden aan de straat. Zo doe ik hier. Ik ben mee aan de techniek. Dus, want toe dan, allemaal. Je ziet jouw beweging. En je hebt ook jongetjes, vrouwtjes, dames, heren, die aardig zich hebben verdiept in de technologie. Dat doet dat mijn oor ook bij, 60 jaar, mijn abie,

0: AI, Sami Verstang, moeten we uitzoeken, is inzetbaar ook bij Mart. We moeten rekenen dat ik kan, dat ik ook in de capaciteit ook toe. Omdat we een gebrek de maanding vanochtend was collega Glenn Godric verhinderd. Vervanging, no way. En dat is, nou dan, gelukkig had ik iets op de plank. Bijeenkomst hoe Jules Weidenbos, Albert Weidenbos laatst zaterdag in No Limit georganiseerd. Mooie bijeenkomst. Met dat keer volledig uitzend. We zijn op school, we zijn in de klas beland op de donderdag. Mooie donderdag trouwens. Weer mooi, ziet er goed uit. Ik groet u. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Ik ben Jora.
0: Dag meneer Jora. Jora, u klinkt ver. Klopt dat?
1: Ik ga mijn radio zachter zetten.
0: Ja. Ik probeer het. Maar goed, je bent wel te verstaan hoor. Ga maar door.
1: Ja, nee, ik wil even over de Super Bowl waar je aan het begin van je uitzending over had, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: En dan refereerde je aan verschillende zaken, doop en dergelijke. Het heeft te maken met fito, met een mooi Nederlands woord, fytosanitaire eisen waaraan je export moet voldoen. Hè? Heeft te maken met plantenziektes die ze hier willen voorkomen. Daarom de maak ik voor de serie uit de Sopropoto de Imachare komt. Maar opvallend is dit, want bericht bij de Tapa News, om je nu te lezen, kousenbandimport is nu gestopt. Oh. Want die mannen hebben heel veel onkruidverdergingsmiddelen in die kousenband gevonden. Toch? Boven de toegestaande norm die hier wordt gesteld, EG en Nederland. Toch? Dus daar heeft het mee te maken. Die mannen checken het, je moet aan bepaalde eisen voldoen, je mag niet

0: και προγράμμα σε μόλι, για να εξή να το φίλ, έδε χεπ, δάτσε, μισκή, έφυλε, ανκαχύφω, δάτσε, έναν older programma weer brengt. Vaak hoor ik dan ook nog overlijdensberichten die afgewezen zijn erin.
1: Dus,
0: ja. Oké, maar never mind. Ik vraag me af van, hey, hoe is ik zo namang? Hoe nog samen bonden? Waarom zouden we niet kunnen bepraten, bekijken, van waarom zou je niet samen kunnen gaan met Radio Tamara? Dat samen we vullen daar. Maar ik vul er maar in, we vullen die voor in, toch? Dan zou het goed kunnen lopen. Maar dat kan niet één keer, papa. Maktani en Lobby.
1: Mooi, denk je. Gratangi, ja, bijdrage.

0: je de Ecoplaza. Of een andere biologische winkel, Biologisch. Ja, soms het weegt het 800 gram. Is het in de aanbieding zelf? Hoe weet ik, minder dan 2,50 geloof ik. Of 2,80. Dus ik bedoel, de mensen moeten gewoon de klop omzetten. Ja, ze zijn zo gewend als er aan groen toe, alsof het beter is. Ja, maar ja, ik kan het. Ik zei anderen die er niet in geloven. Want ze denken, sommige dingen zijn niet nodig, zoals avocado. Kan je gewoon kopen. Dat soort dingen kan je gewoon eten. Maar die schil van de appel heeft heel veel dingen, gezondheidsvoordingen. Die heeft het vitamine, hè, pectine of hoe dat ding heet. Het is heel belangrijk voor je gezondheid. Nou, die appel, die koop ik liever biologisch. Dan, want ik eet ook die schil namelijk. Snapt u? Dus ik eet die hele appel op. Ja. Dus, en ik lees hier van een scientist, 30 april. Het kan echt plastic afval omtoveren in schone brandstof. Met behulp van zonlicht. Nou, misschien een markt voor Suriname-industrie. Om daarmee aan de slag te gaan. Het is een Australische wetenschappersland. Twee vliegen in één klap. Ze hebben een techniek ontwikkeld die de groeiende plasticvervuiling aanpakt en tegelijk duurzame energie opwekt. En dat allemaal met behulp van zonlicht. Het principe is simpel. Afgedankt plastic kan worden omgezet in waterstof, in gas, een industrieel geproduceerd gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit waterstof en koolmonoxide. En andere waardevolle chemische stoffen. Ja, dus afval als grondstof. Wereldwijd produceren we jaarlijks meer dan 460 miljoen ton plastic.
1: Prima. Anna, ik moet naar een andere, ja, want gelet op de tijd. Maar dank u wel voor uw bijdrage, sowieso.
0: Alsjeblieft.
1: Hai, dag. Wie daar? Bedankt voor uw, meneer Petjeno.
2: Hai, Patrick.
1: Hai, welkom.
2: Maar je had over die groente, hè. Toevallig, maar deze staat op Google Map, hè. Zelfs rode peper. Pauzemaand afgekeurd door export door EU. Dat is toch te gek voor woorden?
1: Nou, het heeft de oorzaak toch? Te veel pesticiden.
2: Ja, het staat ook bij, maar het staat ook bij. Het heeft te maken met. Even kijken, een moeilijk woord daar zo hè. Overschrijding van de pest-CD-studen. Dit is geen incident. Het is duidelijk een signaal dat de voedselveiligheidssysteem niet functioneert zoals het hoort.
1: Hmm.
2: Maar ja, ik kan het hele ding voor je voor gaan lezen. Maar het komt wel van de CAP-assemblee, orde gesteld door het CAP-assembleelid Sharon Dijksteel.
1: Hmm.
2: Zijn deze exports geïdentificeerd? Het staat op Google Maps, maar in ieder geval, het wordt moeilijk nu Suriname groen te kopen.
1: Zo.
2: Hé, rode peper, jongen, moeilijk. Wie er is, peper,
1: ja, ik kan prima peper, bonja, toe, hè. Ik groen meer.
2: Ja, maar dat trafas je toch. Suriname, Assong, hè. Assong is belangrijk, hè.
1: Oké.
2: Okay. Ja, toch.
1: Ja, Assong belangrijk, ja.
2: Hè. Die som is heel belangrijk.
1: Hé,
2: hoe kan ik weten op mijn balkon, ja, zeg maar. Nou, deel ik een peper op Suriname.
1: Nee.
2: Ja.
1: Ja, om 3 uur hebben we even een pauze, een ander programma en nadien kom ik terug. Maar wie bent u? Welkom. Radio Di Stranga, Meiro Echo Ete, Fatra Beller. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Het duurt mij te...
3: Propo. Miskreek is die Sandina zo propo. Ik heb het meteen weggegooid, ik heb het niet klaargemaakt hoor. He? En trouw is ook toen ik naar natuurwinkel, mee bij fruit. Miskreek is Sandina fruit. Veel pesticiden wordt gebruikt, heel veel rottigheid. Maar meneer begrijpt zij Unusanaans, maar Walofuno? Nee, ja, de Hollands groente. Lekker broccoli, dan een witlof. Is best wel lekker en gezond hoor. Die mogen we ook eten. Maar Unusanaans is zo propos, gevulde antroa, die zangen dat die. Die andere groenten zijn ook goed, meneer Norman.
1: Want voor Uno, inderdaad. En ja, trak groenten.
3: Ja, alle groenten, alle soort zee, Egypte, alle soort zee. Ik kon er niet van dat die mee bijden gewoon, maar mee controleerde wel, hè.
1: Mooi.
3: En vooral die vleestomaten ook. Goed controleren.
1: Goed zo.
3: Ja?
1: Dank u wel, Dorothy. Okay,

0: Hey, dag. Dag. U bent de laatste voorlopig. Hoe heeft u een minuut, anderhalf? Gaat het lukken?
1: Jawel.
0: Oké.
1: Okay. Goeiedag, meneer Norman.
0: Goeiedag.
1: Ik heb wel geluisterd naar u de laatste over je superpot, toch? Maar dat speelt al sinds Suriname toen geld gegeven om een instituut op te richten om onderzoek te doen naar de gif die in de groente zitten. En Suriname had het geld toen aangenomen, maar de dag dat die instituut zou worden opgeleverd, werd het in brand gestoken. Dus tot vandaag, niemand weet wie het gedaan heeft. Maar het is niet iets van recent, want Nederland had toen een meting gedaan dat bepaalde groentes van Suriname insecticide zaten, waardoor de volksgezondheid op het spel stond. Dit is niet iets dat recent is ontstaan, dat schaarste is onderzoekprobleem. Het was met meerdere groenten hoor, want Nederland had het toen echt expliciet hebben gezegd, oké, we gaan het niet volledig verbieden, we laten het in handen van Suriname, dat zij dan die onderzoeken doen. Ze hebben het geld gegeven voor het instituut. En hoefde die Suriname alleen maar data aan te leveren van, joh, we hebben die onderzoeken gedaan, dit is gifvrij, begrijp je? Dus het is niet iets van recent.
0: Oké. Goed, dankjewel voor je inzage. Wij bijdragen ook hoor. Hai, damboom, damboom. Dag.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, luisteraars, we gaan naar het nieuws. Tot later.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Afgelopen nacht kregen de EU, het Europees Parlement en de lidstaten het niet voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de draad wordt op 19 mei weer opgepakt. De gesprekken verlopen stroef omdat de Amerikaanse president Trump afgelopen week dreigde met 25% importheffing op auto's omdat Europa zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij legt niet uit wat eraan schort. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
3: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
4: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Doorweg van

0: baseline Corona Band, Samaku, Young Kosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
1: Available.
0: Imperial Venue is de place. VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be here.
3: Bericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd.

De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarreden door Hare Excellentie president Jennifer Geerling-Simons. Panka, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De oefening was netjes aangevraagd en het springplan was ook goedgekeurd door de autoriteiten. Mogelijk zijn er tijdens het springen van de mijnen hete deeltjes uit de springkuil gesprongen. Op beelden van de oefening is te zien dat na de ontploffing op meerdere plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. De zaak rond de dood van de 16-jarige te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Een 18-jarige jongen wordt verdacht van de fatale steekpartij. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van de verdachte hebben willen stelen. Twee minderjarige jongens hebben die verklaring bevestigd. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. Ze zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming in de politiesystemen hebben gekeken en de informatie hebben doorgespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich ook laten omkopen. Haar voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd en de verdachte mag alleen contact met haar advocaat hebben. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Die unie moet een plek binnen de NAVO krijgen, maar ook los daarvan aan de slag kunnen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot. De Defensie-Unie moet de NAVO versterken en met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne samenwerken, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: ACT, Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirsimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
3: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten, de bekende themakisten. Zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur op haalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit.

0: kring, iwa wasa skotu, iwa wasa oso, fami insi, iwa oso schrijf de mee city, dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, iwa Sintix, zij wan Sintix, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mee zit komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be here.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.

Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, reden over onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl

0: Wa moy ko ketiten wa yesilinga iya Junior Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29 1072 LB in Amsterdam, telefoon 020 671 1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.
1: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid.

Tussendoor heeft u geluisterd naar een programma in samenwerking met Ira Kip van Kip Republic, tomato sauce, visie dat hij naar makreel. En zo hebben wij, Surinamers ook, onze eigen smaak gegeven aan sommige gerechten. Gerechten met een contron, een soort delicatessen. Ja, zijn zeer zeker kunstig en kunstzinnig bezig, ja. Ik word gebeld, maar op dit moment kan ik zeker niet opnemen. Dus dat wordt lastig. Deze moet ik straks terugbellen. Van Oluk Nono. Ik zit midden in die uitzending. Dus dat wordt lastig. Maar tot straks. Hij is een bekende. Heel goed. Ze zijn altijd actief. Ze is actief. Maar dadelijk moet ik proberen bellen tussendoor. Oké. Wat er is samenwerking, ja. Die meneer heeft het gehad over samenwerking met sommige omroeporganisaties. Dat is mogelijk. We zijn er mee bezig, ook toe erg. Sterker nog, we slaan onze vleugels uit. Via Arkiboom, je hier aan toe. Spotjes qua voor bedrijven in Suriname. Die hier adverteren en daar hopen op vakantiegangers en meer bekendheid voor hun producten. Sterker nog, of ze dat kunnen exporteren hier naartoe. Soms, Annie, een uitvaartorganisatie heeft u ook gehoord. De mannen zijn uitgebreid, man. Koetsen, alles hebben ze beveiligd.

Mooi, dat zijn ontwikkelingen. We hebben een paar mensen in Suriname. Er rijdt ook een auto van Mart rond in Suriname. Want toen is machine. En ze komen in beweging. Dat is het effect, hè? Het effect van twee landen. Eén gevoel. Ze worden loco met gebruik. Voor deskundigheid dat hebben we ook nodig. Wij gaan regelmatig naar Suriname. En we kopen in. We gaan ook slapen in hotels, huren auto's. Sommigen van ons gaan bouwen in Suriname. Waar haal je je spullen? We gaan op vakantie, we gaan in het binnenland. We gaan naar de resorts. Die ook hebben aandacht nodig hier, dat wanneer u in Suriname bent, dat u precies weet waar u moet zijn. Want die hier in Kbanamart, het is gewenning. Je weet precies waarom die ma is daar in Blauwgrond of Apompastei, Fustanga, Bagasi, Dape, CC, Waterkant, Bagasi, Gadri, Nafarekaring, want trouwen de Moro. Dus we zijn in beweging. En daarnaast, vanwege het tijdverschil, hebben we ook programmamakers op het oog en gesprekken gevoerd met een paar van ze om een bijdrage te leveren, zodat wanneer het 's nachts hier is, dat het daar in de avonduren nog van belang kan zijn dat ze informatie naar ons sturen voor draaiders noemen. Dat schreef niet, maar zo niet Tamaramman ding. En een belangrijke heeft zich aangemeld. Meld aan dat je met de nakondre en mijn afspraak. Zo bij Abi voor je drukte. Maar me melden me aan. Midoro is de. Me melden dat Midoro. En me kom voor een project in Sernang. In Nederland. Maar give me een ding. Dat we meet hier desloos monde. Dat wordt Takatori. Ze de welbekende Clifton Braam. Die is bereid om op afstand ook dingen te doen. Want dat relatie tussen de familie Braam en Norman is groot. Appa, Harold Braam, die was regelmatig bij ons op bezoek. De Abekong, naar Holland Haar in Zwelingstraat, gaf adviezen. Hij was graag in voor een gesprek of lever een bijdrage van toen, kom niet nou. We hebben een hele set met materiaal, Biggie Smatori, van hem gehad. Bandjes van toen. Heeft hij geproduceerd voor ons. En dan liep mooi rokken naar Bakker. Dus soms is het leuk om het te herhalen. Want die meneer heeft het ook gezegd. We herhalen. Kijk, als iemand 24 uur naar Mart luistert, waar we niet op rekenen, dan kan dat je herhalingen, ja. Je ferie voor zo'n programma's. Ik vind het eigenlijk een trastation. Dus daarom adviseer ik u ook om naar ze te gaan luisteren. Maar het voordeel van herhalen is dat soms we worden gebeld 's nachts, midden in de nacht. Mag ik niet meedoen? Mag ik reageren? Ik word wakker gebeld, zo lezen. Omdat ze denken dat het een live programma is. Die hebben ze nooit eerder gehoord. Een discussie, een onderwerp. Dus op internet, hè, maar het internet. Dat gaat gewoon 24 uur per dag door. En sommige mensen die denken van, hé, wacht even. Ik wil reageren, ik hoor een stem. Ze zijn nu in de uitzending. Die man heeft niet gezegd hoe laat het is, welke dag het is. Dus ik ga het proberen. En ja hoor, dan moet ik met een slaperige stem zeggen van mevrouw, sorry hoor, maar u luistert niet naar een herhaling of meneer. U luistert naar, oh, is er, dat ding klinkt echt jong. Jong, ik denk, nou jong. Daarom heb ik probleem. Dus ze schrikken. Maar herhalingen. Ook de Hilversumse omroepen doen daaraan mee. Het nieuws, ook programma's gaan ze weer op een bepaalde tijdstip herhalen, omdat je niet iedereen op hetzelfde moment kan bereiken. En tegenwoordig is on demand terugluisteren wanneer het je uitkomt ontzettend populair. Hilversumse omroepen, televisie en radio hebben het moeilijk. Mensen luisteren niet nu. Dego Arkite de Mang. Dego Arkite de Ego Nembo uit. Terugluisteren dus. En daar zijn we mee bezig, ook bij Mart. We hebben al opdracht gegeven om een eigen Mart-app te maken, zodat je het kan downloaden. Dan hebben we beter contact met elkaar. Vooral de stoomfoto's, de

leerlingen en donateurs. Dan hebben ze een markt-app op hun telefoon en daar heb je gedegen informatie. Satrawanoavi. Dat is in de maak. Jo, je hebt de Sofara. En vooral de vertrouwelingen, daar moet ik mee praten. Of den deel is in elkaar uitgebreid. Voor confronteren. Sofara Adair, laatst werd ik gevraagd om de cijfers.

cijfers zijn niet slecht, maar het kan beter. Geloof je, broer Aasam, ik kan me grap, man. Het kan beter, maar we zien dat alleen via de radio, hè, alleen op de radio het omroepen en bekendmaken werkt, maar werkt op een gegeven moment niet meer. Dat is ook iets, door die dat toen tak en toe, dat ik op een radio alleen maar omroep of dat je stort je bijdrage. Kan je storten, donatie graag, alsjeblieft. Het werkt tot een bepaalde hoogte, maar daarna neemt het af. En je hebt natuurlijk ook luisteraars die nooit de donaties van Mart, de rekeningnummers horen. De heer, denk ik. De schrijver, last dan schrijf je. Je hebt de heer en vader geschreven. Dus, en we weten het, lobby, brans, sakono, rustig, vastpoto.

kom je nog wat op, hè? Kom je nog wat? Kom slik in. Maar we kennen die streken. Soms kom ik mensen tegen op straat. Yo, langam no arku nu, yo, langam no arku. Yo, yo, zijn er rekening met mijn baba, zijn er rekening? Dan voel ik me ook een beetje een soort kiek aan het worden. Sommige mensen van ons, die hebben dat. En allemaal gelukkig niet. Want er zijn ook serieuze. En ik moet rekening houden met de serieuze mensen. Die geen grappen maken. Het bedrag is volgens mij, als ik het goed had, ik had het doorgegeven, het steeg. Maar niet, je kan het ja, normen, nu wil het morgen hebben. Tamar is wel bij je gebookbaar. Nee, je moet geduldig zijn. Maar, luister, als je weet ook dat de prijzen blijven stijgen. Maar goed, boven €50 tide. Tratamara. Ik kost driedubbele. Dus dat speelt ook. De tarieven veranderen. PB1 50.000 bijvoorbeeld. Noem je me op 30 of 80.000. Voor dat kan gewoon bank. Dus de UNO betaki. Dan hebben we potentabiere. Kom met een 3 ton. Ook al kugomorofara. Maar een beweging zijn de. Mensen arkeen voor nu, zo lees je dat. Sra man die daar komt er dan lai. Of zo 40 jaar wat? Zang? Hoe dat kan dan? Dat zo maar dona uno of vertrouwen de nodena in uno. Maar vertrouwen de wel voor dat radio de jere uno wel toe de 40 jaar lang ik bij Egwanga langa. De paai salto, de paai elektra, paai kapi en paai dingen. Zo nou af, paai niet. Maar voorgoed de vrijwilligers zo lezen. Dus het moet ook van twee kanten komen. En er zijn mensen die het nog niet doorhebben. Maar zoals aan het gro, pas die potjes komen naar onderen ook toe. Ook toe. Nee, dan moet je als je den gecijfers, moet je als je den boeken, moet je een kolokus aan. Nee, nee, niet vertrouwen. Ja. Zeg maar, in een vertrouwen organisatie zijn bestaan 40 jaar, ik ba. Wat heb je vertrouwen dan? Tawila staatslot? Of was maar bij een poeru? Toen was ik geïnteresseerd in een station dat ik hier even wil maar een merk. Want het is een merk geworden nu, hè. Inmiddels, misschien wist u het niet. Maar Mart is een merk, is een begrip. Tering, takere, otiking. Laat sprak ik met de meneer. We waren op de meeting met de ambassadeur. Hè. Dan met de radio, maar staan vast. Kariba FM, Kitty Koti, wie nog meer? Amor was daar. Amor die breidt uit. Amor die zendt 24 uur per dag hun eigen zender. Hè. Geen salto dan bij de Egisani. En ze zenden 24 uur per dag. En die meneer zegt me van die Kakoluku, hoe deed Rotterdam? Want hoe op ook toe. Afdeling in Serenang, waar ik dacht dat wij de eerste zouden zijn. Amor Abestation ook bij in Serenang, al lang. Familieberichten, draaiman, verzoekplaatjes, niemand. Dat zijn ik draaiman, een meter. Klaar. Eigen kracht. En daar geloven we ook in hoor. We bribi. Maar bij ons, in dit geval, duurt het ietsje langer. We moeten overgaan tot straatacties, luisteraars. Maar het moet gebruik maken van de techniek. Face-to-face ontmoetingen. QR-code-achtige dingen. Want tegenwoordig wanneer iemand vraagt van... kan je een donatie doen? Dan moet ik zeggen... pa, automaat voeden. Pa, pen automaat. Ze vragen het. Geef me telefoon. Geef me telefoon, kom hier. Klaar. QR-code. Nou, dus we gaan dat doen. En we gaan hier en daar en overal... de straat op gaan, dus we helaas brieven. Alleen we zullen we minder even, we dama. We tikken een stap terug. Maar we komen back, full speed, kwakke kong. En een paar andere evenementen. Dus dat is zo, nu een beetje beweeg, travasie toe. Daarnaast heb ik ook begrepen dat Lucia, crew, die doen hun best. Elke maandag of telkens er een DNA-uitzending, die never vergeet die voor elkaar aan rekeningnummer. Nou, of de enige programma van ons misang.

0: consequent een roep op tot donatie. Een karanummer, vaak. Wie soms maar eens schrijven, maar toch de karing. En er is een lichte beweging en ze zijn aanstaande, gaan ze weer beginnen met de actie. Omdat de vier die doet dat, hey, het kan, het is mogelijk. Maar de luisteraars, sommigen dan, die zijn een beetje trangajessie, koppig of wantrouwig. Laat me dat ook direct zeggen. De nebribi. En dat is aan Kongba. Dan dat, oh, hij werkelijk, jongen. Denk je, jongen. Hij deed me king. Adoro, hij. Look hoe, jongen. Mijn nebribi, mijn nebribi. Denk dat ik de boom me king. Maar de me king. Kan. No, last bribi. En als je koers hebt, hè. De meneer Trump. Die heeft ook dingen in zijn hoofd wat hij wil. Voor elkaar. Maar in het leven moet je doelen hebben, luisteraars. Ik ga ervan uit dat je ook doelen hebt. Je wilt ook een beter leven. Je wilt ook groeien. Je wilt geen stilstand. Je wilt groeien. Ik had nog niet aangegeven dat u mag bellen. Hè? Dus iemand heeft gebeld. En die is geduldig volgens mij. Want die heb ik wel opgenomen. Maar die is nog niet aan het woord. Dus ik hoop dat diegene geduldig is. En dan takt hij ermee wachten. Ja, Libi Mekitakitori. Dat is van smarte informatie. Dus ik wacht rustig. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Dag meneer Nouwen, met mij nog een keer hoor. Met
0: goed
1: mevrouw
0: zo.
1: Dorothy.
0: Dag mevrouw Dorothy.
1: Ik moet wel zeggen, ik ben inderdaad een geduldig iemand.
0: Mooi zo.
1: Me want to tell you. Ik ben over herhalingen, no?
0: Ja, ja.
1: Herhalingen in de avonduren en in de nachtelijke uren.
0: Klopt.
1: Weet je wat leuk zou zijn? Die herhalingen van mevrouw Mildred Caprino. En ook andere. Ik ben lobby programma dat hier. Ik ben lobby geweldig. Mevrouw Mildred Caprino, die kent u toch?
0: Ja, zeker. Die kennen we.
1: Is ze er eigenlijk nog?
0: Zo is ze. Ja, zo is ze. Ik heb haar ontmoet in Suriname toen ik er was.
1: Okay,
0: in februari, januari.
1: Ik kan ik contact opnemen, mevrouw. Ik wanneer dat in programma's mag worden herhaald bij Matra.
0: Zo. Zeker weten, Anno, doe moeilijk. Ik weet het.
1: Anno, doe moeilijk.
0: Nee, we hebben die programma's.
1: Dat verras we nu toch?
0: Ja, maar look, we naar archief voor Matra.
1: Ik heb begrepen dat die de omroepers binnen Wando. Want toen is de microvergiedening. Maar, echt heel leuke programma's hoor, waren er toen de tijd.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat Rufus ook met een soort kinderprogramma bezig was. Klopt dat?
0: Dat klopt. En dat is op de zaterdagochtend.
1: Ja, met...

0: we hear it well.
1: Hallo?
0: Dat is zo para.
1: Althans, oh. Oké.
0: Okay. Maar weet je wat ik het was, Sani? Meneer Norman, nu hangen ze lang aan de telefoon, weet je waarom? Bent u er nog?
1: Ik ben er, ik luister aandachtig
0: naar
1: je.
0: Weet u waarom?
1: Nee.
0: Uw stem klinkt mooier dan door de telefoon, maar ook de radio, hoor, via de radio. Maar echt mooi, heel duidelijk, articuleren en bla bla bla bla. Echt heel mooi, fantastisch. Hebben ze je nog niet gevraagd voor heel verzoek?
1: Nee, nee, nee, hoeft niet. Ik wil niet daar gaan.
0: Oh, je wil niet daar,
1: nee,
0: hoor?
1: Nee, nee, nee.
0: Oké, okay, jammer, jammer, jammer. Abon, abon.
1: Dankjewel, hoor.
0: Oké,
1: okay, bye. Dag. Dag. Nee, ik vind het zo leuk, lokaal, vrijheid. Je mag doen een beetje wat je wil. Heel Hilversum wordt aan regels gebonden. Hè? Je, dit mag je niet zeggen, dat mag je wel doen. Ook je uitstraling op straat. De lookie toe, dat kun je, je moet je gedragen. Hè? Je werkt voor Hilversum. Alles wat Sani, ik ken een Surinaamse mevrouw die werkte. En die las het nieuws voor. En ze voelde zich niet vrij op straat. Ze is ermee gestopt. Omdat dan bij mamoren en bij ververen en al die ah, wat deed je daar? Ah, je was, ze hebben je gezien met een jonko in je mond. Iemand heeft je gefotografeerd. Het is toch niet goed voor onze reputatie. Dus je bent niet meer veilig. Wie daar? Wie?
2: Meneer Norman.
1: Meneer Jan, welkom, welkom, meneer Jan.
2: Mooie
1: preek
2: voor je.
1: Ja, de familie kon want toen deed op de radio dan ja. Lange stof.
2: Ik heb overzien, neef.
1: Zo het was, nee.
2: Ik ben de dominee.
1: Oh ja, dat moet de worden, Michel. Ja.
2: Ja, dat was een goede spreker ook.
1: Ja.
2: Hij preekte op de radio. En dat is een kunst, hoor.
1: Ja, je moet het wel kunnen,
2: ja. Op de radio te preken.
1: Maar je leert het ook, hoor. Je groeit erin.
2: Ja, dat is zo. Maar ik lees een artikel hier, meneer Norman. In het Parool. Geen 600.000, maar 6 miljoen. De Nederlandse slavernij was veel groter dan tot nu toe aangenomen.
1: Zo.
2: Na parool kan dit idee of Tamara.

0: Guyana. Want Guyana is heel lang onder Nederlands bewind geweest, toch?
1: Nederlands of Brits?
0: Nee, Nederlands voor de Britten.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Ze hebben geruild. Nog Nieuw-Amsterdam. Ja.

0: stenene. Dus kijk, een minister van Buitenlandse Zaken en de president moet als arts ook vragen of dat waar is. Want volgens mij dat pakket bij kon tenanga nou, tenanga samir.
1: Ja, maar ja, if once ma tak was aan iedereen ook aan. Vergrote
0: wang. Ano once ma.
1: We moros ma takeng.
0: Ja. Ano once ma, dat is ma no bewan de pakket. Na kuli pakket, de pakket abi ala sort sikine ni.
1: Dat is een wijs, maar een omdraai toren. Oké, okay. Nee, nee, dat is niet zo dat je vertelt, dus we arki.
0: Ja, nee, dat is niet meer.
1: Ja, ja, ja.
0: Vorig jaar, want de man dacht, ja, dan ga ik een pakket naar India, naar Bengo. En de pakket naar Kuli pakket, en de pakket heb ik bacteriën, Danny.
1: Zo.
0: Maar goed, dus dan nou, om ik vind dat ik van minister kom. Nasrnang Jai Shankar is daar. Zie een foto van haar president, mevrouw Jenny Simons. En dan meneer Bouva Weerwang. Een Venetiaan jas zonder kraag.
1: Okay. Dus
0: ik heb een foto.
1: Ja.
0: Dat is aan mijn Venetiaan granin en Venetiaan pak.
1: Ja.
0: Nou, dat waren de twee dingen. Zei, oh ja, meneer en meneer. Meneer, hoe heet hij? Adin was hier, zijn vriend is getrouwd weekend.
1: Ja.
0: Dus daarvoor was hij hier, maar bij Orwan. Taki nanga van de kardeman. De kardeman, de junuan en jato.
1: Diaspora.
0: Diaspora.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, even hier het een belofte voor meneer Adin. De belofte gevaarlijk moren en belofte voor Chan. Chan zegt nog even.
1: Ja, dat moet ik wel vertrouwen. Dankjewel, die bijdrage. Tamboem, dag. Wie heeft ook geduldig gewacht hier aan de andere kant?
2: Ja, goedemiddag, meneer Norman.
1: Welkom, meneer Lodi.
2: En mijn Lodi, ja.
1: Ja, ja.
2: Dat is wel waar, hoor, van die voedselpakketten.
1: Oh ja?
2: Maar, ja, zeker. En kom op het nieuws. Of het kwam op radio, bedoel.
1: Oké.
2: Okay. En is er zijn een probleem van voedselpakketten? De bevolking nummer 1 de voedselpakket. Weet u waarom niet?
1: Nee.
2: Omdat de Hindu tariff is de voedselpakket. Daarom is de man de one.
1: Zijn
2: de
1: Hindu?
2: De bevolking de voedselpakket in een dood wagi.
1: In een dood wagi?
2: Dat is van de bevolking nummer 1 Anjang. En wat ik wil ook zeggen.
1: Je bedoelt een dood wagi in Semang?
2: Ja.
1: Ja, toch? Je praat in Ondotwagi in Senang.
2: Ja, toch?
1: Ja, ja, dus mannen bewoning. Ja, kan.
2: En ik zeg van mij hier. Amerika kan stoppen oorlog, want

0: Ne goyon oye, yon
1: oye. Natou lak, mwen fola kade.
0: Mwen tori, mwen tori. Aboum, dou yere yon lodi. Gran tangi yi bedra.
1: Ok, chon.
0: Ja, luisteraars, u hoort wel eens wat. Op de radio heeft u ook iets in te brengen. Wat is uw informatie? Oh ja, met Clifton Bram heb ik een afspraak. Maandag. Wat heb je zo?

Maro de Norman. Vroeger maatte en een maal op omhoor. Vroeger wel. Maar nu recollectie. Je hebt tra een andere levensstijl. Ja. En dan liep hij altijd. Vooral mijn ma bij Takasan. Op de venster. Garding. Terwijl man team op ook bij. Go praat kranti desnoods. Tant donomo in haar osoja. Nee. Opo. Harde training. Vroeg om man ding. Leer opo. Wie zie in Europa komen. Opo. Go zoek aan Libi. Ja. Dat is in Holland niet het geval. Wie of oh wie? Want eigenlijk als je dat mij vraagt, ik zie me true. Een radio, ik zou Gwenty in zijn naam, of de man het mobiel, of de lyrics die me kan verteren. Harold Gessel is één. Die zijn man, 60 euro, man, de radicba, Truideman, in Suriname. 6 uur in de ochtend is hij al bezig met voorbereidingen voor zijn programma straks. Ik dacht, sa? We start. Maar goed, ze worden vergoed. En dan bij Mart moeten we praten over vrijwilligheid. Of eventueel kies zo'n ching onkosten. Maar nee, heb je net op een lading. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. En we moeten daarin verandering brengen. Maar dat kan ook met uw hulp. En Notego-Tagongs-Gothic subsidie, die is ook altijd ook meegenomen. Maar, als je naptrang, Alexander, dan nap de luisteraars, de smassei, arkies en denangai, letta radio ala dee, dan dat nap nee bakken, dan ben je sterk. Dat je trang. En dat wordt ook gezegd van Martor, zei de hoor en zo lang vol.

0: U bent u, welkom in de uitzending. Goeiedag.
1: Meneer Norman.
0: Meneer Jan.
1: Meneer Salto Froisi.
0: Meneer Salto Froisi, maar de is bezig, ja.
1: Volgens mij heb ik een locatie dat hij.
0: Tweede.
1: Wat een mooi studio, wat een mooi zaal. Naar Willem de Zwijger toch.
0: Willem de Zwijger. Dit me voor dat toch? Dat heb ik wel naar Oba nou.
1: Dat go naar Oba.
0: Ja, maar de long me voor dat omdat dat dier, hè, Jan? Dat hebben ze gezegd. De kosten reizen de pan uit en ze gaan goedkoper bij Oba.
1: Oké. Okay.
0: Dat is de bedoeling. De Zwijger is niet goedkoop.
1: Ja, Willem de Zwijger, dierie.
0: Ja, nee toch?
1: Maar goed, je kan altijd kijken, praten en kijken.
0: Nee. Nee, ze hadden studio's daar, als zaal nog bij Def daar.
1: Nee, ja, Salim Juru.
0: Juist.
1: Zei van, kijk, bij Willem de Zwijger, je hebt een studio, televisie, radio, alle studio, dat. En dan heb je zaal, dat PPK Juru, je
0: ja.
1: Face.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan of een bijeenkomst.
0: Klopt.
1: Vaak de man bij hoor bijeenkomsten, dat.
0: Dat is ook zo. Tot een bepaalde tijd, ja.
1: Ik dacht, het is een mooi idee om te informeren.
0: Niet haalbaar voor ons en zeker niet de parkeermeters die daar ook een rol spelen.
1: Er is daar een parkeergarage.
0: Ja.
1: En dan kan je gratis tot een
0: gratis?
1: Bepaalde uur parkeren.
0: Oh, ik dacht het niet.
1: Ja.
0: Oh, laat me maar zien, eetje en wat mangen. Gewoon toelees dat ik bij het jongens aan.
1: Nee, even parkeren naar straat, ja, dierie.
0: Nee, in een parkeergarage.
1: Ja, tot een bepaald uur, 2,5 of 3 uur.
0: Oké.
1: Hoef je niet te betalen.
0: Oh, prima, dan weet ik dat.
1: Nou ja, goed, ik zeg maar wat hoor.
0: Ja.
1: Ik geef even een hint om een gebouw of een. Ja, maar Mart wil kopen en dat is wat anders.
0: Ja, we willen achterlaten voor de volgende generatie.
1: Ja.
0: In 40 jaar, we liepen ons aan Abaka. Dat
1: is mooi.
0: Klaar. Kijk, de anderen hebben overgenomen, maar ze zijn niet op straat. Ze hebben een huid. En dan heb ik of zo, een chief ding.
1: Ja, ja.
0: Dat je tenminste de morgen naar de straat, die wapen, Iggy of zo.
1: Ja, maar.
0: En af bij huur.
1: Maar in onderhoud.
0: Onderhoud natuurlijk, inbegrepen.
1: Dat is het probleem in sommige landen.
0: Onderhouden. Ja.
1: En dan vervallen ze.
0: Dat is waar.
1: Maar goed, dat was mijn mening hoor.
0: Mooi zo.
1: Ik gaf even. En volgens mij moet zo actie meneer Adine van Wankon naar studio Kootakanging over. Want dat beloof me los aan niet. Na een meeting met Dim Lacey. En politici van Suriname houden van beloftes. Maar nakomen en dan.
0: Ja, die Nederlandse ook hoor, Jan. Alle politici, die beloof. Maar in
1: Nederlandse politici zijn, spreken ook met. Van de Maikaring, dubbele tongen.
0: Ja.
1: Maar wanneer het komt om zakelijkheid, zijn ze zakelijker. De Nederlandse overheid en de Nederlandse regering, die als je ze krijgt in een onderhandeling waar ze fout zijn, dan komen ze hun belofte na.
0: Nee, ik wil het niet voor ze opnemen hoor, Jan. Nee, ik niet.
1: Ik weet, kijk meneer Norman, we moeten niet alles ontkennen. In de jaren 80, 75,
0: ja.
1: 74, waren zoveel Surinamers tot en met 1990 hier. En ons Suriname en een aantal organisaties hebben gevochten dat die mensen en de overheid hier gezegd, het parlement hier gezegd, wij vinden dat de mensen die hier zijn, hier het recht hebben om hier te komen en hier een gelegenheid te krijgen om te wonen. En dat is gelukt. Maar je moet argumenten hebben.
0: Jan, ik heb je gehoord. Dankjewel voor je bij.
2: Anomi wawande.
0: Zo.
2: Anomi wawande.
0: Doe
2: to me. Anomi wawande.
0: Wawande.
2: Amra Farsi, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u?
0: Ik doe mijn best. Ik loop zo ver met je rotakoude.
2: Ja, onde tikena ko ore kapo maude.
0: Mooi.

0: willen offer. Maar samen staan we sterk. Odi Odina La Sey. Men zijn ook de Odi Guilero. En Ambra was in Paleik. Afet om heren de herhalingen. Ook van de heer Cameron. Beheren en zo. En die ben nog eens maar Apples Gimitak. Ik heb je vanmorgen gehoord hoor. Met dat vanmorgen. Terwijl mijn bel. Nee, simpel zijn geen tak nog een herhaling. En na deed die een brada koepel bij de in een uitzending. Abbe overtaal wie die vadong. En als hem de eipori.
1: Zo, zijn?
0: Ja, en dat was taki. Taal wie die vadong. En als hem de eipori. A wie die abbe de. Abbe juru. Abbe sabi. Nou, let den die. De goeie niet nagesproken, maar den die e dikki. Die e pot stong die trouwen na passie. Make them not forget it. That one Tamara de. Now let's tell you that we on keurgraaf for a ander. Fout herself in. That na tori. Langa libi. Langa shisani. That na mara kese no mi deng. That yere tak asma idu deng. Wasma by bawang oso. Liba asma. Ino sak pasma ta yen bere. Selo su da omes ma be bau. Perek ma de tere ambra basi. Ma riso es anga ana. Oso sabak na plas. Let ma no koni ture oso. Niet zo aan jokken, zelfs aan daglicht. Mijn eigen schaduw, meneer vertrouwen. Ambra Basi, bepaalde zijn kruis niet pas niet.
1: In een vertrouwen in eigen schaduw, moro. Zeg dat je in een vertrouwen in eigen schaduw, moro, jou.
0: Ja, dit is maar wat zeg je, dat ik mijn eigen schaduw. En dan let van van een Jefferson, sama geef sama. Ja, het heeft nou Ambra Basi, nou wakker en bidden. Alla pirti van la fu en alla langa anu vriendschap. En wat betreft de oso aan de gebouw, het is makkelijk gezegd, Pieter ka oso, maar voor paite moet tapu, dat je daar aan edati. Dus hoor je budget, te ofara imang, nog een bruit aan je budget. Begrijpt u?
1: Want
0: de marada zijn oso, dat lukke begi baka, en begi donatie baka. Is dat niet toch? Dan met nog eens maar purifies stoot, want je doet het heel goed. Jullie doen het allemaal heel goed. En toon man inderdaad naar voedraaier halen, want jullie hebben die rust ook nodig.
1: Dat is waar.
0: Jullie worden ook allemaal een jaar ouder. Mina krita kakari libi.
1: Ja.
0: Adé toon man, gewoon herhalen. Sommige arki, sommige arki. Meka een gopremes echt niet. Zal je toch? Wat we vandaag doen, dat wil ik even kwijt. En teka weekend.
1: Jutu, graag dank je jouw bijdrage, Fie. Tabuera, ai dag. Wie heeft zich hier aangemeld?
2: Goedemiddag, meneer Norman.
1: Wie is dat?
2: Marta.
1: Is het die mevrouw die helemaal in Jakarta zit nu op dit moment?
2: Jakarta, Yogyakarta, Bali. Ik heb een reis gehad, meneer Norman. Om u tegen te zeggen.
1: We luisteren aandachtig hoor. We luisteren, we onderbreken je niet zo, maar ga je gang.
2: Maar ik ben ook flink ziek geweest daar hoor.
1: Oh.
2: Ja, mijn breed in mijn door.
1: Ooit door ook maar.
2: Ik ben pas gekomen, ja.
1: Ja, ja.
2: Maar het was een mooie vakantie, maar ik denk zwaar voor mijn lichaam. Want we zijn naar Jakarta gegaan.

0: Dan zijn we ook daar 2 dagen gebleven. Dan zijn we van daaruit met een vliegtuig naar Bali, 1,5 uur. En in Bali hebben we heel veel excursies aangedaan. Nou, de organisatie is top, top, top. Niets op aan te merken. Het is een toporganisatie. Je werd van minuut tot minuut helemaal geïnformeerd. Maar we zijn naar heel veel plekken geweest. En voor mij, ik heb achter elkaar gevlogen, dan gaat mijn bloeddruk stijgen. Mm. En de plekken waar we ook kwamen waren hoog in de bergen. Dus daar stijgt je bloeddruk ook van.
1: Okay.
0: En ik heb gegeten, mijn eten was pittig. Gezondheidszorg daar, meneer Norman. Top, top. Ik wenste wel dat dat in Suriname kon zijn.
1: Ja, goede gezondheidszorg.
0: Wat zei u?
1: Top gezondheidszorg, zeg je.
0: Jawel, op mijn kamer hebben ze alles gedaan. Ik kreeg een infuus op mijn kamer. Alles is alsof ik in het ziekenhuis lag op mijn hotelkamer. De arts zit en behandelt je en... Ik ben jaloers op die mensen. Maar Jakarta, Bali is het is een hele drukke stadje. Motoren en scooters, want zo kan je voortbewegen, want het verkeer is gigantisch. Ja, maar het zijn miljoenen mensen die daar wonen. Bali heeft alleen maar 272 culturen en dialecten en al dat soort dingen. Dus ik heb verschillende geloofsovertuigingen mogen zien en more respect ik in mijn cultuur, want dat te uno edu ons aan het is afgoderij, dat is daar bij die mensen, dat is hun leven.

0: het niet. Die Indonesische mensen zijn net zo donker als ik. Maar ze kijken je zo verbaasd aan. En als ze, wat ze denken als ze zwarte mensen zien, Afrikaanse tinte mensen. Want wat ik daar ook niet heb gezien, Afrikaanse mensen.
1: Ze zijn er niet.
0: Misschien zijn ze er, maar ik ben ze niet tegengekomen. Heel weinig mensen van een Afrikaanse afkomst ben ik tegengekomen.
1: Hmm.
0: Het zijn meer witte mensen, die Hollanders, die lijden, lijden. Witte mensen over de hele wereld. Maar als wij ergens kwamen, waren wij eigenlijk de enige zwarte mensen daar.
1: Hmm. Oké.
0: Okay. Nee, maar het is een mooie reis, nogmaals.
1: Het is een mooie ervaring.
0: Mooie ervaring. En de reisorganisatie is top, top,
1: prima.
0: Top.
1: Ik moet het hierbij laten, Maarten. Want dank je wel en welkom terug.
0: Ja,
1: bedankt voor je update.
0: Doei, doei.
1: Aitamboom, dag. Luisteraars, we hebben het gedaan. Ik vond het leuk om met u bezig te zijn en nu met mij. Met de school.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat een dikke 50 kilometer file. Op de meeste wegen heb je maar een minuutje of 5 vertraging. Dat valt reuze mee. Maar op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad, de A10 Oost naar de A10 West, heb je tussen Overamstel en Slotervaart nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondjes die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina, Lotte Kopecky, werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A5 in de richting van Amsterdam. Tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A9. Van...
2: Dan tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more...

jazz. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld.

0: Luister iedere woensdag.
1: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
2: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
3: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk.
3: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
4: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
0: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is er eens meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. U reis...

0: presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Hier volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam-Nederland is gestart. De consul-generaal Roseline Daan, hoofd van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Ariette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Zitt.

Doc, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Saranama's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting als uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht motionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.

Mera, waar hij woont. Hij heeft een adres naar een trapres, maar hij leeft in Almere. Dus zo, look en dadelijk. Misschien is hij nog niet voorbereid op mee, kan ook. Meestal begint hij om 11:30 tot 12:00. En volgens mij heb ik al gezegd wie ik ben. Hè. Tenminste, ik ga ervan uit dat de oude luisteraars mij kennen. Norman van Gom is de achternaam. De nieuwe luisteraars, die hebben dat bij deze gehoord. Groetjes vanuit de studio's van Maart, Vreeswijkpad 10 in Gein. Wat hebben we vandaag te bieden? Dat Ramio Actie Johan Sani zo direct.

De hartelijke groeten verder ook naar mijn dierbaren in, ook in Zuid, Paramaribo, Tawayariweg. En als we iets verder rijden, dan komen we bij oom Henko, Henkoplein, Beursweg, hij weet het wel, Brada, Odi Odi. En verder doe ik aan allen. In de kamp begin karning, moro, want dadelijk asanotje jarusu. Ik groet aan alle overige mensen die ook op luister zijn met Bardewan Shuiti Nangales Pichi Odi. Mooi tori man, dat was Sangapogo no. En ik ben eindig naar Mr. Barry White. En ik ga dit uur weer beginnen met een eentje van Barry White die ik ben vergeten. Hij heeft nog meer nummers trouwens ook hoor, natuurlijk. En wij gaan hier door tot de klok van 12 uur. En we gaan starten met er eentje van, wat ik net zei, Mr. Barry White. Beware.

Barry White was dat met Beware. Het is nu haast 25 minuten over de klok van 11 uur. U bent nog steeds afgestemd op uw familiezender Radio Maart. En u bent beland in het programma The Music Train. Met als gastheer Ray Dell. Ik zag de telefoon overgaan, maar degene hebt weer neergelegd. Dit is een juiste moment om even te bellen. Met het nummer van Barry White ging het even niet zo lekker. Maar ja, kijk, als mens ben je geen robot. En dan merk je dat af en toe op jeans aan een missie. Maar ik heb het gelijk recht getrokken. Wij gaan nu naar eentje van... Goeie mevrouw weer. Deze mevrouw is... Haar naam is Sylviane Cedia. Of Cedia, hoe je het wil noemen. En het nummer dat zij bij u in de huiskamer brengt is Baby, My Angel. Uitgebracht in 1983, afkomstig van haar album Carnaval. Baby, My Angel.

Kenny Staten was dat. How can I put the flame? Prachtig nummer. En aangevraagd door Mr. Lodi. Ik heb nog een aanvraag en die is van afkomstig van... het nummer is afkomstig van Joyce Kennedy en Jeffrey Osborne. En het nummer is getiteld Last Time I Made Love. Dit nummer is aangevraagd door Mr. Sonny.

Joyce Kennedy en Jeffrey Osborne waren dat met hun nummer Last Time I Make Love to You. Aangevraagd door Mr. Johnny. Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van Mr. Dallas Fraser. Especially for You, uitgebracht in 1966. En verspreid door Amy Tiss Records.

Dallas Frazier was dat met Especially For You. Ome Sjaak daar in Rotterdam, Fafi. Oud DJ, Mr. Shaki, Fafi. Fijde Vaitang. Barry was sweet, Odi. Wij gaan nu een verzoekje afdraaien van mevrouw de secretaresse. Zij heeft mij benaderd met...

Mr. G. Blackfoot, same time, same place. En we gaan gewoon verder. En het volgende nummer is er eentje van The Box. The Box Tops. The Door You Close To Me. Afkomstig. Tenminste, uitgebracht in 1968. En afkomstig van hun album Cry Like a Baby. En dit nummer is verspreid door Arista Records. The Box Tops, The Door You Close To Me.

anderen gaan aan het werk, anderen komen van het werk. Utambung, u libi boenang ons refi, u lobu ons refi, u lespetje ons refi, u no fetang ons refi, u no mektrobang ons refi. En u lugu dem chiwang, dem pitani, dem yaba, tamaran af den, mek den kis boon skoro. Me baruang, grang, nanga lespetje odi, fapres pemis don ya de. Bye bye, swai swai. Jimmy Castor Burns, one precious word, one or more, and a two, one precious word. Hiermee ga ik afsluiten en ik doe u de hartelijke en welgemeende groetjes. Fijne avond verder.

0: gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Maart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Maart?
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei dan dat ze alhoewel Jari wil maken met een perceel of een huis of beide. Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rodebaan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Novenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.